0: van Vechtal FM.
1: Olivia Dean.
0: En dit is nieuw.
1: Thomas Gray.

0: hits van Vechtdal FM. Kensington. En dit is nieuw.
1: Hoi, Aniek hier. En dit is mijn nieuwe single Let It Out op Vechtdal FM.
0: Vechtdal FM.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het vloog sneller dan straaljagers uit die tijd. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed bekeken te worden. Bij de stukken zitten verder korrelige foto's van wat wordt genoemd ongeïdentificeerde fenomenen die tijdens de Apollo 12-missie op de maan werden gemaakt. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat de vogels bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de bult was bedekt met een nieuwe laag zand en dat alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren die nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt. Daar zijn inmiddels alweer zwaluwen gesignaleerd. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Yeah. De nacht van Vechtal FM.

0: Vechtal FM Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om de Andes-variant die van mens op mens kan worden overgedragen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. En daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed te worden bekeken. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. De presidenten Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor vandaag, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het afgelopen woensdag al zou ingaan. Maar er kwamen donderdag en gisternacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: van Vechtdal FM.
1: Kensington.
0: En dit is nieuw bij Vechtdal FM.

0: Vechtal FM. Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daar gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch last de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de snelweg A59. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker.

0: Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Maar het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtel FM. De nacht van Vechtel FM.

0: Total FM. Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. In het AZC wil de gemeente voor een periode van maximaal 15 jaar een groep jonge vluchtelingen opvangen. Daartegen is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de A59. Er komen nu meer informatiebijeenkomsten en pas in september neemt de raad een besluit. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Onder meer koning Charles en prins William feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Aan het eind van de show werd bekend dat David Attenborough binnenkort het commentaar verzorgt bij een nieuwe documentaire serie. Het weer, eerst vrij veel zon en later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM.

0: De hits van Vechtdal FM. Bente.
1: Kijk om je heen.
0: Nieuw bij Vechtdal FM. Nate Smith. After Midnight.

VechtLFM wordt RTV 4. De naam verandert. Wij houden je nog meer op de hoogte van het nieuws in jouw buurt. En we draaien de lekkerste muziek voor jouw dag. Je vindt ons nog steeds hier. Wij worden RTV 4.

0: Vechtal FM.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. Vechtal FM. Nieuws.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om dezelfde variant. Het Amerikaanse leger heeft gisteren 2 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Volgens de VS probeerden de tankers, ondanks een blokkade, een Iraanse haven in de Golf van Oman binnen te varen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de Amerikaanse acties vijandig en in strijd met het staakt het vuren. Toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog steeds stand houdt. Hij dreigt opnieuw om grootschalige bombardementen te hervatten als Iran geen akkoord accepteert over het heropenen van de Zeestraat en het terugschroeven van zijn nucleaire programma. In Amsterdam en Zwalmen woeden sinds vannacht grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven. De brand in Amsterdam ontstond bij een recyclingbedrijf in het westelijk havengebied. Een grote hoeveelheid schroot staat daar in brand. Daarbij zijn harde knallen gehoord. Waardoor die zijn ontstaan is niet bekend. De brand in Zwalmen ontstond vanochtend vroeg in een hoop metaalafval. Ook daar werden knallen gehoord. Peter Madjar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een eind aan het premierschap van Viktor Orbán, die dit jaar een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten, blijft droog bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Vechtal FM.

ogen, het blauw van regenbogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: 364 dagen per jaar is Park de Wezenlanden in Zwolle een heerlijk rustig park om even te ontspannen, even buiten te zijn.
1: Maar 5 mei is het springknallen, hossen met Kensington. Direct, Typhoon en Styx. En daarmee de Josty Band. 5 mei komen ze naar Zwolle. Mis niks van het Bevrijdingsfestival Overijssel bij RTV4.

0: Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! Vechtal FM Nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de mennosfeer. Dat draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars merken ook dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen jegens vrouwelijke hulpverleners. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondi is overleed, is het hantavirus vastgesteld. Van haar werd deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en de uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. In Hongarije wordt Péter Magyar geïnstalleerd als premier. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Magyar profileert zich als pro-Europa. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM.

0: vrachtwagens? Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl of bel 0529 43 1207.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! Vechtal FM Nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Het draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken nu en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen daarbij aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voorkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars maken zich zorgen en merken dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen, vooral jegens vrouwelijke hulpverleners. Er geldt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. Peter Magyar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán, die onlangs een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. Onder Orbán was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Peter Magyar wil een andere koers. Met een grote show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de BBC de 100ste verjaardag gisteravond gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar onze enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer nog eerst vrij veel zon. Later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.
5: Nu met de herhaling
0: van Streek
5: van gisteravond.
6: Vechtal FM.
5: Hartelijk welkom en fijn dat u naar ons luistert.
7: Ja, en vanavond wordt Van Streek gepresenteerd door Rob en Astrid.
5: Wat was er voor nieuws deze week in onze regio?
7: Het was de week waarin bekend werd dat de gemeente Ommen aan de nieuwe verkeersstructuurcentrum Ommen werkt. Met als doel om het centrum veilig, leefbaar en bereikbaar te houden.
5: Ook vernamen we dat uit inspecties is gebleken dat de Doktersbrug en de Heideparkbrug over het kanaal in Lemmelenveld het einde van hun levensduur bijna hebben bereikt en dus aan vervanging toe zijn.
7: Ja, ook zijn we geïnformeerd dat het waterschap Drentse Overijsselse Delta, de WDO Delta, enthousiaste verhalen vertellen zoekt over water.
5: Meer daarover straks in onze regio nieuws overzichten.
7: Ja, en wie hebben we in de kijker vanavond, Rob?
5: We praten eerst met Gerlof Veldhuis, gelukkig al binnen, die onze kennis komt vergroten van de grote kerk in Dalfsen. En als we daaraan toekomen, ook die van grafstenen en grafkelders in de kerk. En die van de kerkhoven in Dalfsen. Heel uitgebreid.
7: Ja, en met beeldend kunstenaar Mark de Weijer praten we over het ambachtelijke proces en het werken met organisch materiaal. Waarin soms gaten ontstaan die hij doelbewust gebruikt. Ik ben benieuwd.
5: Grote quiz. Hè?
7: Ja, natuurlijk. Zeker.
5: Zoals altijd natuurlijk weer lekkere muziek in dit programma. En dan hebben wij...
7: Jimmy Cliff komt voorbij. Son Mieux komt voorbij.
5: Raccoon, de nieuwe.
7: Ja. De nieuwe van Son Mieux. Ja. Raccoon, een oudere van Raccoon.
5: Ja.
7: De Dutch tenors. Suzanne en Freek, die volgende week beginnen met hun concertreeks in het Gelderdoom. En we gaan beginnen met Genesis.
5: Altijd goed.
7: Die zijn erg in de war, geloof ik.
5: Ja, Land of Confusion, daar zingen ze over.

0: Regionieuws bij Van Streek.
1: De gemeente Ommen werkt aan de nieuwe verkeersstructuur Centrum Ommen met als doel om het centrum veilig, leefbaar en bereikbaar te houden. De gemeente wil daarom tijdens een inloopbijeenkomst in multifunctioneel centrum De Carousel op donderdag 21 mei de plannen voor de verschillende deelprojecten laten zien. In april 2024 stelde de gemeenteraad het maatregelenpakket verkeersstructuur Centrum Ommen vast. En sindsdien is gewerkt aan de verdere uitwerking hiervan. De hoofdmaatregelen zijn de beweegbare afsluitingen van de Vechtkade en de Prinses Julianastraat, waarmee het centrum wordt ontlast van een deel van het autoverkeer. Een overzicht van alle maatregelen is te vinden op ommen.nl/verkeersstructuur.
2: In samenwerking met de gemeenten Dalfsen, Raalte en Olsterweide organiseert Trias Jeugdhulp en Evenmens, samen doen ze dat op 27 mei in het dorpshuis in Heino, een informatieavond over de verschillende vormen van pleegzorg en gastgezinnen. Opgroeiende kinderen hebben een stabiele en veilige omgeving nodig, maar wat als die zorg thuis even ontbreekt? En ja, dan is het waardevol dat er pleeg- en gastgezinnen zijn die een tweede huis, structuur en warmte kunnen bieden aan een kind dat tijdelijk niet meer thuis kan wonen. Trias Jeugdhulp en Evenmens zijn daarom ook op zoek naar gezinnen, koppels en alleenstaanden die hun hart en hun huis willen openstellen om een kind een vertrouwde plek te geven en ouders even te ontlasten.
1: Veel mensen lopen rond met vragen waar niet altijd direct een antwoord op is, zoals de WIA-uitkering, een keuring bij het UWV of hoe je weer structuur en invulling aan je dag kunt geven. Om op een laagdrempelige plek hierover met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen, organiseert Samen Veerkrachtig op donderdag 4 juni een koffietafel in de kern in Ommen. Belangstellenden kunnen elkaar ontmoeten en ervaringen delen over werk, uitkeringen en balans hervinden. Astrid Kochel en Martina den Otter Veerman zijn ervaringsdeskundigen en zitten ook aan tafel. Zij denken mee, delen hun kennis en helpen deelnemers op weg met praktische tips en nieuwe inzichten. Opgeven hiervoor kan via samenveerkrachtig.nl.
2: Uit inspecties is gebleken dat de Doktersbrug en de Heideparkbrug over het kanaal in Lemelenveld het einde van hun levensduur bijna hebben bereikt en aan vervanging toe zijn. Omdat de plannen nog in de voorbereidende fase zitten, wil de gemeente graag in gesprek gaan met inwoners, omwonenden en andere betrokkenen. Ervaringen, ideeën en aandachtspunten uit de omgeving worden meegenomen bij de verdere uitwerking van de plannen. Daarom organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst op dinsdag 19 mei. Dit jaar is dat van 5 tot 7 s'avonds bij Rijmink in Lemelenveld. Er zijn dan medewerkers van de gemeente aanwezig om vragen te beantwoorden en om suggesties en zorgen vanuit de omgeving te bespreken.
1: Waterschap Drents-Overijsselse Delta, de WDO Delta, is sinds 1 mei weer begonnen met het controleren van de waterkwaliteit van zwemplassen die door de provincies Drenthe en Overijssel zijn aangewezen als officiële open zwemwateren. Waterlaboratorium Aqualysis die controleert of de kwaliteit van het water daar voldoet aan de wettelijke normen en richtlijnen. En dan gaat het met name om ongewenste bacteriën, poepbacteriën en blauwalgen, cyanobacteriën. Door het warmere weer en de droge periodes neemt de kans op blauwalgen in deze zomermaanden toe. Blauwalgen kan ernstige gezondheidsklachten veroorzaken. De waterkwaliteit van deze zwemplassen en eventuele waarschuwingen of verboden staan op zwemwater.nl en in de zwemwater-app.

0: Laten we het hopen. Suzanne en Freek.
1: Van Streek in de kijker.
2: Wat was hij niet? De nog altijd actieve Gerlof Veldhuis uit Dalfsen. Hij was onderwijzer, wethouder, Sinterklaas, een van de drie wijzen, pianist, zanger, verteller. We kunnen nog wel even doorgaan, maar dat is natuurlijk te veel tijd, want we willen natuurlijk heel veel weten van zijn kennis over de grote kerk in Dalfsen. En misschien ook nog van de grafstenen en de grafkelders in de kerk en van de kerkhoven in Dalfsen. Goedenavond Gerlof, welkom in de uitzending. Fijn dat je hier bij ons wil zijn.
3: Goedenavond.
2: Ja, en we hebben natuurlijk jou uitgenodigd naar aanleiding van de lezing die je dinsdagavond gaat geven in de Westermolen in Dalfsen. En dan vooral over de grote kerk in Dalfsen. Kan je ons vertellen hoe die kerk is ontstaan?
3: Jawel, omstreeks 1230, 1240, daar in die tijd is er dus een wat kleinere kerk ontstaan. En dat is een jaar of 300 is dat ongeveer zo gebleven. De stijl was toen natuurlijk in de manier waarop men toen wat bouwde. Dus heel robuust. Dat heet dan Romaans. En toen omstreeks 1500 heeft men gezegd van het wordt te klein, er moet er een stukje bij. En toen is dus de kerk in de huidige vorm is naar voren gekomen.
0: Hoeveel fases zijn er geweest aan veranderingen? Weet je dat ongeveer?
3: Nee, dat kun je op dit moment niet zien. Zeker dat in het begin. Men heeft een geschrift gevonden van 1231 waarin dat genoemd is. En daarna zijn er dus steeds kleine veranderingen geweest.
2: Ja, heel veel. Een flinke geschiedenis. Kun jij ons vertellen wat je zelf het mooiste vindt aan de grote kerk in Dalfsen?
3: Nou, ik vind in ieder geval eerst de tijd van de reformatie. Dat betekent dat voor die tijd, dat was dus omstreeks 1580, voor die tijd was het een katholieke kerk. En daarna werd het een hervormde kerk, een protestantse kerk of hoe je het wil noemen.
0: Dat werd niet zomaar toch zo'n kerk, daar was iets voor nodig, dacht ik.
3: We zaten ook in de tijd van de 80-jarige oorlog, ja. En de strijd tegen Spanje en de Spaanse koning was duidelijk katholiek en wenste ook dat iedereen hier katholiek bleef. Maar we hadden dus ook in Duitsland bijvoorbeeld Martin Luther, die zei van het klopt niet helemaal wat men zegt. En we zijn het er niet mee eens. En dan kreeg je dus de protestanten. En dat is hier dus ook naar voren gekomen. En wij hebben als Nederland, hebben wij dus de strijd aangebonden met die Spaanse koning, Philips II. En dat heet dan de reformatie. En het heeft geresulteerd in 80 jaar vechten tegen de Spanjaarden. En dat betekende dus een zware strijd. Vergelijkbaar met de straffen die uitgedeeld werden als je dus niet katholiek werd met het tegenwoordige IS.
2: Zo.
3: Erg genoeg.
0: Ja, de mensen zijn niet echt veranderd, lijkt het.
3: Er zijn dingen die veranderen, maar soms zegt men ook terecht l'histoire se répète.
0: Zeker.
2: De historie herhaalt zich.
0: Precies.
2: Ik ben nog helemaal in gedachten met die verandering. Ik vind het zo mooi wat u vertelde over. Zo kregen we de protestanten. Ik denk, ja, dat is eigenlijk heel logisch.
0: Ja,
2: dat die zo ontstaan zijn. Protesteren, ja. Protestanten. Ja.
3: Ja,
2: dat had ik eigenlijk nooit zo bij stilgestaan. Dus ik heb weer wat geleerd.
3: Ja.
0: Even een hele kleine zijsprong. Antisemitisme, bestond dat toen? Want ik weet dat Martin Luther nou er niet helemaal vrij van was.
3: Nee, maar dat was een algemeen begrip. En uiteindelijk waren de Joden, want daar ging het dan om. Die kwamen vooral in Zuid-Europa voor, met name in Portugal.
0: Ja.
3: En toen die daar werden vervolgd, zijn ze ook naar het noorden gekomen. En zo zijn ze ook in Dalfsen terechtgekomen. Maar dat was veel later.
0: Ja.
2: Ja. Ja, maar de grote kerk, daar hadden we het natuurlijk over.
3: Ja.
2: Er zijn ook grafstenen en grafkelders in de kerk.
3: Ja.
2: Hoe zit het daar ook alweer mee?
3: Wel, het was in die tijd waarin we dan nu spreken, dus dat waren in de 16e, 17e, 18e eeuw, was het zo dat als je belangrijk was, dan kreeg je dus in de kerk ook wat voorrang boven de gewone mens. En dat ging dus overdag in de week in de plaats, maar het was ook als je overleden was. Dan werd je dus niet buiten de kerk begraven, maar in de kerk. En dat was alleen maar weggelegd voor de belangrijke mensen. zoals ze zichzelf noemden.
2: Ja, maar de belangrijke mensen, en je zegt ook van hoe ze zichzelf noemden, maar wat voor mensen moet ik me dan indenken?
3: Meestal waren dat mensen van adel of ze waren heel rijke mensen.
0: Ik kan net zeggen, het geld speelde waarschijnlijk toen ook al een grote rol. Hè?
3: Ja, dat is heel duidelijk hoor. Maar vooral de adel, het zijn van adel betekende al dat je dus een ander mens was. Dan werd je ook anders tegen je aangekeken. En als je dus overleden was, dan kreeg je dus in de kerk je graf.
2: Ja.
3: En dat betekende dood gewoon dat je dus een grafkelder in de kerk had voor jou en voor jouw familie. En als je dat gebeurd was, dan werd dus als je dus overleden was, dan werd je de kerk ingedragen. De steen werd van het graf afgehaald. Jouw kist werd dus neergelaten. De steen kwam er weer op. En op die manier was jij begraven. Maar als jij steen op steen hebt, dan is dat nooit luchtdicht.
0: Nee.
3: En dat betekende in de loop van de maanden erna kon je ruiken dat daar iemand aan het sterven was. Dat wil zeggen, gestorven
0: was. Versterven.
2: Ja.
3: En dat betekende dood gewoon. Daar komt die uitdrukking ook vandaan.
0: Dood gewoon.
3: Nee. Rijke stinkers.
2: Juist. Rijke stinkers.
3: Kijk.
2: Ja.
0: Zo worden we nog wijzer vanavond.
2: Nou, echt? Ja, zeker.
3: Ja. En dat was dus, in Dalfsen was dat met name de familie van Rechteren. Van Rechteren Limburg.
2: Ja.
3: Maar later ook de familie van Dedem. Dat waren dan de baronnen. Maar ook van adel dus.
2: Ja.
3: En dat ging door tot omstreeks de Franse tijd. Want in de Franse tijd kwam het begrip van jongens, we zijn allemaal gelijk, kwam naar voren.
0: Ja, Lodewijk de 14e, maar dan iets later, toch?
3: Lodewijk de 16e.
0: 16e, juist, ja.
3: En dat kwam dan uiteindelijk ook bij de bevolking terecht. En in Frankrijk had je dan de bestorming van de Bastille, de Franse revolutie.
0: Mm-hmm.
3: Iedereen was gelijk. En dat betekende ook de adel, en die had zijn privileges, zijn eigen gevormde privileges, die waren ze dan kwijt.
0: Dat ging niet zonder slag of stoot overigens.
3: Nee hoor, daar zijn echt wel hele discussies geweest, laten we het maar heel simpel zeggen. Dat betekende, ze kregen dus ook hier te maken met het begrip, we zijn allemaal gelijk.
2: Ja, en is dat dan ook, want eerder als je dan belangrijker was, weet je, in de kerk begraven, dat er daarom meerdere begraafplaatsen bij moesten komen, omdat iedereen gelijk was en dus eigenlijk allemaal een gelijke behandeling moest hebben na de dood?
3: Het is hier in Dalfsen altijd ietsje langzamer te begonnen. Hè? Dus betekent dus dat gelijke, dat was oorspronkelijk al dus in de Franse tijd, maar dat is natuurlijk ook, komt hier ook. En op een moment was het dus verboden om in de kerk je doden te begraven. En dat werd dus dan buiten de kerk. En daar heb je dan weer de grafkelders op een begraafplaats.
2: Ja.
0: Wie er nou nog meer over wil weten, kan die nog naar jouw lezing?
3: Er is nog een mogelijkheid. Er is een vijftigtal toeschouwers.
0: Nee, kunnen erin.
3: Toehoorders.
0: In de mester.
3: En ik heb vandaag gehoord dat de toeloop redelijk goed is.
0: Ja. Oké, als ze willen, moeten ze zich aanmelden?
3: Ja, bij Jan Bredewold.
2: Bij Jan Bredewold.
0: Hoe doen ze dat?
2: Kan het telefonisch of via een e-mailtje?
3: E-mail, ja.
2: Via de e-mail. Ja, ik neem aan dat te vinden is op de website van de Historische Kring Ommen. Dalfsen,
3: hoor. Ja. En het heeft ook afgelopen week in de verschillende bladen gestaan. Dus de Marskramer en de Dalfse Krant. Ja.
2: Dus mensen, wil je hier nog heen? Want het is mega interessant. Dat hebben we zelf al gehoord. Opgeven kan via het e-mailadres kaartjes@historischekringdalfsen.nl. Mocht dat nou niet lukken, kan het ook nog via een telefoonnummer. En dat is 06-22-05-94-43.
0: Nou, veel succes. Hoef ik je niet te wensen. Dan gaat
2: dat
0: je gladjes af.
2: Dat
0: ontzettend bedankt dat je bij ons wilde zijn, Gerlof. Dank je wel. En tot een andere keer.
3: Graag gedaan.
4: Ik mocht een keer meedoen met de jaarlijkse sportdag voor artiesten. Nou, en dan hoor je erbij hoor, als je mee mag doen met de jaarlijkse sportdag voor artiesten. Dat is een dag waarop bekende sportlui sporten tegen artiesten. Nou, en ik weet helemaal niks van sport. En mijn broer nog veel minder. Het eerste onderdeel die dag was hockey. Tegen de broer van Joep van het Hek. Ja. Elke keer als ik een doelpunt maak, riep Tom, geef ik een rondje. Een leuke, royale kerel. Daarna tafeltennis. Mijn broer riep, elke keer als ik het balletje raak, geef ik een rondje. De krent. En toen de Cooper-test, ik wist helemaal niet waar dat was, Cooper-test. Dus ik vroeg aan Tom van der Dijk, wat is dat eigenlijk, Tommy? Cooper-test. Ja, geintje, hè. Dat is een geintje. Tommy Cooper-test, dat is een flauwe. Tommy Cooper-test. Een Cooper-test, zei die, meet je condities. Nou, kijk eens aan. Waar moet ik me melden? Hij zei, bij de fitness. Waar is de fitness? Volg de bordjes maar. Ik zag een bordje, fitness linksaf. Dus ik linksaf, lange gang door. Eind van de gang weer linksaf, weer de gang door. Hal oversteken, draaideur door, gebouw uit, veld over. Ander gebouw weer erin, trap op trap af. Eind van de gang rest af, tot ik bij een bordje kwam, einde fitness. Toen dacht ik van, ik moet het ook niet doen, hè. Ik weet helemaal niks van sport. Ik plofte doodmoe neer op een bankje. Tussen de zangeres zonder naam en een paar spelers van het Ajax-elftal. Jij speelt een verrekkelijk potje voetbal, zeiden de Ajax-spelers tegen mij. Goh, dat geeft toch niks, jullie hebben weer andere kwaliteiten. Ja, ik weet niks van sport, hoor, helemaal niks. Ja, het gesprek met de zangeres zonder naam ging wel wat minder vlot, moet ik u zeggen, hoor. Want de zangeres was een beetje kwaad op mij. Want ik had wel eens grappen gemaakt over gehandicapten en daar had ze zich nogal aan gestoord. Ik zei, goh, waarom dat dan toch? Nou, zei ze, u maakte een keer een opmerking over mankenelis en dat heeft mij nogal gekwetst. Ik zei, oh, dat vind ik echt heel erg vervelend dat ik u daarmee gekwetst heb. Maar als ik u vragen mag, hoezo heeft zo'n opmerking over mankenelis u gekwetst? En toen zei ze, ik ben namelijk zelf ook mank. Van die logica, hè, begrijp ik nou werkelijk helemaal niet. Nee, dat heb ik altijd zo eigenaardig gevonden, om je dan zelf in één keer gekwetst te voelen. En het is ook nergens voor nodig, want ik maakte bijvoorbeeld diezelfde dag ook een grap over een rolstoel. En met name Koos Albers moest daar verschrikkelijk hard om lachen. Dus ik zei nog tegen haar, wacht u maar tot u eenmaal in een rolstoel zit, mevrouw Servaas. Maar dat was niet goed.
0: We hadden even de lach van Herman Finkes voordat we beginnen met Raccoon en Oceaan.

0: Raccoon, zoals gezegd, een oceaan.
1: Met oceaan, ja.
2: Regionieuws bij Van Streek.
1: Inwoners van Omme en Twenteland weten voorlopig nog niet wie de komende jaren hun burgemeester is. Een nieuwe gemeenteraad en een nieuwe burgemeester wordt vanwege het belang van continuïteit zoveel mogelijk vermeden. De nieuwe raden vormen eerste vertrouwenscommissies. En die gaan daarna in gesprek met de commissaris van de Koning over het verdere verloop van de procedure. Zodra de sollicitatieprocedure voor het burgemeestersposten in Omme en Twenteland wel opengaat, duurt het gemiddeld nog zo'n 8 maanden voordat een nieuwe burgemeester is benoemd. Al met al kan het nog een jaar of langer duren voordat beide Overijsselse gemeenten een nieuwe vaste burgemeester hebben.
0: Op maandag 18 mei starten in Zwolle om 12 uur de Nationale Doortrapdagen Overijssel. Ook is er tijdens het aftrap-event aandacht voor de Try Before You Die. Nee, Before You Buy actie. Want bezoekers kunnen verschillende fietshelmen uitproberen en ontdekken welke maat en pasvorm het beste bij hen past. De feestelijke aftrap in Zwolle is het begin van de Nationale Doortrapdagen van 18 tot en met 28 mei dit jaar. In die periode zijn er in Overijssel in totaal 4 fietsroutes te fietsen. Deze starten vanuit de ANWB-winkels in Zwolle, Almelo, Deventer en Enschede en ook nog Hengelo. De organisatoren willen 55-plussers op een positieve en laagdrempelige manier inspireren om met plezier, vertrouwen en te blijven fietsen op een manier die bij hen vast.
1: Golfclub Hoge Graven in Arjen in Ommen staat eind deze maand in het teken van de Vechtal Cup. Een laagdrempelig evenement waarbij de hele opbrengst naar een goed doel gaat. Dit jaar gaat alles naar de Frame Runners in Ommen. Deze groep werd vorig jaar opgericht en groeit zo snel dat er inmiddels te weinig frames beschikbaar zijn. Frame running is een sport waarbij kinderen met behulp van een zogenoemde race runner, dat is een loopfiets met 3 wielen, een zadel en een borststeun, kunnen hardlopen. Het biedt de kinderen de mogelijkheid om actief te sporten en snelheid te maken. Het evenement wordt vrijdag 29 mei gehouden en inschrijven voor het evenement is nog mogelijk via de website van de Vechtal Cup.
0: Achter het huis van Jan, Sjerk en Martine Rodenboog bij de noordelijke entree van Dalfsen zijn 4 vakantiehuisjes gebouwd. 2 daarvan zijn speciaal ingericht voor gasten die extra zorg nodig hebben. Zo'n plek was er nog niet, zegt Jan Sjerk. Mensen die extra zorg nodig hebben, moesten daarvoor vaak uitwijken naar huisjes ver buiten Dalfsen. Alles is hier gelijkvloers, de badkamer is extra ruim en in de slaapkamer staan hooglaagbedden. En ook de wastafel is aangepast en toilet en douche zijn voorzien van steunbeugels. Zijn vrouw Martine zal regelmatig gaan helpen in de appartementen. Ze natuurlijk ook afwachten wie er komt, zegt ze, maar ik kan niet 24 uur per dag voor iemand zorgen. Maar we gaan het allemaal ervaren.
1: Doen 22, CDA en VVD in Hardenberg hun coalitieakkoord is op hoofdlijnen gepresenteerd. En daarin staat dat er pas op de plaats wordt gemaakt bij asielopvang. Voorlopig geen nieuwe asielopvang in de gemeente is de boodschap. Ook blijft Hardenberg opvangorganisatie COA maximaal onder druk zetten om het asielzoekerscentrum dat tegen de afspraak na 8 maart nog open is te sluiten. De 7 locaties die eerder in beeld waren als potentiële nieuwe AZC-plek komen daar deze collegeperiode niet voor in aanmerking. Het college wil met het Rijk en de provincie bespreken wat er in de toekomst redelijkerwijs gevraagd kan worden van Hardenberg. Het nieuwe college vindt dat de gemeente nu onevenredig is belast.
0: Heb jij het bevrijdingsconcert gezien dinsdagavond?
1: Nee.
0: Nee? Nee. Heb je wat gemist? Queen was er natuurlijk niet, die is er niet meer.
1: Nee.
0: Maar dit liedje van Queen, Somebody to Love, werd gedaan door de Dutch Tenors.
1: Oh.
0: Yeah.
1: Ja.
0: Wil je het horen?
1: Ja, graag.
0: Komen ze.

0: kijken.
1: Ik moet even wat gaan doen. Momentje. Want een aankondiging die niet klopt.
2: Nee, Jelve moet even een aankondiging verwisselen.
1: We gaan even kijken wat we kunnen doen. Deze komt straks nog een keer terug. We gaan hem nu echt horen.

0: Rob, ja? Heb jij zo paraat wie die Dutch tenors dan zijn?
1: Nee, het zijn er vier.
0: Oké, okay, ja, dat ga ik even opzoeken.
1: Moet
0: dan.
1: Je doen dan. Ja. Wij gaan verder met...
2: Van Streek in de Kijker.
0: Wie werken van kunstenaar Mark de Weijer bekijkt in zijn atelier aan de Stouwe op de grens van Dalfsen en Ommen, ziet wat hij bedoelt. Veel van zijn werk, hij specialiseert zich in landschappen, is sterk beïnvloed door het gebruikte materiaal. Wat hem aanspreekt is het ambachtelijke proces en het werken met organisch materiaal, waar soms ook gaten in ontstaan die hij dan doelbewust gebruikt. Maar het kan gebeuren dat er iets ontstaat wat gewoon niet voorzien was, en dat noemt hij ongezochte vondsten.
1: Mooi woord vind ik dat.
0: Ja, ik vind het heel mooi. En het klinkt ook nog een beetje mysterieus,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, ja, ja. Nou, en?
0: Welkom in de uitzending, Mark.
3: Dankjewel.
0: Fijn dat je er wilde zijn.
3: Graag gedaan.
0: Ja, je wordt omschreven als een bijzonder beeldend kunstenaar.
3: Oei.
0: Ja. Vertel.
3: Dan moet ik daar wel even... Ja. Nou, misschien is het bijzondere aspect het feit dat ik naast beeldend kunstenaar ook papiermaker ben. En dan mag ik wel zeggen een serieus papiermaker. Dus ik ken het ambacht goed. En die ongezochte vondst waar je het net over had, die heeft daar vooral mee te maken. In die zin dat je, doordat je met het materiaal bezig bent, organisch materiaal noemde je net ook, dat zijn de vezels. Daar wordt het papier van gemaakt. Daar kunnen ook dingen gebeuren die je niet voorziet. En dan ontstaat er iets waarvan je denkt van, hé, was niet de bedoeling, maar ziet er goed uit. Wat nou als ik dit of dat nog even verander? Hè? Je draait aan een paar knoppen. En dan komt er ineens iets uit dat je denkt van, ja, dit is toch wel heel erg interessant. Hier ga ik op verder. Of sterker nog, dit is klaar. Dit is goed.
1: Ik heb een ongezochte vondst.
3: Ik heb precies.
0: Ja.
1: Het is geen gewoon papier trouwens, hè?
3: Gewoon papier.
1: Wat ik ken van een kladblokje en zo. Zo is, nee. Dat is het niet.
3: Nee, nee, nee. Het is niet het kopiëren pakje wat je bij de Vibra koopt of weet ik veel waar. Nee, het handgeschepte papier is echt van een serieus andere kwaliteit. En dat heeft te maken met de grondstof, de vezels. Dat kan zijn hennep, vlas, katoen. Ik zelf ben helemaal verliefd op de Japanse variant. Ja, is Oost-Aziatisch, washi. Japans washi is... Ja, wa is Japan, shi is papier. Dus washi is Japans papier. En dat is een hele mooie papiersoort die gemaakt wordt van bepaalde basvezels. Ik denk dat we tijd tekort hebben om dat uit te gaan leggen. Maar het is een heel serieuze, intensieve, ambachtelijke methode om dat te maken. En dan krijg je een heel mooi, fijn, sterk, ja, licht, transparant papier. We kennen het als, heel even... We kennen het nog als rijstpapier. Maar rijst heeft er helemaal niets mee te maken.
1: Waar komt dat dan vandaan, dat rijst?
3: Dat rijstpapier komt vandaan, heeft te maken met het feit dat de vezels van het rijstplantje ook gebruikt werd.
1: Aha, een van de vele.
0: Vroeger, ja.
3: Juist. Dus niet, ja.
1: Ja, ja. Je specialiseert je landschap, dat je landschappen maakt. Maar dat doe je dan niet met een kwast en een schilderdoek. Is dat anders?
3: Ja, dat is anders.
1: Werkt, op het moment dat je anders, ja.
3: Sorry hoor.
1: Zouden andere mensen dat kunnen? Die schilders, zoals ze zich noemen.
3: Ah ja, ja. Nee, daar ga ik me niet over uitlaten. Nee. Of andere mensen dat niet of wel kunnen. Maar wat ik wel weet is dat op het moment dat je met papier bezig bent en je creëert het materiaal, dan heb je tegelijkertijd ook het gereedschap in handen om tot een bepaald beeld te komen. Op het moment dat ik naar een winkel ga en ik koop daar een doek opgespannen en ik koop tegelijkertijd een setje kwasten en een paar tubes.
1: Ja.
3: En ik ga daarmee schilderen, dan kan je daar een heel mooi schilderij van maken.
1: Maar het is geen kunstwerk.
3: Ja, nee, dat kan ook.
1: Toch nog?
3: Ja, er zijn heel veel grote kunstenaars, schilders die op die manier werken.
1: Ja.
3: Die kopen gewoon hun materiaal. Maar op het moment dat je jezelf of je eigen papier maakt, dan zit er in dat traject van de grondstof tot het eindproduct, zitten er zoveel mogelijkheden om vervolgens toe te passen in dat schilderij, ik noem het maar even zo, in beeld, dat het iets toevoegt. En dat is wat het anders maakt dan wanneer je gewoon werkt met de kwast, het penseel, de tube en het schildersdoek. Laat ik het een voorbeeld geven. Je kunt papier, heel kort, je kunt papier scheppen. Dan heb je een schepraam, je haalt uit een bak met water de vezels omhoog en dat schepraam daar, velletje wat erop komt, dat koetsje af. koetsen is het omdraaien van het schepraam en het, zeg maar, afdrukken op vilt. Dan ligt daar een velletje vezels en dan wordt later een mooi velletje papier. Maar wat ik doe, is het gieten van diezelfde vezels. Die vezels zitten in papier, er wordt iets aan toegevoegd waardoor de drainage van het water vertraagt. En die vezels worden uitgegoten over een gaas. Dat gaas is gekadreerd met een soort frame. En ik hou dan een soort, ja, ik noem het maar even geks, pizzabodem over. Een soort vlak van papier, een soort vel van papier, vezels. Daaroverheen kan ik, daarop beter gezegd, kan ik gaan schilderen met wederom papiervezels. Dus ik ga die vezels kleuren. Ik ga ze op een of andere manier aanbrengen met pipetjes, met mijn handen. Ik kan vervolgens met water daarop gaan sprenkelen, waardoor er gaten ontstaan. Dat werd eerder al gemeld. Allerlei methodes om dat enkele vel, wat voor mijn neus ligt, mooi rechthoekig in dat kader, te bewerken. Als het dan eenmaal is gedroogd, breng ik dat over op een drager van hout of iets anders. En daar kan ik er weer op verder gaan met gewoon een verf, een eitempera, een maakt niet uit wat voor dingen. En dan ontstaat er een schilderij, je noemt het dan schilderij, even met aanhalingstekens. Waarbij dat papier en het hele traject aan, wat eraan vooraf ging, enorm veel meespeelt, zeg maar. Je ziet dat ook, terwijl je er niet direct bewust van bent. Dus het totale plaatje is heel, ja, zeg maar, ja, divers.
0: Zonder de verf en de kleur is het eigenlijk ook al een werk.
3: Precies. Ik geef ook les. En
1: ja, mensen, daar willen we het over hebben, maar je doet het zelf al, prima.
0: Ja, vertel.
3: Ja, en dan zijn er mensen die komen bij mij. Dat kunnen kunstenaars zijn, professionals. Die zijn met een onderzoek bezig. Kan ook iemand zijn die gewoon voor het eerst met zijn handen in de pulp zit. En dan is het altijd weer van, oh ja, maar dit kan ik al. Oh, daar ga ik niks meer aan doen. Dit is al zo mooi. Terwijl ze, ja, dan denk ik bij mezelf, ja, meid of jongen, dit is je eerste velletje. Weet je, maar het is hartstikke leuk om te zien hoe makkelijk en hoe toegankelijk dat ambacht is. En wat het doet. Het spreekt. Ik weet niet hoe ik dat moet zeggen.
0: Ja, nou, ik moet zeggen, je maakt me wel heel nieuwsgierig.
1: Precies, daar gaat het om. Ik zou heel graag heel veel van je willen zien. Maar wat zie ik in de krant staan?
3: Ja.
0: Een expositie in de
1: voormalige synagoge. In de synagoge, de voormalige zelfs, in Dalfsen. Kan je dat uitleggen?
3: Dat kan ik heel goed uitleggen. Toen ik ervoor werd gevraagd, of gevraagd door de synagoge om mij, of dat ik daar mocht exposeren. Toen ben ik natuurlijk daar gaan kijken. En toen sprak die ruimte me enorm aan als zijnde een kleine intieme ruimte. Waarvan ik het idee had van, ja, als ik hier gewoon nu als een soort van galerietje spelen, 6 of 16 werken ophang, dat vind ik niet zo. Ja, dat vond ik voorbij op een verkeerde manier, zeg maar, reageren op de ruimte. En die ruimte die is heel intiem. Dus ik dacht, 1 enkel werk, bezinning, je zit daar, je komt binnen, zo moet je het zien. Je loopt tegen een verticaal opgehangen lap stof, waardoor je niet ziet wat er achter is, maar er is voldoende ruimte om links en rechts te passeren. En als je dat doet, dan zie je in het werk 2 meter bij 1,20 meter... met een zicht op de rivier De Vecht. De titel heet All This Time The River Flows. De rivier als plek van bezinning op de plek waar voorheen de gebedsman, vrouw, nee, man denk ik eigenlijk gezegd.
1: Ja.
3: Stond en waar de mensen naar luisterden. Dus het was voor mij een soort. En ik heb gemerkt afgelopen week tijdens Kunst om Dalfsen zijn we 300 mensen komen kijken. Ik heb gemerkt hoe erop gereageerd werd en mensen snappen het meteen. Die gaan zitten op stoeltjes die daar klaarstaan. En
1: je hebt iedereen nieuwsgierig gemaakt.
0: Ik wou net zeggen,
1: tot
0: die 10
1: mei kunnen ze terecht, volgens mij.
3: Nog dit weekend.
1: Tot dit weekend.
0: Ja.
1: En dan hoop ik dat ze dat alle, dat het voor hun ook die ongezochte dingen zullen zijn. Dat
0: zeker. Plus dat ze je in de gaten gaan houden en gaan volgen. En is gezellig een workshop bij je komen doen, toch?
3: Dat zou maar kunnen, hè?
0: Ja.
1: Mark, dank je wel voor je komst.
3: Ik dank jullie heel hartelijk.
1: Hartstikke leuk verhaal. Dank je wel.
3: Goed hoor, merci. Dag.

0: Sommige was dat, een dag before the dawn.
1: Regio nieuws bij Van Streek.
2: Er zijn plannen voor een Vechtdal belevingscentrum in Ommen. En daar wil het Ommen College onder voorwaarden aan meewerken. Het gaat om 2 gebouwen tegenover de zaagmolen Makkinga's Mullen. En in 1 gebouw komt een boothuis, een zomerboothuis, voor de Vechtsomp Hansestad Ommen. In combinatie met een droogplaats voor hout dat bij de tegenovergelegen molen wordt gezaagd. En een zogeheten balkengat. En dat is een ondiepe watergang om de voorraad boomstammen van een houtzaagmolen of houtzagerij te bewaren, totdat ze verder kunnen worden verwerkt. In het 2e gebouw is het belevingscentrum voorzien als mede een winterstalling voor de Vechtsomp.
0: Volgend voorjaar organiseert Balans Fysiotherapie uit Dalfsen in samenwerking met Fight Cancer een Love Life Run. Heleboel Engels, maar je hoort het. Een ultiem evenement met een lach en een traan. Kankerpatiënten, ex-kankerpatiënten rennen 5 kilometer lang met hun familie, vrienden en zorgverleners om zo geld op te halen voor kankeronderzoek. Een onmetelijke prestatie waar kracht en doorzettingsvermogen voor hen speciaal zelfs nodig is. Ze gaan dan ook 12 weken lang in training om de finish te kunnen halen. Gespecialiseerde trainer helpt hen daarbij. Om de run te kunnen organiseren roepen Lidie Zwiers, wie kent haar niet, Annemiek Wilpshaar, vrijwilligers op om hen daarbij te komen helpen. Ze zijn te bereiken via info@balansfysiotherapie.nl.
2: Om het centrum van Ommen aantrekkelijker te maken door gevels te subsidiëren, blijkt weinig gebruik gemaakt te worden. De vraag is of de subsidie voldoende aansluit bij de vraag vanuit de markt. Erfgoed speelt ook in Ommen een grote rol in de identiteit en herkenbaarheid. Een van de belangrijke ontwikkelingen is al jarenlang de herbestemming van monumentale gebouwen die hun oorspronkelijke functie verliezen of die om andere reden om aanpassing vragen. En de vraag is hoe dat het beste vorm kan gaan krijgen. De stadsbouwmeester, in Ommen vertegenwoordigd door de stadsbouwmeester. Dit vind ik een rare zin.
0: Is het ook?
2: Maar de stadsbouwmeester die weegt dus altijd af of de essentie en karakteristiek van het monument overeind blijven. En er niet onnodig monumentale waarden gaan verdwijnen.
0: Dat is al genoeg gebeurd in het verleden.
2: Ja, dat.
0: Ja. Alle basisscholen in Dalfsen doen mee met het gesubsidieerde technologieonderwijsprogramma TechKwadraat. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, OCW, wil veel aandacht en geld geven voor wetenschap en techniek de komende jaren. Binnenkort gaat het project geëvalueerd worden. Voor TechKwadraat gaan alle kinderen uit groep 6 tot en met 8 5 keer per jaar een dagdeel naar de basisschool De Buitenspiegel in Ankum. En daar heeft de spiegel met midden van Stichting Floriant al jaren, met middelen moet ik zeggen van Stichting Floriant, al jaren een technieklokaal. Zo'n 10 tot 12 bedrijven en of instellingen zijn bereid gevonden qua materialen te willen sponsoren. Naar verwachting zal dit onderwijs komend schooljaar op dezelfde wijze voortgezet worden.
2: Waterschap Drents-Overijsselse Delta, de WDO-Delta, daar zijn ze weer, die zoekt enthousiaste verhalenvertellers over hun water. Wat betekent water voor jouw straat, voor je school of dorp? Bij het waterschap draait alles om die vraag. En steeds meer mensen willen weten hoe het schap zorgt voor droge voeten, schoon water en veilige dijken. En daarom zoekt WDO-Delta enthousiaste vrijwilligers die het verhaal van water willen doorvertellen, gewoon bij hen in de buurt. Als vrijwillig voorlichter neem je mensen mee in de wereld van gemalen, rioolwaterzuiveringen en dijken. Voorlichters werken op vrijwillige basis en krijgen een onkostenvergoeding. En daarnaast zorgt het waterschap voor begeleiding en trainingen. Lijkt je dat wat? Je kan je aanmelden via wdodelta.nl/leren over water.

0: Ja.
1: Daar waren we alweer, hè?
0: Precies.
1: Het einde van Van Streek. Naast perspublicaties, onze nieuwsbronnen deze week. Onder andere De Stentor, Vechtal Centraal, RTV Oost, Dalfse Maskramer en Dalfse Net.
0: Van Streek werd deze week gemaakt door Astrid Jutte en Rob Nivaert.
1: Ja, en dan zeggen we tot over 2 weken. 22 mei is er weer een nieuwe Van Streek. Tot dan!
2: Van Streek. Vechtal FM.
3: Vechtal FM. EG ten Kate in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Kate in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dieren.

0: Ik zit even te kijken. Wat ken jij die?
1: Wat wil je hebben?
0: Oh, die doet het niet. Nee, hallo Astrid, goedenavond, morgen.
1: Goedemorgen, ja, het is een keer morgen. Normaal zit het altijd in de avond, hè?
0: Ja, daarom. We staan hier natuurlijk op de Nationale Molenweekend. We staan bij de Mijnmarkt van Molen Mas hier.
1: Goed
0: live.
1: Zo, je hebt nog steeds geoefend.
0: Ja, ik heb inderdaad nog geoefend. Oh, en daar hebben we... Jenne is er ook. Ik ga even kijken, hoor. Zo, Jenne, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Fijn dat je er bent.
0: Jij bent vanochtend onze vliegende reporter.
2: Jazeker. Ja.
0: Op de Mijnmarkt bij Molen Mas hier. Dit moet goed uitspreken, anders dan heb ik weer ruzie.
2: Oh, is dat zo? Wat is de goede uitspraak?
0: Massier.
2: Massier. Okay. Dat is een goede uitspraak.
1: Er zit geen N in.
0: Nee.
2: Oh, oké. Nou, dat gaan we onthouden proberen.
1: Ja, komt goed.
0: Jij gaat zo meteen de markt even over.
2: Ja.
0: Je gaat even kijken of je mensen te pakken kan krijgen.
2: Zeker. En kijken of we de molen hier even in kunnen.
1: Zeker. Er lopen ook allerlei molenaars rond volgens mij. Dus,
2: En ik zie hier nog EHBO. Er zijn nog andere voorstellingen hier. Er is een kinderspeeltussen. Er kwam ook nog een goochelaar, begreep ik.
0: Ja.
2: Dus dan gaan we kijken of we die ook nog even te pakken kunnen krijgen.
1: Ja.
2: En er is gerookte paling, dus wat wil je nog meer?
0: Nou, ik heb het hele programma hier voor mijn neus staan.
1: Ja, dat heb jij.
2: Kijk eens even.
0: Dat is even, want om 10 uur treedt Studio 6 op.
1: Die zijn al bezig.
2: Ja. Gaan we zo even kijken.
0: Om 10:30 hebben we Hans en Marieke een akoestisch optreden.
1: Leuk. Ja.
0: En dan om 11:00 weer Studio 6. Daarna weer Hans en Marieke. En dan hebben we om 12:00 het eerste ronde van Drap voor Fortuin.
1: Oh, kijk. Dat is leuk. Gaan we nog meedoen?
2: Oh, ik weet niet of wij...
0: Mogen
2: wij meedoen, denk je?
0: Nou,
1: als we maar betalen, toch?
2: Ja, dat denk ik, hè.
0: Het is ook voor een goed doel, hè. Het is voor de molen.
1: Ja,
2: ik neem het op.
0: Om 12:30 dan gaan wij gewoon even hier volledig los.
2: Ja.
0: Tot 1:00. Want daarna hebben we het Chanticoor.
1: Oh,
0: om 30:30 tweede ronde Rad van Fortuin. Dus je maakt nog een keer kans.
2: Ja.
0: Daarna hebben we weer het Chanticoor om 2:00. Om 14:30 hebben we de derde ronde Rad van Fortuin. Dus Jenne, we kunnen toch even flinken.
2: We moeten even, als we nou zo met lege handen naar huis gaan, dan doen we iets niet goed.
0: Nee, daarom. En vanaf 3:00 natuurlijk tot het einde hebben we natuurlijk volle bak vecht al FM.
2: Absoluut.
0: Ofwel gezegd RTV4, wat we zo meteen gaan worden.
1: Ja.
0: Hero. Kelvin komt zo meteen. Rick is er.
1: Douwe komt geloof ik ook.
2: Douwe komt ook nog. Ja, die komt mij aflossen om 12:00.
0: En ik geloof dat Jelle ook nog komt.
2: Het wordt heel gezellig.
0: Kelvin, onze grote vriend, hè?
1: Ja.
0: Kelvin, de punter.
2: Zeker.
1: Ja,
0: dus die is aanwezig.
2: Die gaan we ook even te pakken krijgen. Komt helemaal goed. En het is prachtig weer, hè? Laten we dat ook even...
0: Wat wil je nog meer?
2: Nou, precies. Dus zit je nog thuis? Zit je nog even... Dat je denkt, wat ga ik vandaag doen? Kom gewoon even hier naar Molen Mas hier toe. Want het is hier heel gezellig, prachtig weer. En wij zijn er ook. Dus wat wil je nog meer?
0: Nou, dat bedoel ik. En wij gaan verder met muziek.
1: Ja,
0: en dat doen we met de Sien, hè?
1: Ja,
0: mooi
1: de Sien,
0: weer.
1: Blauw.
0: Ja, heerlijk.
1: Ja, want de lucht is ook blauw. Toch?
2: Goeie tekst.
1: Ja, absoluut.
0: Dus, dankjewel. Jenne, tot zo.
3: Ja, hoor.

Nee, ik wou niet. Maar hoe weet ik nou dat jullie zover zijn?

0: Ja, dat was de scene. Blauw. En zo blauw als de lucht nu is, dat houden we geheid de hele dag.
1: Ja, dat is wel heel fijn.
0: Ja, want ik zie hier, ik ruik werkelijk van alles. Ik ruik poffertjes, denk ik.
1: Ja, volgens mij was het
0: poffertjes.
1: Dat.
0: En we staan schuin tegenover eentje met de gerookte paling.
1: Ja, maar de wind staat niet onze kant op, hè? Dus die ruiken we niet.
0: Nee, maar we zien hem wel staan. Daar ben ik wel heel blij om. Heerlijke gerookte paling kun je hier kopen. Andere leukigheden en natuurlijk... Ja,
1: ik zie recht tegenover ons sieraden, modeaccessoires en gifts.
0: Ja, en natuurlijk het Rood Kruis is er. We kunnen vogelhuisjes.
1: Een springkussen.
0: Springkussen, dat is altijd fijn. Ik weet dat de bakkerij is ook aanwezig.
1: Oh, kijk.
0: En natuurlijk, wij zijn aanwezig.
1: Wij zijn er, ja.
0: Jenne, die is even...
1: Die is
0: even,
1: op pad.
0: Die is op pad. Die gaan we zometeen ook even de uitzending inhalen.
1: Ja. Hij is boven, hoor ik net.
0: Ik hoor net dat hij naar boven is gelopen.
1: We staan onder de molen.
0: En als je ons zoekt, je komt het terrein op bij Marsier Diervoerders. Dan moet je even doorlopen naar de molen aan de zijkant.
1: Ja,
0: daar staan wij.
1: Om de molen heen. Ja, waar je naar binnen kan, daar zijn wij.
0: En dan kun je ons natuurlijk live zien. Normaal hoor je ons alleen op de woensdagavond.
1: Ja, maar mij ook nog op de vrijdag.
0: Ook dat nog?
1: Ja, ja. En soms ook wel samen op de vrijdag. Ik heb nog een vraag voor straks.
0: Oké, dat is mooi. Maar Astrid, tegenover de rotonde staat een hele mooie tent.
1: Ja, ja, ik kan hem hier nu net niet zien, want er staat een huis voor. Maar er staat een hele mooie grote tent een eindje verderop.
0: Dat is voor vanavond. En daar treedt natuurlijk een van de grootste Nederlandse truckers op.
1: Ja, met een XXL-party. Al 50 jaar in het vak.
0: 60 jaar getrouwd.
1: 60, ja, zeker. En
0: 80 jaar
1: oud. Ja, echt.
0: Over wie hebben we het dan?
1: Ja, Henk Wijngaard natuurlijk.
0: Ja, heerlijk, hè?
1: En die punt wel eens wat bij.
0: Ja, Henk Wijngaard, Beun de Beunaars, hier bij Vechtel FM, vanaf de Meimarkt bij Molen Marsier.

0: Ja, dat was Henk Wijngaard, de Beuna's. En we gaan eens even kijken wie Jenne bij zich heeft. Jenne, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen daar beneden. Want ik sta nu echt boven jullie.
0: Oh!
1: Op de, hoe noem je het? Ja, de stelling. De stelling van een molen. Ja, want dit is een stellingmolen. Hè? Want ik heb hier Freddy bij me. En Freddy is een van de vrijwillige molenaars hier. En dan ben ik natuurlijk als eerste benieuwd. Freddy, waarom word je molenaar?
2: Ja, waarom word ik molenaar? Omdat ik toevallig hier tegenover woon. En een van de vrijwilligers werd hier bij de molen.
3: Oh.
2: En van het een komt het ander, zeg maar. En toen op een gegeven moment waren ze molenaars nodig. En toen heb ik de opleiding gedaan en zodoende ben ik hierbij gekomen.
1: Want je moet echt een opleiding doen om molenaar te worden? Waar bestaat die uit? Hoe lang duurt die?
2: Ja, je kunt het in een jaar doen, maar het is verplicht om dus 4 seizoenen mee te maken, zeg maar, op een molen. Maar de meesten doen er wel 2 jaar over, 2,5. In alle rust. En dan krijg je een opleidingsmolen krijg je aangewezen. En dan ga je daar een keer om zaterdagmiddag naartoe. En dan ga je uren maken. En dan krijg je een proefexamen. En dan krijg je een eindexamen. En dan, ja, dan mag je in principe op alle molens draaien in Nederland. Zeg maar.
1: Kijk, en dan ben je een echte molenaar.
2: Nou, een echte molenaar. Ik denk niet dat ik echt ooit een echte molenaar word. Het is allemaal vrijwilligerswerk. Maar... Ik kan me redelijk redden met deze molen, zeg maar.
1: En wat is dit voor een type molen? Want je hebt verschillende soorten.
2: Dit is een korenmolen, dan een stelling korenmolen. Maar die, ja, die heb je in verschillende formaten. Maar je hebt een grondzeiler waar je de wieken aan de grond kunt bedienen, zeg maar. Maar dit is dan typisch een stellingmolen die wat hoger op ligt. Dat vroeger al waarschijnlijk al hier al wat last hadden van bomen of huizen wat er rondom stond. Hij heeft iets meer, betere windvang. Vandaar.
1: Omdat hij dan hoger staat, pakt hij meer wind.
2: Ja.
1: En wordt deze molen ook echt nog ergens voor gebruikt? Of is het eigenlijk alleen maar toeristisch doeleinde?
2: Het is echt wel een educatieve molen, zeg maar, om te laten zien hoe het een beetje werkt. Maar wij zijn hier ook nog wel redelijk actief. We malen eigenlijk ook nog wel voor consumptie. Dus,
1: je kunt hier meel kopen?
2: Je kunt hier meel kopen, ja. Jazeker. Ja.
1: Lekker. En waarom ben je nou zelf, wat vind je er nou zo leuk aan molenaar zijn?
2: Ja, oude dingen vind ik sowieso wel mooi. Ik was zelf altijd, ik ben al vanaf mijn jeugd met oude bromfietsen of techniek bezig. Nou, en het tweede is gewoon dat ik het wel tegenover woon, daar ben ik erbij betrokken, zeg maar. En ik heb er nu toch nog geen spijt van, dus ik hoop dat ik er nog jaren vol kan houden.
1: Ja, hij zit ook te stralen, Erik, dus ik denk dat het wel heel erg leuk is hier, hè?
0: Ja, dat is mooi. Maar Jenne, ik kan in ieder geval de pannenkoekenmeel kan ik aanbevelen.
1: Oh, hij kan het wel. Okay, nou, het pannenkoekenmeel wordt al aanbevolen in mijn oortje, dus dat komt helemaal goed. En weet je, zijn nog eens later, er zijn nog meer molenaars nodig, zei je dat?
2: We zijn in Nederland altijd nog, als kan, altijd vrijwillige molenaars nodig. Er zijn er wel een aantal, maar... De meestal is dat wat oudere jeugd, zeg maar. Dus de vloeien er links en rechts nog eens wat af. Maar om dan nog wat jongere enthousiasten erbij te krijgen, is altijd nog een dingetje. Maar het zou mooi wezen dat je daar wat iets meer van hebt nog.
1: Ja. Dus zit je nou te luisteren en je denkt, hé, dit is misschien wel wat voor mij. Het is ook een stukje techniek, maar het is ook een stukje buiten zijn en het is een stukje dienstbaar zijn.
2: Iedereen kan het leren. Een beetje twee rechte handen hebt, dan kan het altijd.
1: Kijk eens aan, nou, dat is nog niks voor mij dus, want die twee rechterhanden, dat moet ik nog ontdekken, maar...
0: Nou ja, ik wou bijna voorstellen, Jenne, is dat niet wat voor jou?
1: Nee, nou, laten we zo zeggen, ik denk dat ik liever reporter ben voor Vechtal FM.
0: Oké, hey, dankjewel.
1: Ja.
0: En we komen straks weer bij je terug.
1: Joe, tot later.
0: Joe. En wij gaan verder met heerlijke zomerse muziek.
3: Ja, want het is zomers weer natuurlijk.
0: Ja, de zon schijnt, het is blauw. Die hebben we al gehad trouwens, blauw.
3: Ja, maar er komt nog meer blauw aan.
0: Er komt vast en nog
3: er
0: meer blauw
3: nog
0: aan.
3: Er komt nog meer blauw aan vandaag.
0: Heb je niks te doen en denk je van nou, ik wil een gezellig uitje vandaag. Ga naar Molen Massier op de Meimarkt.
3: Ja, in Nieuw-Leuzen. In Nieuw-Leuzen. Voor de mensen die dat niet weten.
0: Ze hebben hier een prachtige markt. Je kan van alles hier kopen. De goede
3: en
0: doelen.
3: En van alles doen.
0: Ja, dus en natuurlijk naar ons kijken en luisteren.
3: Ja.
0: En dat doen we met deze zomerse plaat van...
3: Los Lobos.
0: Los Lobos. Oh, de Lambada.
3: La Bamba.
0: De La Bamba. Ook fijn.
3: Lambada, ja.

0: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: gaat.
1: Ja, dat was Blauwe Dag.
2: Ja, van Suzanne en Freek. En weet je, Suzanne en Freek die zijn coaches bij de Voice of Holland.
1: Ja.
2: En hun kandidaat heeft gisteravond de Voice of Holland gewonnen.
1: Nee.
2: Ja, nou, Ruben heet hij.
1: Oh,
2: dat
1: is goed.
2: Ja, dus de eerste keer dat ze coaches zijn en ze winnen me gelijk.
1: Oh, lekker.
2: Ja, zeker.
1: Maar het
2: ruikt hier zo lekker.
1: Het ruikt hier.
2: We moeten straks wel even op onderzoek uit wat dat voor lekkers is. Want ik was ook al benieuwd of de kniepertjes waren.
1: Wacht even, want ik zie Jenne.
2: Ja.
1: Jenne, vind jij het ook zo lekker ruiken?
3: Ja, ik ga even uitzoeken wat dit is.
2: Die kant op.
3: Ja, loop even die kant op, wil je even weten wat dit is.
2: Ja, maar zeker,
1: even weten. Weet je wat, dan draaien wij gewoon even een nummer, liedje.
3: Ja, is goed.
1: Gewoon een zomersplaatje.
2: We gaan naar Ibiza.
1: Gaan we naar Ibiza?
2: Ja, laten we doen. Vind ik wel gezellig.
1: Ja, dat is goed. Ja. Ik zal het vliegtuig even starten.
2: Nou, doe maar.
1: En dan zal ik onze stewardess even vragen of ze een aankondiging kunnen doen.
2: Ja, vind ik goed. Laten we doen.
1: Nou, dat gaan we doen.
4: Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: for flying Benga Airways. We are now approaching Ibiza Airport. As you can see, the sky is blue and the beach is waiting for you.
1: Hey.
2: Ja, maar mooi is dat, hè?
1: Ik wou net zeggen, ik kom lekker te swingen en toen hield de muziek op.
2: Ja, dat is zo fijn.
1: Ja.
2: Ja.
1: Oké.
2: Nou, goed.
1: Wat gaan we doen?
2: We gaan naar Jenne, toch? We gaan gewoon naar Jenne. Eens even kijken waar Jenne is. Jenne, die is daar. Ja. Jenne, jij bent op onderzoek uitgegaan waarom het zo lekker ruikt.
3: Ja, zeker. Ja,
1: en je hebt het gevonden, toch?
3: Het was niet zo heel moeilijk. Je moet gewoon je neus achterna lopen hier.
1: Ja, hè?
3: En dan kom je er vanzelf. Want eerst zag ik een kraam met broodjes. Ik denk, nou ja, dat is natuurlijk ook lekker. Maar ruikt dat nou zo lekker? Toen zag ik wat droge worsten. En toen dacht ik, ja, dat is
1: lekker.
3: Ook fijn. Maar dat ruikt ook niet lekker.
2: Heerlijk.
3: Hier staat ook nog een kraam met ijs. Dat is natuurlijk ook erg fijn. Maar dat ruikt ook niet lekker. En toen zag ik het. Aan mijn linkerhand hier een kraam met oliebollen.
2: Met oliebollen?
3: Ja, gewoon dat oliebollen die worden verkocht. En de opbrengst komt ten goede aan de molen hier waar we hier zijn. De molenmassier.
2: Oh, lekker.
1: Ja.
2: Hey,
1: ja.
2: Door al die heerlijke geuren, dan krijg ik wel zin in een oliebol.
1: Ja, lekker, hè?
2: Ja. Ja, kun je eens kijken of je een oliebol kan scoren?
3: Ja, dan moet ik wel eerst even terug naar jullie. Want daar ligt datgene wat je daarvoor nodig hebt. Hè?
2: Oh, ja,
3: Ze worden verkocht voor het goede doel.
2: Ja.
3: Door de Stichting Molenmassier. Dus mag je niet zomaar meenemen.
2: Nee. Ik zou zeggen Molenmassier. Dus, en wat kosten de oliebollen?
3: Dat is een hele goede vraag. Dat ga ik zo... Oh ja, 1 euro per stuk. Hier,
2: 1 euro per stuk.
3: Ja.
2: Ah, kijk, dat is mooi. Dus als je lekkere trek hebt, toch?
3: Zeker. Ja. Gewoon eventjes hierheen komen. Onder een straalblauwe hemel kan je ook oliebollen eten. Nou, hoe leuk is dat?
2: Nou, Jelle, we zien jou zo wel hier even terug voor het ding wat je nodig hebt.
3: Ja, gaan we doen.
2: En dan gaan wij oliebollen proeven.
3: Oké, hoi.
1: Lekker.
2: Ja, heerlijk.
1: Ja,
2: ik heb er nou eigenlijk wel zin in.
1: Ja, ben gek op oliebollen.
2: Het is iedere dag oud en nieuw.
1: Ja, vind ik wel.
2: Toch?
1: Dat moet gewoon elke dag.
2: Ik zie
1: kunnen.
2: Hier onze Jackie van Jackie's Horse Studio staan.
1: Yeah.
2: En die zegt: ja, het is iedere dag oud en nieuw.
1: Tuurlijk.
2: De oude dag en de nieuwe dag.
1: Je kan altijd.
2: Je oud en nieuw.
1: Ja.
2: Ja, je mag niet iedere dag vuurwerk afsteken. Maar...
1: Nee, maar je kan wel elke dag oliebollen eten als je wil.
2: Ja. En muziek, Astrid?
1: Ja. En dat liedje hadden we eigenlijk gisteren moeten draaien. Want de titel is: morgen wordt fantastisch. En dat slaat natuurlijk op vandaag.
2: Oh ja, Agda aan de Munning.
1: Mm-hmm.
2: En?
1: Morgen wordt fantastisch. Maar eigenlijk vandaag dus.
2: Ja, hier bij Molenmassier live kan je ons horen en natuurlijk ons zien.

0: Ja, Astrid.
1: Ja, ja vonden Acte en de Munnik gisteren. Morgen wordt fantastisch. Vandaag dus.
0: Vandaag is het
1: en
0: fantastisch.
1: En het is gewoon fantastisch.
0: Ja, ja. Ik ga hem toch even opengooien, stiekem. Jen die staat naast ons.
1: Ja, hij is even weer bij ons. Ja,
2: ja precies. Ik kwam net al wat bekenden tegen. Dus de terugweg van de oliebollen naar hier duurde iets langer dan gepland.
1: Oh, maar dat geeft niks hoor.
2: Het wordt nu echt gezellig druk hier.
1: Je hebt alle tijd.
2: Ja, dat is waar.
0: Ja, daarom. Jij gaat natuurlijk zo meteen even oliebollen voor ons scoren. Er zijn nog meer leuke dingen te doen hier al, hè?
2: Ja. Ja, zeker. Ik kijk hier bijvoorbeeld tegenover mij een springkussen voor de kleintjes. Er zijn allerlei optredens van koren. Je hebt net al wat genoemd. Een shantykoor was het, geloof ik.
0: Ja, die komt ook nog.
1: Die komt vanmiddag, geloof ik, toch?
2: En er komt nog een goochelaar. Ja. Dus ik ga kijken of ik die nog te pakken kan krijgen strakjes. En nog van allerlei. Er zijn nu een zangduo bezig met gitaar en zang. Ik ben de naam even kwijt. Maar klinkt ook heel goed.
1: Marieke. Hans en Marieke?
0: Even kijken.
1: Volgens mij wel, toch?
0: Hans en Marieke.
2: Ja, Hans en Marieke. Zeker. Nou, kijk. Hans en Marieke dus. En verder natuurlijk heel veel leuke kraampjes. Er is hier ook een veevoerverwerkingsbedrijf, begreep ik. Ja. Die is ook open. Daar kan je ook naar binnen. Daar kan je ook van alles zien.
1: En voor je huisdieren.
0: Voor je huisdieren hebben we natuurlijk gewoon de dieren speciaals.
1: Die zitten ook.
2: Dus nog van alles. Daar moet ik ook nog even heen gaan lopen zometeen. Dus nog genoeg te doen hier. En allerlei leuke kraampjes zie ik van allerlei uiteenlopende stichtingen en organisaties. Dus heel gezellige boeien.
0: Ja, nou, dat is heel fijn te horen. We spreken je zo. Jij gaat in ieder geval zometeen even een lekkere.
2: Ja, je hebt wat met die oliebollen, hè?
0: Maar dan kan je aan rustig aan Astrid vragen. Eten en ik, dat is...
1: Ja, dat is altijd goed.
0: Dat is altijd goed. Ja. We spreken je zo.
2: Oké, tot zo.
0: Ja, Astrid.
1: Ja.
0: En dan staan we dan hier heerlijk in de zon.
1: Ja, we gaan
0: echt
1: een beetje...
0: inderdaad de gezellige drukte.
1: Ja, we gaan weer verder op vakantie. We waren net naar Ibiza.
0: Ja.
1: We gaan nu gewoon naar een heel, heel, heel mooi eiland.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Met een van mijn vriendinnen.
1: Met een van jouw vriendinnen, absoluut. Laat Marjant maar niet horen.
0: Oh, maar dat weet ze.
1: Oké, nee, dan is het goed. Dan is
0: dat
1: het goed.
0: Dat weet ze,
1: dan
0: ja, zeker.
1: Dan kunnen we dat gewoon zeggen.
0: En dat doen we met Madonna.
1: Ja, met Madonna.
0: La Isla Bonita.

0: klaar te leggen.
1: Ja, ik zie.
2: Oliebollen. Of ik ruik oliebollen.
1: Ik ruik onze nou, ik... Heb jij er ook een?
2: Ja, lekker.
1: Ze zijn echt lekker.
2: Oh, en ook nog
1: even,
2: warm.
1: Even kijken, want onze grote... Rick die heeft zijn mond vol zitten.
3: Smaakt goed hoor, ze zijn lekker warm.
1: Ze zijn lekker warm. Nou, we gaan eens even live testen.
2: Ik vind hem goed.
1: Och.
2: Ja. Heerlijk.
1: Nou.
2: Echt hoor.
1: Ik zou zeggen, ga oliebollen kopen. Voor de Stichting Molenmansier. Want... Ja. Jenne?
2: Ja. Heerlijk.
1: Ik moest ze... Ja.
4: Ja.
1: Verser kan niet, hè?
4: Nee, ze zijn net gebakken. Ja, ze kwamen precies uit de frituur. Ik zag het gebeuren.
1: Oh, wat lekker.
4: Ja.
1: Weet je wat? Wij gaan even genieten van onze oliebol.
2: Ja, en dan gaan we muziek draaien. We gaan even vragen hoe we gaan genieten van onze oliebol. Hoe gaan we dat doen?
1: Oh, hoe gaan we genieten? Ja, dat is waar. Hoe geniet jij van je oliebol?
4: In de zon.
1: Kijk.
2: Ja, nou, misschien weten Nielson en Miss Montreal hoe wij dat gaan doen.
1: Vechtdal FM live bij Molenmansier, mijn markt.

0: Ja, hoe zijn we hier beland?
1: Maar nou, ik wou zeggen, ik ben er niet veel wijzer van geworden waarom die... Waarom we die oliebol hebben gegeten. Maar hij was wel erg lekker.
0: Ja, maar ze zijn super lekker.
1: Heel lekker.
0: Ondertussen zijn onze twee collega's voor over anderhalf uur zijn ook al gearriveerd.
1: Ja.
0: Die zitten ook al te genieten van zo'n oliebol.
1: Ja. Die
0: hebben gewoon helemaal niks meer te zeggen. En dat is voor het eerst dat we ze stil hebben.
1: Ah, nee, dat was al vaker gelukt, hè? Dat was al vaker gelukt.
0: Ja, daarom. Ja. Eigenlijk hadden we een opdracht voor onze andere collega hier, voor Douwe. Maar goed, dat zullen we niet naar een stokpaard sturen.
1: Nee, laten we maar niet doen.
0: Ik ben van het stokpaard naar Lammen.
1: Ja, goed, dat maakt niet uit. Ook nog, er is van alles te doen hier in de regio.
0: Ja, echt werkelijk van alles. We hebben straks natuurlijk volgende uur, als het goed is... Gert.
1: Gert?
0: Ja, die is bij de molen in Ommen.
1: Oh, dat
0: want
1: is
0: het
1: leuk.
0: Is natuurlijk nationale molenweekend.
1: Ja, molendag, molenweekend, ja.
0: Molenweekend. Wij staan natuurlijk bij molen Massier.
1: In
0: Nieuw-Leuzen,
1: ja.
0: Op de Meimarkt. Onze vriend Jenne, die rent gewoon lekker rond. Toch, Jenne?
2: Nou, jazeker. Het is hier echt heel gezellig. Er is geen straf om hier rond te lopen.
0: Nou, nee, dat dacht ik ook.
1: Gert is dus bij de molen in Ommen.
0: Ja,
1: er zijn heel veel molens in Ommen. Weet je ook bij welke molen in Ommen die is?
0: Dat gaan we zo meteen aanvragen.
1: Dat gaan we hem vragen. Vind ik een heel goed plan.
0: Ja, daarom. Ja. Dus wij staan hier natuurlijk live radio te maken hier. Mm-hmm. Bij de Meimarkt, bij Molen Massier.
1: Ja.
0: Even kijken, want...
1: Ja, volgens mij zit jij een beetje te praten en te denken van... als we dan nog zo lang doorpraten, kunnen we afsluiten met een nummer.
0: Daarom, ik zal eens even kijken of toevallig een beetje sfeer een klein beetje sfeer door Jenne kan doen. Nog 2 minuutjes.
2: Dat moet ik het nou weer gaan doen?
0: Ja, ik ben heel makkelijk. ik ga verder, want jij hebt me net stil gekregen met oliebollen.
1: Je moet niks hoor.
2: Nee.
1: Je mag.
2: Ja. Nou, ja, misschien wel leuk om te vertellen wat ik al gezien heb aan steentjes. Dat is misschien wel leuk. Steentjes. Kraampjes. Hoe noemen jullie dat dan hier?
1: Ja, nee, ik snap het.
0: Ja, steen, ja, kraampjes, steentjes.
2: Want het is echt van alles. Van het Rode Kruis en Stichting ALS. Maar ook bedrijfjes die sieraden maken. Manden, vogelhuisjes zie ik hier.
1: Oh, leuk.
2: Iets met gemotoriseerd. Iets zie ik erachter. Dus dan ga ik zo even kijken wat het precies is. Houtbewerking. Nou, het is echt van alles. Een museum staat hier ook nog met een stand.
1: Ja, leuk.
2: En de uitgebreide catering, hè? Maar dat hadden we net al uitgebreid besproken.
1: Ja. Nou, jij hebt net van alles opgenoemd, hè? Wat je tegen was gekomen bij eten. Heb je ook kniepeties gezien?
2: Nee, die heb ik nog niet gezien.
1: Oeh. Nou, dan ga ik straks zelf nog even op onderzoek uit.
2: Dat zou ik doen,
1: die moet ik wel...
0: Ja, want Astrid, ik ben gek van de olieballen.
1: Ik ben gek van de kniepjes.
0: Van de kniepjes. Ja, maar jij zei dat er ook een stand droge worsten stond.
2: Ja, klopt. Die heb ik ook gezien. En ijs ook. En met ijs, dit weer ook helemaal niet verkeerd.
0: De bakkerij, die stond er ook?
2: Nee, die heb ik nog niet gezien. Maar ik heb nog niet helemaal de laan uitgelopen. Dus misschien dat die verderuit verderop nog staan.
1: Ja, zeker. Dus,
0: Nou, weet je wat, Jan? Dan gaan wij gewoon een heerlijk nummer draaien.
1: Ja,
0: met ambulances. En dan zien we straks in het volgende uur jou weer helemaal terug.
1: Tot straks.
0: Astrid, wie gaan we? Wie hebben we in de kaart staan?
1: Ja, in kaart A volgens mij, hè?
0: Ja, en dat is André.
1: Ja, André, ja. Dree, maar dat is dan weer, dat mag niet meer. Nee. Het is nu gewoon weer André Hazes. En hij is eigenlijk doorgebroken met dit nummer. Dat nummer Leef.
3: Op een vrijdag.
0: En dan gaan we ook gewoon naar
1: luisteren. Ja, want je moet ook leven.
0: Ja, Molenmassier, de Meimarkt. Tot 4

0: Schuttinggigant.com, de full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft Schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van Schuttinggigant.com.
1: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
2: Nee joh, Duente regelt alles.
1: Oh, door kan ik wel aan wennen.
2: Duenteverhuur.nl.
3: Vechtal FM. Nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Moskou is de jaarlijkse viering van de Dag van de Overwinning aan de gang. Op 9 mei herdenken de Russen de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou was dit keer een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. President Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïense president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. In Geldrop is bij een woningbrand de 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan, meldt Omroep Brabant. Toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. De oorzaak van de brand in Geldrop is nog niet bekend. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan een man, desnoods met geweld. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde. Van de 3 opvarenden zouden erbij volgens Amerikaanse media 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september afgelopen jaar. In totaal werden daarbij al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen weer toegenomen. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind worden het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Vechtal FM.

0: Ja, het is gewoon weer een mooie opening van dit tweede uur bij op de Meimarkt bij Molenmassier. Het is Nationale Molenweekend. En Gert, onze andere reporter,
1: razende reporter
0: die staat in Ommen. En Gert, bij welke molen in Ommen sta jij?
2: Ja, goedemorgen Erik en Astrid. Goedemorgen. Nationale Molendag. Er zijn 5 molens in Ommen. Je hebt de Besmermolen is buiten Ommen. Vulsteren buiten Ommen. Dan heb je nog de Konijnenbadmolen. Je hebt nog de... Even kijken. Oh ja, de Makkingamolen. Of de molen aan de Noord. Maar ik sta hier bij molen De Lelie. En die bestaat dit jaar 180 jaar. En de molenaar die al sinds... Officieel sinds 1983 molenaar is. Maar hij is in 75 er al mee begonnen. Die staat nu naast mij. Dat is Anton Wolters. Anton, gefeliciteerd met die 180 jaar.
3: Ja, goedemorgen. Dat ik nog mee mocht maken. 180 jaar, dat had ik in 72 en 74 niet bedacht.
2: Ja, het is toch wel uniek eigenlijk. Want eventjes vertellen, want het is in 1846 hebben ze hem gebouwd. Dat is, wie is dat geweest alweer?
3: Dat is meneer Mansier geweest. En daar heeft met die een ongelukje gepleegd in 1864, dacht ik. Toen is de molenaarsknecht naar beneden gevallen. En een beetje verlamd geraakt van onder. En toen moesten ze uit nood de boel verkopen. Toen hebben ze hem verkocht aan Hendrik Olderman. En dat was een schipper, maar ook de molenaar aan de Hardenbergen. Weg, want daar stond ook een molen, een oude standaardmolen. En toen zijn ze hier begonnen. En de Oldermans waren natuurlijk ook schippers en vervoerders met paarden. Dus de combinatie om meel weg te brengen en graan op te halen. Ja, toen was het ijzer gesmeed. Dus zodoende draait je al jaren in de familie Olderman.
2: Dus dat zijn eigenlijk de grondleggers. De familie Olderman zijn eigenlijk de grondleggers hier. Nou, eigenlijk van Mansier. Maar de familie Olderman heeft het langst de molen bediend.
3: Ja, en de familie zat net zoals op de Makkingamolen als knecht. Maar ook op de coöperatiemolen was ook een Olderman. Dus de Oldermans waren toen wel een hele grote familie in Ommen. En die zaten allemaal in de handel. Dat waren echt zakenlui.
2: Oké, en vanaf 75 ben je begonnen in 1983. Je bent dus beroepsmolenaar.
3: Ik ben beroepsmolenaar omdat in de 80 jaren was de bouw een beetje slecht. En ik wil toch wel graag door. Ik heb ook samengewerkt met Hendrik Bukkers. Die is helaas verleden jaar overleden. En dat is eigenlijk wel de grondlegger geweest om hier deze molen een beetje functioneel. Want gerestaureerd, leuk. Maar of die dan meel kan maken voor een bakkerij of voor een pannenkoek of een pizza. Ja, dan komt er wel wat anders bij kijken. En dat kan die nu als de beste. Dus ja, dat mensen komen van heinde en ver voor pannenkoek. Koekenmeel, maar ook voor eigen brood, producten om te bakken en vooral op dit moment zuurdezenbrood. We hebben eigenlijk de gloriedagen in 90, 95, die zijn eigenlijk helemaal weer terug.
2: En, dat is heel mooi, maar dat hebben we vergeten te vertellen. Wat van type molen? Je hebt verschillende type molens, maar wat van type molen is dit?
3: Dit is dus eigenlijk een korenpelmolenstelling. Stelling wil zeggen dat u een balustrade heeft, in dit geval van 7 meter hoog, met windrecht. En dan komt eigenlijk het achtkant met de wieken. En binnen zat op die manier eigenlijk een pelsteen om gerst en gort te maken. Want vroeger was er haast geen tarwe. Toen werd er meer rogge gegeten en pellengasten. En uiteraard, de gerst was ook nodig voor al die bierbrouwerijen in Ommen om het water te zuiveren. En zo is eigenlijk het bier ontstaan. Dus eigenlijk al heel ver in de middeleeuwen heeft men gigantisch veel gerst gemalen. Want we hebben in Ommen natuurlijk deze 5 staande, maar we hebben er nog veel meer gehad. Hè? Nog meer oliemolens, meer zaagmolens. Ommen was toen eigenlijk de zijn kleine Zaanse schans van de Overijssel door de Vecht en de Regge.
2: Dit is eigenlijk de enigste molen nog die beheerd wordt. Nou, door u zelf, zeg maar. Anton Wolters dus, de molenaar. Maar dat doe je niet alleen, hè? Er zit nog een winkeltje bij. En je hebt je vrouw nog, je hebt Nathalie nog. Dus. En dat is ook altijd wel belangrijk natuurlijk. Het is een ambacht. En dan is het altijd maar afwachten. Heb je iemand die jou wil overnemen? En in de familie lukt dat niet helemaal, geloof ik. Maar je hebt al wel iemand.
3: Nee, maar ook in de familie, want Nathalie wil de winkel overnemen. Plus molenares worden. En die maakt al bepaalde mixen die ik aan haar overlaat. Want zij moet luisteren naar de klant van wil die bruin, wil die wit, zeg ik altijd. Nou, dat is een gezamenlijk spelletje. En dan heb je een leuk product om op die manier de consument, de koning te laten blijven en worden. Want dat is belangrijk. Ik moet eigenwijs blijven. Van ik blijf wit. En als de klant vraagt om volkoren, ja, dan moet je dat veranderen. Dus zodoende zijn we druk zat om, we malen bijna 33 soorten aan aparte meelproducten. En dat gaat door heel Nederland.
2: 33 soorten?
3: 33 soorten meel, ja.
2: En de meel wordt gemalen?
3: Door de wind.
2: Ja, maar daar heb je speciale producten. Maar worden die ergens speciaal voor jou geteeld? Of?
3: Ja, ook nog. Ja, we zijn nu in Gelderland bezig met de oude oergranen weer terug te proberen te krijgen. Om toch eigenlijk continuïteit, maar ook constantiteit en kwaliteit eigenlijk in de voeding te krijgen. En dan is de opbrengst wel wat minder als ten opzichte van de grote graanboeren. Maar we moeten een andere cultuur helaas inslaan voor de boer om een beter product op het land te krijgen. En als het dan mislukt, kun je het altijd als veevoer gebruiken. Dus, en dat was vroeger precies hetzelfde. De rogge die niet geschikt was voor het roggebrood of voor de bloedworst, die werd als roggemeel gebruikt voor het varken. Maar dat werd een beetje met nauwe zeef op daar gezeefd. En dan had je met die roggenpap. En zo hebben ze dus hier altijd met rogge, gerst en haver en boekweit gewoon altijd moeten leven.
2: Even, maar heb je in Ommen ook nog een landerijen waar wat voor jou geproduceerd wordt? Of?
3: Op dit moment niet. Dit is eigenlijk door helaas weersomstandigheden. Ja, moet je toch wel goede velden hebben. En daar moeten we eerst aan werken dat eigenlijk de grondslag goed is om eigenlijk nu hier in Ommen, rond Ommen, weer wat meer granen te kunnen gaan verbouwen.
2: Kijk, dan zal wel mooi zijn de lokale producten, maar dat zit hier helemaal goed. Maar voor de mensen, kijk, dit is radio, ze zien niet alles, maar je moet gewoon eens even komen kijken. Dus het is onder andere Molen de Lelie, dus daar waar we nu staan van Anton Rotters, ja. Rita en Nathalie. Daar kun je kijken, maar die bestaat 180 jaar, dus daarom ben ik hier eventjes heen gegaan. Maar de andere molens, die zijn ook allemaal te bezichtigen, zoals Beerzen. Oh nee, sorry, Beerzen.
3: Westum,
2: Vulsteren. Ja. De Konijnenbelt en ja. Den Oort, en dan moest een makkie gaan mullen.
3: Maar die gaat maar alleen in verband met de bouwactiviteiten. Nu rond die molen hebben we besloten om de deur dicht te houden. Want ja, we willen natuurlijk niet een ongelukje, wat er, dat kan natuurlijk gebeuren. Maar je kunt het beter even uitsluiten als dat je het probleem opzoekt. De molenmaker is ook nog bezig. Gerrit Kieft zit er met een tafeltje om informatie voor donateurs of sponsors of gidsen. Nou. Dus men kan zich aanmelden, zowel bij mij als bij de Molenstichting, om eigenlijk op die manier meer vrijwilligers rond die molen. Want een molen beheren is leuk, maar 5 klinkt heel lullig wat ik zeg. Dat is veel werk. Je kunt er beter 1 beheren als 5 in dit geval, bij wijze van spreken. Want het kost nog wel wat om eigenlijk zoiets in goede staat te behouden.
2: Ja, dat klopt. En ook voor het nageslacht allemaal. En ook als cultureel erfgoed is het ook nog steeds. Dus Anton, heel mooi in ieder geval wat je allemaal vertelt. We kunnen nog wel uren doorpraten.
0: Ja.
2: Even kort een reactie. Ik noem je altijd nog uit gekheid de weerman. Maar wat van weer verwacht je met de hemelvaart?
3: Nou, ik wil niet zeggen dat je de paraplu kloor moet langzetten, maar de paraplu zou wel in de hoek zetten. Dat je hem kunt gebruiken. Want ik zie nu al weersveranderingen vanuit het oosten richting het noordwesten. Dus zondag en maandag hebben we al noordwestenwind. En dan komen de buitjes vanaf de Noordzee. En dan hebben we helaas af en toe een buitje.
0: Nou, dat is mooi voor het stof, toch?
2: Dat zou niets verkeerd zijn. Dus ja, het is goed voor het stof, absoluut. Ja, voor de stof kunnen we het heel goed gebruiken. Ja. Dus dat doet Anton, dat weet ik van vroeger toen ik nog regelmatig kwam met de post. En dan gaf hij altijd de weersinformatie. Dan ging hij op de molen staan en dan keek hij al richting de Lemelenberg. En dan kon hij al zeggen, nou deze bui gaat richting Ommen richting Vromshoop of die gaat richting Dalfsen. Dus, maar dat is ook weer dat leer je natuurlijk weer. Dus, maar daarom zeg ik, ik kan nog wel een uur met hem doorpraten. Maar het was even een kleine informatie hier, Molen de Lelie. Op de Nationale Molendag, die bestaat 180 jaar. En Anton Wolters is hier de molenaar al sinds 1983. Dus dat doet hij uitgerekend, doet hij er al 43 jaar. En ik denk dat hij er nog wel wat jaartjes aan vastpakt, Anton. Dus,
3: ja. Met gezondheid door kan doen en mensen opleiden voor dit vak. Ja, dan is alleen maar inderdaad
0: dat is mooi.
3: Heel belangrijk om gemotiveerd hier aan te beginnen. Ja.
2: Nou, dat is zeker mooi. Tot zover eventjes hier vanuit Ommen. Behalve de Makkingamullen, zeggen we dan. Dit is bij Den Oort, is achter het Shellstation. Die is niet geopend, maar de rest van de Konijnenbelt, Bestmener Molen, Vulsterse Molen en hier natuurlijk Molen de Lelie. Daar ben je van harte welkom om eens te kijken hoe zijn ambacht uitgeoefend wordt. Dus Anton Wolters, dankjewel.
3: Alsjeblieft, daar heb je het voor. Plezierige dag.
2: Dat was eventjes Anton Wolters hier vanaf Molen de Lely.
0: Super, wij gaan hier verder bij Molen een Marsier. Dankjewel Gert. En wij schakelen gelijk door naar onze vriend Jenne. Want Jenne, waar ben jij?
1: Ja, hallo. Ik heb, ik heb goed nieuws voor Astrid.
4: Oh.
1: Want ik heb de knippertjes gevonden.
4: Oh, joepie. Fijn,
1: en bij de knippertjes heb ik ook iemand ontmoet die al 30 jaar, vertelde ze, elke dag deze molen ziet. Dus, en dat is Yvonne. Goedemiddag, of morgen is het nog, hè? Morgen Yvonne. Ja. Waarom zie jij deze molen elke dag?
5: Ja, goedemorgen. Ik zie deze molen elke dag omdat hij naast mijn slaapkamerraam staat. Dus als ik de gordijnen open doe, dan zie ik hem.
1: Ja, precies. En hoe ben jij hier zo verzeild geraakt dan?
5: Ik ben de partner van André Massier. Dat is de eigenaar van Massier Diervoeders. En die staat bij Molen Massier.
1: En zo ben je hier beland. Zij gewoon de liefde.
5: Ja, zeker. Uit liefde, ja.
1: Hey, en nu heb je ook een stichting opgericht, zie ik op je shirt. En wat doet de stichting precies? Wat heeft die voor doel?
5: Ja, nou, de molen die was op een gegeven moment een beetje vervallen. En om die weer te repareren kost natuurlijk ontzettend veel geld. En toen is in 2009 eindelijk erdoor gekomen dat die weer gerestaureerd werd. Dus toen is die weer helemaal gerestaureerd. En daar is een stichting voor nodig. Want ja, dat kunnen wij allemaal niet zelf betalen natuurlijk. En vandaar dat wij als familie hem voor een euro zeg maar overgedaan hebben naar de stichting. En die regelt dan verder de subsidies en alle gelden om bij elkaar te krijgen.
1: Want kun je eens een kleine indicatie geven wat kost zoiets, zo'n onderhoud op jaarbasis van een molen?
5: Nou, dat durf ik echt niet te zeggen. Daar zou ik Ron, de voorzitter, moeten vragen. Maar durf ik zo niet te zeggen wat het allemaal kost.
1: Maar als ik zo rondkijk in die molen, ik ben net even binnen geweest. Daar zitten heel wat onderdelen in die allemaal onderhouden moeten worden en dergelijke. Dus goedkoop zal het niet zijn. Hebben jullie nog verdere bepaalde acties die jullie doen om geld in te zamelen?
5: Ja, nou, we hebben dan natuurlijk elk jaar deze mijnmarkt. Het is altijd de zaterdag voor Moederdag. Met kerst hebben we kerstmarkt in het dorp. Daar staan we meestal ook met een kraam. Daarnaast verkopen we vanaf nu zeg maar boeken. Hebben we een boekenkraampje buiten. Dat mensen zelf kunnen snuffelen in de boeken. En we kunnen onder in de molen hebben we een ruimte. Die kunnen we bijvoorbeeld verhuren voor vergaderingen. Of kleine verjaardagen. Wat maar iemand wil.
1: Dus lekker vergaderen in de molen, dat kan ook. En je verjaardag vieren, lekker feestje. En wat vind je nou zo leuk? Waarom gaat je hart nog sneller kloppen van de molen? Of heb je hem nu te vaak gezien?
5: Ik vind het gewoon sowieso mooi als die draait. Ja, het geeft gewoon een fijn gevoel. Dat de natuur, op de natuur, dat die wieken draaien. En zonder alle elektrische poespas. Dus dat vind ik gewoon echt mooi. En hoe het in elkaar zit en hoe het allemaal werkt. Dat het vroeger allemaal zo in elkaar is gebouwd. Vind ik wel heel interessant.
1: Dat al met alle tandwielen en...
5: Ja, klopt. Ja, dat vind ik wel... ik zou het niet kunnen.
1: Nee, ik ook niet. En deze markt, hoe loopt de markt tot nu toe, vind jij?
5: Ja, super. Het is natuurlijk prachtig weer. En het was voor 10 uur stroomde het al binnen. Dus ja, en vooral door het weer blijft iedereen een beetje plakken. Even gezellig bakkie drinken. En hartstikke leuk.
1: Mooi. Hey, super bedankt dat je ons even te woord wilde staan. En Astrid, als je zometeen klaar bent.
4: Ja?
1: Hier zijn de kniepertjes.
4: Ik ga ze zoeken. Ik ga ze zoeken.
1: Oké, dankjewel.
0: Hoi. En wij gaan verder met muziek.
4: Ja, Bluff.
0: Bluff,
4: dat je met muziek verder gaat.
0: Oh nee hoor, moet je maar eens horen. Want ik doe het wel in Spanje.
4: Oké, is goed.
0: Holiday in Spain. Bluff.
4: En de Counting Crows.
0: Hier bij de Mijnmarkt Molen Massier zijn wij tot 4 uur live aanwezig.

0: Ja. Weet je wat nou het leuke is van zo'n dag, Astrid?
1: Nou, ja, ik heb mijn mond weer vol, sorry.
0: Ja, want jij hebt eindelijk je kniepertjes.
1: Ik heb eindelijk mijn kniepertjes, ja.
0: En ik heb weer een oliebol naar binnen gewerkt.
1: Mm-hmm. Bij een eten, hè?
0: Ja, daarom.
1: Ja, dat? Daarom vinden we elkaar zo aardig, denk ik.
0: Ja, we zijn
1: bij
0: zo gek.
1: Bij een eten.
0: Maar als ik zo kijk, hè, want Rick is hier ook natuurlijk aanwezig.
1: Ja, die heeft ook een kniepertje.
0: Die houdt ook gewoon van lekker eten. Hij schudt van ja, die zit ook aan een kniepertje. Rick, goed van smaak. Ja, zijn lekker, hè? Mm-hmm.
1: Heerlijk.
0: Dat is erg mooi. Er is eigenlijk werkelijk van alles en te doen en goede doelen. Ja. Hier op de Mijnmarkt. Straks gaan we met Jenne even praten bij Energy for All. Die staat eigenlijk aan de andere kant van ons.
1: Van de molen,
0: van de molen.
1: We kunnen ze net niet zien.
0: Dus daar gaan we zo meteen doen. Maar we gaan eerst gewoon eens even lekker muziek draaien.
1: Ja, laten we doen.
0: En Astrid?
1: Ja, we hebben een noodgeval.
0: Heb jij een noodgeval?
1: Ja, in de muziek.
0: Een noodgeval? Oh! Ja!
1: Ja. Ja, een noodgeval in de muziek. Ja.
0: En dat doen we samen met Goldband.
1: Ja, zeker.
0: Noodgeval. Hier, vanaf de Mijnmarkt bij Molenmassier tijdens Nationale Molendag. Vechtdal FM met Astrid.

0: Ja, dat is een noodgeval. Goldband. Ja, ja. Ondertussen zit Astrid nog een kniepertje
1: te... Ja, sorry, als ik dat eenmaal aan het begin dan...
0: We hebben Jenne op Part gestuurd. En Jenne,
2: ja?
0: Waar sta jij?
2: Ik sta nu aan de andere kant van de molen. Dus ik kan jullie niet super goed horen, want de molen zit ertussen eigenlijk.
0: Ja.
2: Als jullie mij, horen jullie mij wel goed?
0: Ja, zeker.
2: Oké. Nou, ik heb hier Sandra bij me. En Sandra is van energyforall.nl, staat hier op hun kraam. En dat heeft iets te maken met energiestofwisselingsziekten. Dus ik ga even vragen wat dat is. Want ik moet zeggen, Sandra, ik heb er nog nooit van gehoord. Kun je heel kort uitleggen, wat is zo'n ziekte?
3: Nou, een energiestofwisselingsziekte is iets in je DNA, waardoor je eigenlijk nooit energie hebt om iets te doen. En kinderen worden eigenlijk doodmoe geboren. Kunnen dus niet spelen zoals alle anderen. En het is progressief, dus we gaan steeds verder achteruit. Onze batterij is tot 20% opgeladen, wordt nooit voller. En daar moeten we ons hele leven mee doen.
2: Oké, en wat voor gevolgen heeft dat dan voor je dagelijks leven?
3: Nou, voor mij, de wat lichtere vorm, die zit alleen maar in een rolstoel. Maar heel veel kinderen bij ons in de stichting, die kunnen gewoon niet buitenspelen, niet zelf eten. Zijn incontinent, eigenlijk gewoon hele grote baby's.
2: En dat blijft dan dus ook zo, begrijp ik?
3: Ja, en langzaam maar zeker gaat het lijf natuurlijk steeds meer energie vragen. En dat hebben we niet. Dus dat gaat gewoon op en dan overlijdt zo'n kind. Heel veel.
2: En nou heb je dat zelf en je hebt ook een kind gehad die dat heeft gehad. En nu heb je een stichting opgericht. Wat doe je met die stichting?
3: Met de stichting doen we nu inmiddels al 20 jaar onderzoek naar energie-stofwisselingsziekte. Dat is dankzij dokter Jan Smijtink uit Nijmegen. En die heeft ontdekt waar dat nou precies zit. En die is daar aan de hand daarvan op zoek gegaan naar een medicijn. We hebben nu iets wat heel goed lijkt te werken. Wat echt goede resultaten geeft. Het moet alleen nog eventjes door Europa. Dus we staan vandaag hier om geld in te zamelen. Zodat we dat medicijn door Europa goed kunnen laten keuren. En dat kunnen gaan verspreiden onder alle patiënten.
2: Want je zegt door Europa goed laten keuren. Wat houdt dat precies in? En waarom kost dat geld?
3: Daar moeten heel veel onderzoeken en testen overheen. Europa moet weten, wat doet het? Wat kost het om het te maken? Wat zijn eventuele bijwerkingen? En werkt het echt wel? En dat is gewoon een hele hoop geneuzel. En dat kost heel veel geld, want daar zitten onderzoekers in. Ja, die mensen moeten ook eten, toch? En de grondstoffen kosten ook geld. Dus op die manier trekken wij eigenlijk gewoon geld binnen nu. Van iedereen. Wij zijn dan wel een team dat het doet door, als je bij ons wat aanschaft, dus je krijgt er altijd wat voor terug. Het is niet zomaar een collecte of doneren of whatever. Kan ook, natuurlijk. Graag zelfs. Maar ja, wij hebben wel zoiets van voor wat hoort wat. Wij geven onze energie voor Energy Fall.
2: Ja, kijk. En is dat dan niet een beetje gek als je hier op zo'n dag als vandaag met prachtig weer en iedereen is vrolijk. En dan sta je er hier met zo'n stand. Hoe wordt er gereageerd door de mensen die jullie stand bezoeken?
3: De mensen kennen het niet. En op het moment dat ze het horen, zijn ze toch al wel vrij snel genegen om wat mee te doen. 2 jaar geleden hebben we de eer gehad om mee te draaien met het glazen huis. Dus toen werd er al wel iets meer bekend. En op het moment dat je het gaat vertellen, verbazen mensen zich erover dat dat ook bestaat. Want bedenk wel, het is niet één ziekte. Het zijn 144 verschillende ziektes die daaraan meedoen. Die allemaal energie-stofwisselingsziekten zijn. En dat kan dus in verschillende gradaties, kan zich dat uiten. Ik heb zelf een lichte vorm. We hebben heel veel kinderen die hebben een hele zware vorm. Die kunnen niet zelf eten, hebben daar de kracht niet voor. Maar het feit dat je kind niet kan buitenspelen is voor een ouder al verschrikkelijk. Zelf helaas, alle 4 mijn kinderen hebben het. We zijn er eentje verloren toen hij 10 weken oud was. Ik ben nu zelf 43 en zit pas sinds kort in een rolstoel. Ja, het is een hel op je leven. Maar we blijven strijden.
2: Ja, en het is dus ook erfelijk, begrijp ik?
3: Ja, helaas wel. Ja, het klinkt heel cru wat ik nu ga zeggen. Ik hou zielsveel voor mijn kinderen, dat vooraf. Maar als ik dit eerder had geweten, was ik nooit aan kinderen begonnen.
2: Precies, dat gun je niemand eigenlijk. En daarom staan jullie er ook vandaag om daarvoor aandacht te vragen. Ik zag ook nog dat jullie iets met acties doen. Je kunt fietsen, geloof ik?
3: Ja, wij doen ieder jaar in september, eind augustus, begin september, doen we de Tour for Mito. Of de Forza for Energy for All doen we ook. En dan gaan we of 3 bergen op. Dit jaar is die in Nederland een jaar. Omdat we even wat moeite hadden met distributie waar we wel en niet konden. Dus dit jaar fietsen we in Nederland. Dan gaan we met z'n allen geld inzamelen om daar in Nijmegen dit jaar. Om dat medicijn vooral maar dichterbij te halen. Zodat we eindelijk een kans krijgen op normaal leven. In plaats van steeds zieker te moeten worden.
0: Maar... Maar Jenne, ja. Weet je wat ook een goede actie voor ze is? Heb je oud ijzer, dan kan je bij hun ook inleveren.
2: Ah, ik hoor dat oud ijzer, kunnen jullie ook iets mee, begrijp ik?
3: Ja, dat klopt. Er wordt bij ons ook oud ijzer ingezameld op de Bernhardlaan, nummertje 20. En met dat oud ijzer leveren wij weer in. Dat geld gaat direct naar de stichting toe.
2: Nou, oh, kijk, fantastisch. Kijk, dit vind ik nou wel leuk, hè? Want we fietsen daar ook wel van. Dus misschien is dit wel wat voor mij hier om eens aan te doen, Erik.
0: Nou, oké, okay, dat is mooi. Ja. Wij gaan door met muziek. Jenne, we spreken je straks wel een keertje.
2: Oké, tot later.
0: Tot later. En dat doen we met Blondie, Denise.

0: Ja, dat waren de jeugd van tegenwoordig met je sterrenstof.
1: Zeker.
0: Wij zijn hier nog steeds hier op de we staan nog steeds. Wij blijven nog voorlopig op de mijn.
1: Ja, het is hier lekker toch?
0: Het is
1: lekker
0: hier heerlijk. Zonnetje. Tijdens nationale ik zie ook oude collega's.
1: Ja.
0: En wat ziet die man er toch helemaal goed uit?
1: Ja, hip hè.
0: Ja, echt gewoon een hippe kerel. Dat is onze Tom Lemaître.
1: Ja, onze hippe.
0: Niet te verwarren met Tom Action. AC Dion. Maar goed, dat maakt niet uit. Het is gewoon Tom Lemaître. Die is er. Zometeen neemt onze ster-DJ Kelvin Punter het over.
1: Kijk eens aan.
0: En we hebben natuurlijk onze super deluxe... Ja,
1: razende reporter.
0: Je kan niet om hem heen.
1: Jawel, dat moet lukken.
0: Jawel, maar je kan gewoon niet om hem heen als hij er is. Douwe. Douwe Smits, die is er ook zometeen.
1: Ja, onze razende reporter.
0: En voor ons loopt Jenne straks nog rond. En dan gaan we zometeen natuurlijk weer even schakelen. Maar wij hebben hier natuurlijk heerlijke muziek.
1: Ja, zeker. En lekker weer.
0: Ook dat. En nou moet ik even kijken.
1: Welk nummer? We hebben You're Not Alone van Cressip.
0: Cressip, die gaan we draaien. Heerlijk. Ja. Hier op de Mijnmarkt bij Molen Marcier.
1: In Nieuw-Leusen.
0: In Nieuw-Leusen zijn wij live tijdens het Nationale Molenweekend.
1: Tot 4 uur vanmiddag.

0: Cressip, you're not alone. En dat zijn we hier zeker niet.
1: Nee, nee, want het is lekker, lekker druk.
0: Het is gezellig druk.
1: Ja.
0: Het is van, ik zal nog even het programma opnemen.
1: Ja, want er komt straks ook de eerste ronde van het Rad van Fortuin
0: aan. Ja, want op het ogenblik luisteren we nog naar Hans en Marieke, die zijn akoestisch aan het spelen. Mm-hmm. En zometeen om 12 uur, ja, Astrid die gaat gewoon hoge ogen gooien. Dan hebben we de eerste ronde van het Rad van Fortuin.
1: Ja, ik
0: of
1: heb
0: is
1: loodjes.
0: Dat Henry?
1: Ja, ik heb ze even aan Henry afgegeven, want
0: ze gaat voor de knuffel voor Sepp, hè?
1: Alweer. Ah, die andere is nog redelijk heel, hoor. Alleen het staartje doet het niet meer, maar nou ja, gut.
0: Goed, dat maakt niet uit. Half één, dan gaan wij even hier volle bak doen. En dan vecht al even muziek. Ondertussen loopt ook tussen 11:30 en 13:30 een goochelaar rond. Dus misschien dat Jennis zo meteen...
1: Magic John, toch?
0: Magic John, die goochelaar, ja. Loopt rond. Om 13:00 Chanticoor. 14:30, tweede ronde Rad van Fortuin.
1: Oké.
0: Om 14:00 weer het Chanticoor. Om 14:30, derde ronde Rad van Fortuin.
1: Oh, kijk.
0: En van 3 tot 5 mogen wij ons gewoon weer volle bak doen.
1: Ja.
0: Hier met Vecht LFM.
1: Altijd voor.
0: Ja. En we zijn natuurlijk met leuke dingen. Zometeen weet ik dat in het volgende uur Douwe op pad wordt gestuurd op vraag van een oud collega van wat kan ik nou voor moederdag hier kopen?
1: Ja, dus, dat is natuurlijk wel een hele goede
0: Kelvin
1: vraag.
0: Kelvin stuurt zometeen Douwe gewoon op pad. Want die gaat op zoek naar een moederdag cadeautje voor de moeder van Tom. Dus ik ben heel benieuwd waarmee Douwe komt. Tom, jij loopt toch wel met hem mee, hè? Je loopt toch wel met hem mee, hè?
2: Ja, zeker wel.
1: Ik wou zeggen, je moet er even keuren. Ja,
0: ja, daarom. Het is wel voor je moeder.
2: Ja, tuurlijk. En mijn moeder is niet zomaar iemand. Dus er moet wel een goed cadeautje bij staan.
0: Nou, dat vind ik wel. Zeker als het uit de streek komt, dan is het altijd goed.
2: Ja, zo 100%.
0: Dus, maar als ik zo naar... dat red je wel met Douwe.
1: Jawel.
2: Dat komt wel goed.
0: Nou, mooi. Dus dat is in het volgende uur. En wij gaan zo meteen nog een keertje naar Jenne.
1: Ook nog.
0: En we hebben natuurlijk hier heerlijke muziek.
1: Ja.
0: Astrid.
1: Ja, ik denk, het is lekker zomers weer. Dus we gaan voor een zomeravond met jou.
0: Oh, van Monique en...
1: En Tim.
0: Oh, wat heerlijk hier.
1: Ja, hè?
0: Vechtdal FM, live vanaf de Meimarktmolen Massier in Nieuw-Leusden.

0: Ja. Ja, oh, ja, dat werd in één keer naar mij gewezen. Ja,
1: ja dat is niet netjes, hè?
0: Nee, dat maakt er helemaal niks uit. We gaan eens even kijken of...
1: Maar je zei zoiets leuks en dat rijmde.
0: Ja. Ja, maar eens even kijken of Jenne te pakken
1: wat
0: kunnen krijgen.
1: Heeft.
2: Ja, ik sta hier weer bij de catering in de buurt. Maar wat ik nu bij me heb, heeft helemaal niks met eten te maken.
0: Helemaal niks?
2: Nee, want dit is Magic John, goochelaar.
1: Oh.
0: Is het Magic John of Magic John?
2: Echt, dat weet ik niet. Dat gaan we hem zo meteen eens even vragen. Maar hij is nu nog even een truc aan het doen. Ik zie twee hartjes.
0: Ja.
2: Sponshartjes. En die verdwijnen in de hand van John. En die zijn nu helemaal verdwenen ineens. Ja, het blijft goochelen. En ineens heeft een kind twee hartjes in handen. Terwijl het er echt maar één in ging.
1: Oh, dat is apart.
2: Ja, dat is toch goochelen op zijn puur zang. Nou, er gaat weer één hartje. Gaat twee hartjes in de hand van dit aardige meisje. En dan pakt hij wat uit zijn zak. Hij doet het open en... Het zijn er drie! Het zijn er drie! Nou ja, zeg!
3: Eén in de hand.
2: Ja.
1: Ik vind het knap.
2: Ja, dit is heel. Ja, je vergeet bijna dat je nog wat moet zeggen, omdat het op de radio is.
1: Ja.
2: Maar je zit vol verbazing te kijken
1: nou,
2: wat hier gebeurt. Er gaat weer hartjes in de hand van een kind.
0: Oh,
2: prachtig. Er gingen er drie hartjes in en er komt één hele grote tevoorschijn.
1: Oh, wauw.
2: Ah, leuk gedaan.
1: Ik denk, je moet het zien waarschijnlijk.
2: Ja, je moet het wel even zien.
1: Dan moeten we straks even.
2: Ja, dus, ik hoop dat jullie een beetje nieuwsgierig hebben gemaakt. Dat is het belangrijkste
1: absoluut,
2: nu geweest.
1: Dat absoluut.
2: Om te kijken of er nu een kaarttruc aan de gang is. Maar die wordt heel lastig te beschrijven. Dus wat ik zeg, zou ik zeggen, draai even wat leuks. En dan komen we zo even kijken of ik hem even kan spreken.
0: Ik denk dat we zo meteen, heb je denk ik Kelvin aan de lijn.
2: Oh, oké. Okay.
1: Ja, die ook goed.
0: Want wij gaan richting einde van onze shift. En Kelvin en Douwe, die nemen het zo over.
2: Ja, dat is waar. Nou, dan ben ik ook bijna klaar. Dus betekent dat.
0: Nou ja, tot zo.
1: Tot straks.
0: Ja,
2: oké, ik vond het gezellig met jullie.
1: Ja,
0: dankjewel. Hey, natuurlijk Molenmans hier. Mijnmarkt.
1: Mas hier.
0: Je
1: ging weer. Je verviel weer in je oude gedrag.
0: Okay.
1: Wat zoek je?
0: Nou, ik zit even te kijken.
1: ik weet het. Je zoekt de tijd.
0: Ik zoek de tijd. Dat maakt niet uit.
1: Ja, we moeten praten.
0: Zometeen nemen Kelvin en Douwe het over.
1: Ja.
0: En die zijn hartstikke zenuwachtig. Die twee.
1: Waarom?
0: Nou ja, want ze zitten hier allerlei leuke dingen. En Douwe die heeft natuurlijk altijd trek. Die gaat
1: net,
0: zo...
1: Net als jij.
0: Ja, net zoals ik. Wij hebben de oliebollen...
4: Ik heb een RTV4 jasje. Dat is allemaal weer net te strak. Dus ik probeer eigenlijk weer even... In shape
1: te
4: komen, ja.
0: Oh, maar dat geeft niet, want ze hebben hier ook droge worsten. We hebben net al de...
1: Ja, maar dan word je gewoon de rennende report. Ja.
0: Ja, dat vind ik wel een hele goeie. En het is allemaal ten goede van Molenmans hier, hè?
1: Mas hier.
0: Ja. Dus, en heb jij trouwens ook huisdieren?
5: Nee.
0: Nee, want als ik zeg, kun je nog even bij de dierenwinkel naar binnen? Altijd goed.
1: Dat gaan wij nog even doen straks, hè?
0: Ja, zeker. Want ik heb ook natuurlijk weer een opdracht gekregen.
1: Ja, zeker. Ik ook.
0: Ja, ik moet even een beetje alles in de gaten houden.
1: Ja, dat mag.
0: Want anders dan...
1: komen we niet uit.
0: Komen we niet uit. Dus ik moet nog iets van kijken of ik 4 minuten lang mijn best kan doen. En dat gaat wel lukken, maar...
1: Jawel,
0: hè. Het is hier echt berengezellig.
1: Ja, lekker druk. Gezellig druk. Allerlei kraampjes. Ja, we zien natuurlijk alleen maar alles aan deze kant van de molen. Dus wij hebben eigenlijk geen idee wat er achter ons allemaal gebeurt.
0: Achter ons gebeurt is ook van alles. Er is ook de bakker.
1: Ja, dan moeten we nog even kijken.
0: Je kan leuke dingen kopen. Er is kledingverkoop.
1: Ja.
0: De boekenmarkt.
1: De boekenmarkt zit er ook. Maar je hebt natuurlijk ook nog, daar om het hoekje, we hebben wel mooi verteld, het veevoer en ook de dierenwinkel. Maar daar zit ook het winkeltje van Massier. En misschien is dat een heel leuk plekje straks voor Douwe en Tom om naartoe te gaan voor een cadeautje voor Tom zijn moeder voor Moederdag.
0: Ja, dat vind ik wel een hele goeie.
1: Daar hebben ze echt hele leuke dingetjes. Etenswaren vanuit de streek, maar ook hele leuke hebben dingetjes en cadeautjes.
0: Ja, zeker. En als je toevallig... misschien een paar sokken, want ik weet dat ze daar hele goede sokken verkopen.
1: Ja, dat is ook goed. Sokken zijn ook altijd goed natuurlijk.
0: En voor de rest gewoon heerlijke dingen hier zo.
1: Ja, ik wil zeggen, mijn zak met kniepen is nog niet leeg, maar hij begint aardig op te schieten. Als je daar eenmaal in begint te eten, lekker hoor.
0: Nou, dan houdt het niet op.
1: Ja, gelukkig heb ik meer verpakkingen.
0: Ja?
1: Ja, okay. ja, want mijn zoon is ook gek op knippeties. Dus dan moet ik natuurlijk wel wat voor mee naar huis nemen straks. Hè?
0: Tot 4 uur zijn wij hier nog.
1: Ja.
0: We doen maar live verslag, live uitzending, live radio maken. Douwe en Kelvin nemen het zo meteen
1: zeggen,
0: over.
1: Niet wij per se.
0: Nee,
1: maar,
0: want onze shift zit er bijna op. Die van Jenne zit er ook op. En voor de rest is het gewoon prachtig.
1: prachtig weer. Ja, en weet je, zit je nou nog thuis en denk je van, oh, wat moet ik toch doen vandaag? Kom langs. Het is hier zo berengezellig. Er is zoveel te zien, zoveel te doen. Bij de Meimarkt hier, bij Molen Massier. En het is natuurlijk ook nog Nationale Molendag. Dus de molen is ook open voor het publiek. Daar kan je ook binnenkijken. Je kan op de stelling kan je ook lopen ja. En kijken. Je hebt een prachtig uitzicht daar. Dus ik zou die kans niet voorbij laten gaan. Wij moeten zo ook nog even naar boven. Hè?
0: Ja, dat gaan we zeker even doen. We gaan even bij de molen naar, naar boven.
1: Ja.
0: Hier zo. We gaan natuurlijk nog even de markt zelf over.
1: Ja, dat wil ik ook nog wel even. Ik ben wel benieuwd wat er nog meer staat behalve wat we hier zien.
0: Ja, dat is van alles. Ik denk dat er ook mensen richting de palingkraam gaan.
1: Ja, zeker.
0: Want het is ook gewoon heerlijk. En gewoon mooie dingen. Het is allemaal ten goede van het goede doel.
1: Ja.
0: Molenmos hier, andere stichtingen die hier staan op de Meimarkt. En natuurlijk, ja, het belangrijkste vind ik eigenlijk toch wel die boekenkraam.
1: Die boekenkraam. Ja, daar gaan we nog even kijken of er nog wat leuke dingen liggen.
0: Ja.
1: Voor straks voor de vakantie, want ik heb bijna vakantie.
0: Ja,
1: en ik ben een mooi weerlezer.
0: Jij bent
1: zoals
0: een mooi weer.
1: Ja. Ja, de zon moet schijnen, ik moet lekker buiten kunnen zitten. Of aan het strand of bij het zwembad.
0: Daarom. Dus zometeen Douwe
1: en Kelvin.
0: En ik wil zeggen, kom naar Molen Massier. Naar de Meimarkt.
1: Zeker. Zeker doen.

0: Vechtal FM.
1: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panamese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn binnengekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek, hij bleek inderdaad besmet en hij staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Jette begint vandaag op Sint Maarten, daarna volgen Saba, Sint Eustatius, Bonaire,

0: Groot-Brittannië aan op een staakt het vuren. Na bemiddeling van de Verenigde Staten hebben Rusland en Oekraïne afgesproken 3 dagen de wapens te laten rusten. In Gelderop is bij een woningbrand een 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. En toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtel FM.

0: Festival FM met Toto en Rosanna.
1: Het weekend van Vechtal FM met Kelvin.
0: Yes, live vanaf Molenmassier in Nieuw-Leusen. Het is vandaag een nationale molendag. Alle molens die in Nederland hebben hun deuren geopend. En ook in Nieuw-Leusen, Molenmassier. En nou ja, goed, we zijn er al de hele dag zijn hier te vinden. En nou ja, vanaf 10 uur in de ochtend. En het leuke is, we hebben ook verslaggevers op pad gestuurd. Zo onder andere ook Douwe Smit. Douwe, waar sta je?
2: Jij komt er mevrouw aan.
3: Hey, goedemiddag, Kelvin. Ja, ik sta hier bij het Rad van Fortuin. Het is... nu bezig. En, ik sta hier niet alleen, Rick staat hier naast me ook.
0: Ah, die is mee.
3: Ja, die is ook bij me.
4: Ja, het was een gezellige band hier.
3: Dus. Nou, okay, maar ze zijn dus nog bezig hier met een meneer met fietskleding aan, met een grote fietshelm en een soort zwarte hoes eromheen. Die zit eromheen. Die gaat aan het rap draaien. En daar kon je dus mooie prijzen mee winnen. Meneer heeft nu ook een prijs gewonnen voor... Ja, een soort borrelplank of zo heeft hij gewonnen. En onze collega Astrid heeft ook een nummertje. Welk nummertje heb jij, Astrid?
5: Ik heb 65, dat is andersom.
3: Oh, ja, net niet.
5: Net niet, alweer net niet.
3: Nee, alweer net niet. Maar waar ga je voor?
5: Ja, ik wou die kip graag met die...
3: Die is weg.
5: Maar die is al weg, dus...
3: Oh.
5: Alles is goed, alles is goed.
3: Dat is maar een prijs is, hè?
5: Nou, dat is leuk, toch?
3: Ja, precies. Ik hoop dat je wint. Ik ga voor je... Kan nog?
5: Kan nog.
3: Oh, het kan nog. Kunnen jullie een beetje zoemelen met dat ding?
5: Nee. We gaan even kijken.
3: Oké, okay, nou, 58. Nee, ook weer net niet. Dan heb je een groot bouwpakket gewonnen voor de tuin. Dat is ook wel... meneer naast ons staat gewoon alle prijzen op te vangen hier. Overigens is het ook een grote, ik denk een shantycor aan het opbouwen hier voor de molen. Allemaal mannen, oude mannetjes die kabels aan het leggen zijn. Dus die gaan ook zo meteen spelen waarschijnlijk, de shantycor. Het is een beetje bewolkt hier bij de molen, maar de oliebollen staan er nog. En de brood staat er ook nog. Dus je kan nog de hele dag langskomen tot 4 uur bij Massier, de molenmassier. En je kan ook nog even op de molen klimmen. Maar dat allemaal kan ook allemaal. Maar ik had een opdracht. Onze collega, oud-collega Tom Lamertre, die zoekt nog een cadeautje voor Moederdag.
0: Oh ja, dat is morgen natuurlijk.
3: Ja, dat is morgen. En hij had, liep een beetje over de markt hier. En hij had geen echt leuk moederdag cadeau. Dus het leek mij leuk om met hem een beetje samen over de markt te trekken en om te kijken naar een moederdag cadeau. Dus dat leek mij wel leuk. Ik ga even kijken of ik hem even 1, 2, 3 kan spotten. Maar goed, in ieder geval, wij gaan op zoek naar een leuk moederdag cadeau. Heb jij al wat voor moederdag?
0: Wie, ik?
3: Ja.
0: Nee, ik heb niks, niks voor moederdag, nee.
3: Nou ja, het kan nog. We gaan... ik ga Tom even opzoeken en dan ga ik even kijken of ik wat leuks op kan snuffelen op de markt. Ik zie hier wel van alles. Theedoeken, handdoeken, het Rode Kruis, van de handdoeken het Rode Kruis.
0: Dat is ook belangrijk.
3: Ja, zeker. Maar ook gewoon leuke beeldjes zie ik hier. Er staat van alles. Kaarsen. Dus genoeg leuke dingen om te vinden voor je moederdag cadeau. Lijkt mij. Hier is Tom. Even kijken. Oh, hij is net een broodje te eten. Tom, we hebben de opdracht... Ja.
0: Neem me een hand, mijn broodje is net...
3: Wat zeg je lekker? Wat zeg je?
0: Een broodje paling.
3: Oh, lekker.
0: Ja, dat denk ik.
3: Maar we moesten op zoek naar een moederdag cadeautje.
0: Mm-hmm.
3: Want jij was op zoek naar een moederdag cadeautje.
0: Klopt, ja. Ik heb nog niks gevonden.
3: Je hebt niks gevonden nog.
0: Ik heb wel iets anders gedaan. Ik hoopte een moederdag cadeautje te vinden bij een kraam die haalde geld op voor honden in Gambia.
3: Oh ja, ja?
0: Maar ik won baardolie.
3: Maar je hebt helemaal geen baard.
0: Nee, mijn moeder ook niet. Dus dat schiet niet op. Dus we gaan nog verder op zoek.
3: Ja, nee, is...
0: Maar je gaat mij helpen, toch?
3: Ik ga je helpen.
0: Ja, dat gaan we samen doen.
3: Ja, dus tot 2 uur gaan wij op zoek naar een moederdag cadeautje.
0: Kijk, nou, gaan we doen. Nou, hartstikke goed was dat dus. Douwe Smits live vanaf Molenmassier in Nieuw-Leusen. En het leuke is namelijk, jij kan ook gewoon langskomen. Ja, kom lekker lang, zou ik zeggen. Nog tot 4 uur zijn we hier te vinden. Molenmassier in Nieuw-Leusen. En ik ben vanochtend hier al eventjes langs geweest. Het is echt ontzettend druk, Maar wel allemaal leuke dingen, dat sowieso. Dus kom lekker langs, altijd is de boodschap. BB&Q bent nu hier bij Vechtal FM en on the beat. En als je langs wil komen, doe dat vooral. Nog tot 4 uur.

0: Vechtel FM met Diggy Dex en Stef Bos. En je hoorde liever hier bij Vechtel FM live vanaf Nationale Molendag. Bij Molenmassier in Nieuw-Leusen. Ja, morgen is het natuurlijk Moederdag. En ja, ik kan me voorstellen dat je misschien wel op zoek bent naar het perfecte Moederdag cadeau. En wie we daarvoor op pad hebben gestuurd is onze sterreporter. Dat is één ding wat zeker is. En dat is Douwe Smits.
1: Nou ja, sterreporter en een ster DJ. Dus nou goed. Hoe goed kan het worden? Hè? Tot 2 uur vanmiddag zijn wij een sterrenduo.
0: Ja.
1: ik zie hier van alles nog staan. Je kan je eigen t-shirt maken. Je was er toch ook met 5 mei hier, of niet?
2: Ja, hè? Zwolle, ja, dat klopt.
1: Ja, precies. Ging het goed toen?
2: Ja, fantastisch, ja.
1: Ja, 5 mei stond je op de boulevard, volgens mij naast onze studio toen. Deze mevrouw maakt t-shirts. En die kan je dan zelf met een mooi plaatje erop printen. Wat kan je allemaal maken voor dingen?
2: Ja, alle bestaande plaatjes die ik heb. Ik heb heel veel dingen met bemoedigende teksten voor volwassenen vaak. Met geloof, hoop, liefde, bijbelteksten. Voor kinderen plaatjes, motoren, auto's, dieren, vlinders of paarden met mooie vlinders erin. En de kinderen worden mensen worden gewoon heel blij omdat ze vooral hun eigen creatie mogen kunnen bedenken. Voorkant, achterkant, tekstje erbij. Dus dat...
1: Het is ook niet heel duur. Het is een, €15, zie ik. Dus dat is, ja. En kun je dat à la minuut maken gelijk?
2: Ja, ter plekke. Voor kinderen is het €10. En voor volwassenen t-shirt is €15, een hoodie €25. En ik kan gewoon ter plekke dat doen. En als ze kunnen zeggen, ik wil hem op de achterkant en ik wil graag een tekstje erbij, en dan kan dat ook. Dus.
1: En, je hebt speciale apparatuur daarvoor ook?
2: Ja, gewoon een mini-hittepers. Dus dat, ik noem het het zijn gewoon een klein strijkijzertje, zeg maar. Die de druk goed verdeelt, de warmte goed verdeelt. En dan, het maakt gewoon te plekken. Dus ik kan een 5 minuten t-shirt voor je maken, mocht je dat willen.
1: Nou ja, voor Moederdag is wel een leuk idee. Dus die ga ik onthouden voor Moederdag. Dus dat is een heel leuk idee. Dus je een shirtje kan maken met I Love Mama of zo erop. Dat is wel interessant. Maar je kan ook gewoon leuke plantjes kopen hier. Dat is een grote kraam aan de wegkant met kraampjes. En ook lekkere aardbeien. Dus verse aardbeien kan je kopen. En ook aardbeienplantjes zie ik hier. Maar ook leuke hangpotten zie ik hier ook. Is een hele mooie hangpot, hè?
3: Oh, prachtig.
1: Ja. Waar gaat u die ophangen?
3: Nou, die gaan we even geven aan de schoonmoeder.
1: Aan de schoonmoeder? Ja. Voor Moederdag?
3: Ja, zeker.
1: Kijk, u heeft wel een mooi Moederdag cadeau.
3: Niet doorvertellen.
1: Nee, je zult het niet doorvertellen. Ik zou het niet doorvertellen, maar het is wel mooi.
3: Ja, zeker. Hartstikke mooi.
1: Voor jezelf ook één?
3: Nee.
1: Oh.
3: Ik heb allemaal wat planten.
1: Oh, nou. Ik zou zeggen, veel plezier ermee dan.
3: Ja, komt goed, dankjewel, hè.
1: Goed. Al met al, iedereen is op zoek naar een Moederdag cadeautje. Ik ga even kijken waar Tom is, want Tom Lametre, onze oude Vechtel FM DJ, was hier ook ergens op het terrein.
0: Die zat ik net nog.
1: Die was ook op zoek naar een Moederdag cadeautje. Alleen, ik ben hem net even een beetje kwijtgeraakt. Hij is druk aan het eten, een palingbroodje, een broodje paling aan het eten. Dus die ben ik even kwijtgeraakt. Voor mij is het ook wel, maar het is best druk hier op het bij Molenmassier. Ik zie ook een Magic. U gaat lekker toveren.
4: Magic John.
1: Magic John.
4: Ja.
1: U kan er zo wat eruit toveren uit uw hoge hoed?
4: Ja, ik heb geen hoed bij me, maar het lukt ook zonder hoed.
1: Ook zonder hoed. Ja. Nou, wat kunt u dan precies? Kan je wat laten zien?
4: Ja, ik laat allemaal leuke hoogtoes zien aan de mensen die hier...
1: Je doet nu je hand in je zak van je jasje.
4: Oh, je wilt het zien?
1: Ja, ik ben wel benieuwd. Wat ga je... Hij haalt even een pakje kaarten uit zijn zak. Ja,
0: nu komt het.
4: Een heel dun pakje kaarten.
1: Een heel dun pakje kaarten.
4: Met alleen maar rode en zwarte kaarten.
1: Ja. Kijk,
4: een 2, een 4, een 2, een 4, een 2, een 4, een 2, een 4 en een 2. Om en om.
1: Ja.
4: Dan leg je een rode zwarte hier neer. En dan heb je in je hand ook nog een rode zwarte.
1: Ja. Ja.
4: Je schudt de boel en dan doe je dit. Tik, tik, tik. En dan heb je hier plotseling rood, rood, rood, rood.
1: Hè?
4: Mooi, hè?
1: Hoe doe je dat?
4: Dat doe ik heel goed.
1: Ja,
4: en wat ligt dan hier zo voor je?
1: Dat is allemaal zwart waarschijnlijk dan.
4: Nee, dat zijn allemaal jokers natuurlijk.
1: Hè? Wauw, die jokers uit de voorschijn dan.
4: It's magic.
1: Een Magic John?
4: Magic John, de man in olie.
1: Nou, ik zou zeggen, mensen, als je een leuke goocheltruc wil zien, kom naar de Molenmassier. John, sta je nog de hele middag hier?
4: Ik sta hier tot 2 uur.
1: Oh, nou, dus tot 2 uur kan je hier nog Magic John zien.
4: Ja, dan kan ik mensen nog voor de gek houden.
1: Nou, je hebt mij voor de gek gehouden.
4: Dankjewel, graag gedaan.
1: Veel plezier nog.
4: Dankjewel.
1: Je kan jezelf voor de gek laten houden hier, de Magic John. Zometeen ook een soort Santicor wat hier afspeelt nog.
0: Oh.
1: Ondertussen ben ik echt op zoek naar... Naar onze oud-collega Tom, maar Tom is nog nergens te zien.
0: Of hij misschien nog aan de broodpaling. Dat kan ook, ja.
1: Ja, misschien is hij gevlucht is.
0: Ja.
1: Dat zou ook niks verbazen. Er komt iemand achter je aanmeten met een microfoon. Dan denk je ook van, wat is dat dan?
0: Ja.
1: Maar ik kan hem echt even niet, lokaliseren.
0: Hij was hier net nog. Hij liep hier net nog voor de studio.
1: Hij liep hier net nog voor de studio.
0: Ja, dus,
1: voor mij loopt hij rondjes om mij te ontwijken.
0: Oh, dus,
1: wat jij ook kunnen. Doet in dit leven.
0: Ja, nou, ja, ik wil je altijd, maar je komt altijd weer terug.
1: Precies, je bent een onkruid. Maar deze meneer heeft trouwens, die kwam ook naar me toe. Die heeft zijn hand in het verband. Wat is er gebeurd?
5: Gevallen.
1: Je bent gevallen?
5: Ja, ik ben gevallen, precies.
1: Oh, maar je hebt je hele hand in het verband?
5: Ja, klopt.
1: Niks gebroken?
5: Nee, niks gebroken.
1: Oh, dat is fijn. Ja. Maar even langs het ziekenhuis nog of langs de huisarts?
5: EBO ben ik geweest.
1: Oh, je bent met EBO geweest?
5: Ja, dat is goed.
1: Oh. Nou, een paar
5: dagen. Niks ernstig hoor.
1: Oh, niks ernstig. Oh, dat is gelukkig, dat is fijn. Beterschap dan. Ondertussen is Tom ook nog steeds weg. Maar goed, ik kom zo even bij je terug, Kelvin, als ik Tom gevonden heb. Ja. Ik ga even misschien een molen in.
0: Oh ja,
1: misschien
0: dat hij
1: hier.
0: Dat is een goed idee. Dat is echt wel leuk, is dat. Oh, dat zou kunnen.
1: Nee, ik zie hem 1, 2, 3 niet, maar ik geef even de molen op. Misschien is dat wel even leuk.
0: Oh, dat is wel leuk, ja.
1: De molen daar is boven. Ga ik heel eng trappetje op. Okay. Een houten trap omhoog.
0: Kijk je wel uit, Douwe. Kijk je wel uit.
1: En ik heb hoogtevrees, hè.
0: Oh. Nou, dat is helemaal een uitdaging dan.
1: Dat wordt heel leuk.
0: Ja.
1: Een houten trap op. Dan heb je de eerste verdieping hier. Er staat een tafel met allemaal oude boeken. En allemaal houten kasten staan hier binnenin. En als je nog een trappetje omhoog gaat. Oh, spel ook. Ik hou van Hollands spel. Als je nog zin in een spelletje hebt. Dan kan je dus omhoog nog. En dan kan je nog een trap omhoog. Ik ben er buiten adem van. Hallo.
6: Goeiedag.
1: Het is wel een klim hoor, dit.
6: Ja, een hele klim. Ja, maar ik ben nog jong. Ik ben pas 86. Dus...
1: Oh. Nou, ik ben 25, ik ben buiten adem, maar we zijn nu in de molen hier.
6: Ja.
1: Wat moet ik voor me zien hier? Ik zie een grote machine.
6: Wat mij het meest interesseert, dat zijn die houtverbindingen. Al die constructies van die verschillende onderdelen die in elkaar passen. En ik ben bouwkundig van huis uit. Maar ik zie dus al die houtverbindingen, dat met die toognagels en die gordingen en die spanten, ja, dat is prachtig hoor.
1: Ja, precies. Het is heel houtig in ieder geval. Ik ga even kijken of ik naar buiten kan. Oh ja, dat is hier een trap omhoog. Dan kan ik omhoog naar... hier wordt ook echt meel gemaakt. Hier zijn ook een hele zak met tarwe. 25 kilo. Ik ga ook even... Oh. Hij draait ook nu op dit moment, de molen. Zo.
0: Ja, ik kan een heel klein stukje zien. Dat is geweldig. Dan.
1: Ja, het is heel hoog.
0: Ja.
1: Ik ga even naar buiten. Zo. Ik kan nu heel een nieuw leuzen in omstreken zien. De dikke don... Ik ga ook niet bij de kant staan. Ik vind het echt eng. Ik ga nu bij de kant staan, want ik vind het echt eng. Ik sta ook echt met twee handen de molen vast te houden hier. Het is echt eng. Het is echt hoog.
0: Jij loopt nu onder mij.
1: Ik loop nu onder jou. Ja, ik zie, kan nu precies de hele markt zien. En wat ik nou zie is dan de mensen van de Shanticor die optreden. de grote sprinkers van Molen Massier. En misschien wel even leuk om zo meteen heen te gaan. Het grasveld waar de verkeersregelaars staan. Om de mensen die parkeren een goede weg te wijzen. En ik kan helemaal, helemaal ver uitkijken. Ik zie de grote tentparty voor vanavond, Henk Wijngaard. Die zie ik al staan. Maar vanavond om 8 uur volgens mij begint het. De dikke Tom, dus een tentparty. Maar die tent staat helemaal klaar al. Dus ik kan helemaal ver uitkijken. Ik zie voor mij Dalfsen ook al wel. Als ik heel goed kijk, zie ik het ook wel. En ondertussen staat hier de molen. Lekker rustig te draaien. Ik ga wel weer naar beneden, Kelvin, als je het niet erg vindt.
0: Nee, kom lekker terug naar beneden, zou ik zeggen.
1: Het is een beetje hoog.
0: Ik vind het wel knap, ondanks je hoogtevrees, dat je het toch hebt gedaan.
1: Ja, nou, ik ook van mezelf, maar...
0: Zegt hij ook nog gewoon. Hij maakt hem gewoon.
1: Ja, ja hoor. Ja. Maar nee, ik vind het goed geweest voor vandaag.
0: Nou, ik zou zeggen, ga lekker naar beneden. En,
1: zoek nee, een moederdag cadeau.
0: Kijk, precies. Dat is het
1: allemaal. Dat is beter.
0: Dat is beter inderdaad. Douwe, we komen zo meteen bij je terug.
1: Oké,
0: how do. Douwe Smits was het dus. Hij heeft eigenlijk zijn leven bijna geriskeerd om helemaal het op grote hoogte te gaan zoeken bij de molen. Maar het is in ieder geval hartstikke mooi. Dus zometeen schakelen we weer over naar Douwe Smits, die ondertussen ook nog op zoek gaat naar een heel mooi moederdag cadeau. Ja, en natuurlijk met de muziek, dat is ook hartstikke goed. Waaronder deze bijvoorbeeld, Rondé Undecided. Speciaal voor Douwe, hij is een Rondé-fan. Even een beetje plezier maken, heel belangrijk.

0: Nou, ik denk sowieso dat er wat genoeg Swifties hier rondlopen, hoor. Absoluut. Je hoorde namelijk Taylor Swift en The Fate of Ophelia naast me Douwe Smith.
1: Ben jij een Swiftie?
0: Nee,
1: dat is de eerste vraag die me opkomt dan.
0: Ja, precies. Ja. Nee, dat snap ik. Ja. Nee, ik ben geen Swiftie. Nee.
1: Nee, ik ook niet. Ik ken toevallig de dansjes dan wel weer.
0: Ja.
1: TikTok zie je het allemaal weer langskomen, maar ik ook niet.
0: Ik moet zeggen, de muziek vind ik wel leuk, maar het is niet dat ik in de rij ga staan voor een concert of zo. Dat ik denk van nou, ik wil het meemaken.
1: Ik zie hier een hondje tegenover ons, die is heel erg naar zijn zin, hè?
0: Ja.
1: Die is heel enthousiast. Die is aan het hijgen en aan het springen. Die is helemaal enthousiast aan het doen. Ik ga zo op zoek weer naar Tom.
0: Ja, wat ik wou net zeggen, Tom heb ik trouwens net al gezien, hè?
1: Ja, die ging even ook naar boven.
0: Ja, klopt,
1: ja. Nou sterkte. Het is best hoog. Hou je goed vast.
0: Ja.
1: Het waait behoorlijk, dus hou je stevig vast. Maar het is wel een mooi uitzicht, moet ik zeggen.
0: Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. En ook leuk wat je ook zegt. Je kan namelijk gewoon Dalfsen gewoon heel goed zien vanaf de molen ook.
1: Ja, zeker. Heel mooi uitzicht. En er is altijd van alles nog te doen, hè, hier bij Molen Massier. Allemaal kraampjes met kussens, kaarsen, kleding, kaas kan je kopen, van alles. Genoeg voor Moederdag, lijkt mij.
0: Ja, dat sowieso. Dat is één ding wat zeker is. Over Moederdag gesproken, hè, Douwe. Ga je nog iets kopen voor je moeder eigenlijk?
1: Ja, nou, dat wil ze dus niet.
0: Ja, maar dat ken ik. Want dan zegt ze dat ze het niet wil. Maar dan uiteindelijk, als het afgelopen is, van ja, je hebt niks gekocht.
1: Ik neem altijd een bloemetje mee van de supermarkt, van de Jumbo. Maar dan zegt ze ook tegen me, heb je weer supermarkt Jumbo bloemetje gekocht? Dat hoef ik niet, hoor.
0: Prijskaartje vergeten af te halen.
1: Nee, ze kent gewoon die bloeketten al uit de hoofd. Dus ik ga dat niet eens meer doen. Dus ik dacht van, nou weet je, dan stik je er ook maar in. Dus we gaan morgen lunchen en dan moet ik weer naar een andere afspraak. Ik heb weer druk.
0: Ach, wat een druk.
1: Ben een drukke vent.
0: Drukke vent ook.
1: Ja, joh. Ik heb genoeg te doen op de agenda.
0: Nou.
1: Ik ga zo even naar de verkeersregelaars. Die is ook wel belangrijk.
0: Oh, dat is een goed idee. Weet je nou, als jij ondertussen erheen gaat, heb ik ondertussen Alvaro Soler voor.
1: Oh, lekker hoor.
0: Heerlijk, zomer op je radio.
1: Oh.
0: Elmi's Marcel.
1: Doe de slimbroek aan.
0: Nou, goed idee.

0: You feeling me?
1: And Walk Your Body.
0: Let's do something.
1: Live vanuit Molenmassier, want het is vandaag namelijk Nationale Molendag. En wij zenden namelijk live uit hier bij het Vechtal FM. Nog tot 2 uur zijn we hier te horen, hier bij Vechtal FM. En we schakelen even over naar Rick Maliepaard. Rick.
2: Hallo.
1: Yes.
2: Ja, het is Molen Weekend zelfs, hè?
1: Molen Weekend, ja?
2: Weekend, ja. Hele weekend kunnen mensen naar molens kijken en dat soort dingen. Ja. Ben je inmiddels al 2 keer boven geweest? Het is leuk. Ik weet niet hoe jij... Ben jij al eens een keer boven geweest of niet?
1: Nee, ik ben nog niet boven geweest. Nee, maar dat wil ik nog wel gaan doen.
2: Maar echt een aanrader hoor. Het is wel leuk om even te kijken hoe dat boven eruit ziet. Dus maak het vooral mee. Heb je hoogtevrees of niet?
1: Nee, valt wel mee eigenlijk. Nee, okay. Ik moet zeggen, het is niet zo... Kijk, dit valt wel mee, maar je moet me niet echt in zo'n hele hoge attractie zetten bijvoorbeeld. Dat je dan
2: nee,
1: echt
2: precies. Ik ga je er ook niet afgooien hoor. Dus maak je maar geen
1: zorgen. Nee, gelukkig maar. Dat is heel erg fijn.
2: Maar we hebben hier natuurlijk ook de Meimarkt. Dat is een markt waar je gewoon lekker kan struinen, van alles ziet. Ik zie hier dingen gemaakt van hout. Kaarsen zie ik hier. Ik heb ook nog kaas gezien. Ik heb er is van alles hier. Je kan hier nog loodjes halen voor het goede doel. Er is echt hier van alles te doen. Dus als je nog niks te doen hebt vandaag. Tot en met 4 uur is deze Meimarkt. En dan mis je in ieder geval niks van wat hier allemaal van leuke dingen allemaal te koop zijn. En ook nog heel veel goede dingen. Dus ook nog voor het goede doel. Dus hoe leuk wil je het hebben?
1: Nou, inderdaad, ja. Dat klinkt goed in ieder geval. Wat ga je zo meteen allemaal doen, Rick, op deze dag? Ga je nog een beetje het terrein verkennen? Of,
2: Nou ja, er is hier van alles. Ik zag hier ook iets leuks, maar ik ben daar zo meteen nog wel even nieuwsgierig naar. Maar ik denk dat ik daar Douwe nog even voor moet hebben.
1: Nou, die is ondertussen bij mij aangeschoven. Ja,
3: Douwe is even druk, Rick, want Douwe heeft even honger.
2: Oh, Douwe heeft hier
3: papi moet ook even eten. Papi heeft hard gewerkt.
2: Ja, is goed.
3: Papi gaat vanavond aan bier. Ja. Heeft papi ook wel zin in?
2: Ik zag hier iets heel leuks, volgens mij. Voor mij kan je daar sjoelen met kaas.
3: Nou, dan ga ik dat straks even doen, na een broodje hamburger.
2: Ga jij eens even lekker je broodje hamburger.
1: Nou, dat is helemaal goed. Dan gaan we ondertussen even naar de muziek. Dat is ook heel belangrijk. ABBA bijvoorbeeld, Ring Ring. Echt wel even.

0: Miles Smith en ja, heerlijk Nye Harwin Drive 7 hoorde hier bij Vechtal FM. En we gaan even overschakelen naar een van onze, ja, onze verslaggevers, Douwe Smits.
1: Ja, ster DJ Kelvin Punter hier, ster verslaggever Douwe Smits.
0: Nou inderdaad, de rollen zijn goed verdeeld inderdaad.
1: Ja, nee zeker. Ja. Een groot sterren DJ, hè, team zijn wij.
0: Absoluut.
1: Ik sta bij een shoelbak. En niet zomaar een shoelbak. Het is een speciale shoelbak. Wat voor shoelbak is dit?
2: Geen idee, de kaasshoelbak.
1: Oh ja, geen idee. Toch wel de kaasshoelbak. Nou ja, en dan heb je dus drie gaten. En op de ene staat jong, de andere staat jong belegen en er staat ook één belegen. En wat was de bedoeling?
2: Nou, de kaas in de gaten.
1: Ja, maar ook de favoriet zei je?
2: Favoriet, ja. Welke smaak jij het lekkerst vindt, daar ga je op gooien.
1: Precies. Nou ja, goed. Ik ga dus kijken of het mij lukt. Ze zijn best nog licht ook. Ze zijn hier best licht nog.
2: Nee, het is wel... Je moet wel je kracht gebruiken.
1: Ja, nee, precies. Nou, daar gaan we. 1, 2. Oh, iets harder nog. Hij ligt precies voor de belegen, ligt hij. Hoppa. Oh, je hoorde ze stoten, toch?
2: Als je nou op alle drie gooit dan, en daarna nog een tikkie, dan zit ze erin.
1: Oh, nog een keer. Ja. Oh.
2: Bijna.
1: Oh, nu liggen ze er een beetje gek voor, hè? Ik heb er 2 voor de belegen en 2 voor de jong. Kijk of ik één kan tikken. Ah, nee. Nou, ik heb er nog 4. Maar ze gaan niet in, of ligt het aan de gaten?
2: Nee, het ligt
1: niet aan mijn kunsten. Ja, mijn kunsten ligt er, ja. Ja!
2: Ja!
1: Ja! Ik heb er nu eentje in, Kelvin. En ik heb er nog 2 shoel dingen over.
0: Oh, dat klinkt goed. Je bent natuurtalent. Lekker bezig, man.
1: Nou, ik denk dat ik mijn beroep ga veranderen. Nee, ik heb nog 1.
0: Je kan het, Douwe. Kom op, je kan 1
1: kaas. Dat wordt hem, hoor. 1, 2. Nee, nee.
2: Ik vind het wel een applausje waard.
1: Oh, het is wel een applausje waard.
2: Ja,
1: wel. En we hebben hier ook een lijstje met mensen.
2: Je mag het opschrijven als je wil. Wie weet.
1: Wat is de grootste, de hoogste nu toe? Oh, 5.
2: 5, ja. 5 is de hoogste.
1: Dat is wel heel... Manoushka Braakman, die is er al 5.
2: Ja, die is wel een kanshebber.
1: Wat winnen ze precies?
2: Nou, dan moet u bij de kaasboer zijn.
1: Oh, dan moeten we bij de kaasboer. Waar is de kaasboer hier?
2: Die staat daar op het hoekje.
1: Op het hoekje, nou, dan gaan we daar zo heen. Dan moet ik zo even... Ja, ik zal even helpen met opruimen.
2: Opruimen, ja.
1: Oh, fijn.
2: Voor vandaag.
1: Oh, nou, gelukkig. Bedankt in ieder geval.
2: Graag gedaan.
1: Dus ik ga nog even een beetje oefenen met shoelen.
0: Ja.
1: Waar ik ook zo meteen mee op pad ga, is met Tom.
0: Oh.
1: Die moet dus nog steeds moederdag cadeautje hebben. Ja, ik zie hem alweer.
0: Ik zie Tom ook echt kijken van, oh jee, oh jee.
1: Oh, ja, ik zie hem weer, hè.
0: Ja.
1: Hij rent goed. Ook weg nu van mij. Dus dat zal wel betekenen, samen met Erik van den Berg rent hij weg. Het is meer hobbelen.
3: Hallo.
1: Jouw moederdag cadeautje. Ja.
0: Ik heb nog steeds niks.
1: Nog steeds niks?
0: Nee, het broodje paling wat voor haar was, dat is toch voor mij geworden. Ik weet het niet, jongen.
1: We hebben kaas, we hebben handdoeken.
0: Misschien kunnen mensen zich even melden. Als zij zeggen, ja, wij hebben nou een goed moederdag cadeautje, dat ze dan jou even aan je jas trekken. Dat,
1: ja, ik ben zichtbaar aan een RTV4 jasje, wat precies te strak zit.
0: Precies, ik loop met de portemonnee, dan komt er alles goed.
1: Nou, precies. Ja. Dus als je iemand in een te strak jasje van RTV4 zit, dan ben ik het, met een RTV4 plopkapje.
0: Ja.
1: Heb je een leuk moederdag cadeau, zoek mij op en dan gaan we de portemonnee trekken.
0: Ja, dan gaan we even kijken, dan gaan we even kijken.
1: Lijkt me een heel goed idee.
0: Ja. Hartstikke.
1: Dan gaan we zo meteen op zoek naar iemand dus.
0: Nou, dat is
1: met een leuke. Heb jij een leuk moederdag cadeau?
4: Nee.
1: Ik had een kindje die net ook weer weg voor me.
0: Die loopt gewoon weg voor me. Nou ja, goed.
1: Heeft een lekkere pannenkoek. Oh ja, al die kinderen zijn weg voor mij hier, joh.
0: Al die kinderen worden een beetje bang, heb ik het idee.
1: Ja. Echt een kindervriend.
0: Ja, nee, dat zeker.
1: Maar niet heus.
0: Goed, zo meteen dus schakelen we over naar Douwe Smits. En ook veel meer vanaf Molenmas hier in Nieuw-Leuzen.
5: Vechtal FM. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: EG Ten Kate in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Kate in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
4: Schat, volgende week heb je feest. En we hebben nog niks kloor. Geen tent, geen tovels, geen catering.
6: Dan bel je toch Twente Verhuur?
4: Doet hij dat ook dan?
6: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwden het hele feestje op.
4: En dan zit wij straks met afwas.
6: Zelfs dat doen ze voor je.
4: Goh, lekker hoor.
6: Van twenteverhuur.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
6: Nee joh, Twente regelt alles.
4: Oh, daar kan ik wel aan wennen.
6: Twenteverhuur.nl.
5: Vechtal FM. Nieuws.
8: Robert Baltus met het NOS Journaal. In een industriehaven op het Canarische eiland Tenerife worden de voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar is het hantavirus uitgebroken. Er worden lege tenten, hekwerk en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip vanaf komende nacht op te vangen, schrijft het ANP. Het schip gaat vlak voor de kust van de anker. Nederlandse opvarenden zullen nadien 6 weken in thuisquarantaine gaan. Naast de Spaanse ministers van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken zal ook de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie aanwezig zijn. Ook een Nederlandse delegatie is aanwezig op het eiland. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment een vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. De gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra veiligheidsmaatregelen blijft de gemeente bij een negatief advies. Het festival Music On zou vandaag en morgen zo'n 20.000

0: de weg hebben en een eigen president naar voren schuiven. Het weer, op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtel FM.

0: Shepherd en Geronimo.
1: Het weekend van Vechtel FM met Kelvin.
0: Een hele goede middag. Het weekend van Vechtel FM live vanuit Molen Massier in Nieuw-Leuzen. Nog tot 2 uur zijn we hier te horen hier op Vechtel FM. En qua weer, ik moet zeggen, toen ik hier aankwam vanochtend scheen de zon. Maar als ik zo een beetje naar boven kijk, de wolkjes hangen toch een beetje aan de lucht. Het is toch een klein beetje fris. Dus een jasje, mocht je nog naar Molen Massier willen gaan, dan is een jasje. Of geen overbodige luxe, zeg maar. En wie ook op pad is voor ons, dat is namelijk onze ster-reporter. De enige echte, de one and only Douwe Smit.
2: Jazeker, en ster-DJ, Kelvin, dankjewel.
0: Waar ben jij nu?
2: Ik sta bij het Shanticore, de schepenjagers. En het doet best leuk, ze staan te klappen en te doen. Nooit meer gaan, nou.
0: Oh, je gaat nog zingen ook nog?
2: Ja, het is een hele moeilijke tekst, of wat mee?
3: Je kunt zo meezingen.
2: Je kunt zo meezingen.
3: Je kunt zo meezingen.
2: Hoe heet het nummer?
3: Schriftjaars.
2: Oké. Okay. Oh, je hebt een heel mapje hier met allemaal...

0: Laat de zon in je hart. Ga je die zo doen?
1: Dat gaan we nou doen.
0: Laat die ga je
1: de zon
0: doen.
1: In je hart.
0: Oké, okay, die is leuk. Want het zonnetje mist een beetje. Het is een beetje bewolkt. Maar het zonnetje komt vast waarschijnlijk zo wel als jullie gaan zingen met z'n allen. Ah, kijk. Ja.
1: Maar goed, dat doen we straks even goed.
0: Nee, dat is helemaal goed. Die gaan lekker, lekker verder zingen met hun shanty-koor.
2: Nou, inderdaad.
0: Ja, ik word weer gewenkt met Tom. Oh, die is op het stuk bezig met de actie.
2: Ben je al een beetje aangesproken, jongen?
0: Ja, door één meisje.
2: Door één meisje?
0: Altijd goed. Die had loten.
2: Voor loodjes?
0: Ja.
2: Nou, kunnen we even kijken?
0: We kunnen even kijken.
2: Ik moet in ieder geval even kijken.
0: Jij hebt verkocht loodjes. Wat heb je precies?
3: Ik heb voor 1 is 2 euro en voor 3 is 5 euro. En je krijgt de prijzen gelijk mee.
0: Oké, nou.
2: En waar gaat dat geld naartoe dan?
3: Naar Energy for All.
2: Energy for All, dat moet je even uitleggen aan mij.
0: Ja, wat is het precies?
3: Hiervoor. Oma, ik weet het niet.
0: Oh, oma moet even, wordt even bijgeroepen, want oma moet even uitleggen wat het.
4: Oma weet alles.
0: Oma staat hier. Oh. De bandjes van oma worden opgepopt hier van de rolstoel.
4: Dat is mama.
0: Oh, dat is mama.
4: Ja, hi.
0: Hebben de bandjes lek?
4: Nee, zacht. Dat gebeurt al eens.
0: Oh ja. Wat is het precies Stichting Energy for All? Wie kan het beste?
4: Stichting Energy for All is een stichting voor kinderen en mensen met een energiestofwisselingsziekte. Dat betekent dat onze batterijen helemaal leeg zijn en dat we die niet op kunnen laden. En we zijn op weg naar een medicijn en vandaag staan we hier dus om geld op te halen daarvoor. En
0: Loodjes. Doe je met loodjes, maar je verkoopt ook andere dingen, zie ik hier. Potjes met wat soort thee?
4: Ja, we hebben thee in verschillende smaken in zakjes. De potjes die bij ons op de kraam staan, daar kan je aan snuffelen. Is dat een theetje wat je lekker lijkt? We hebben zelfgemaakte bekers, gehaakte spullen, tassen vandaag in de aanbieding, 10 euro per stuk. In verband met Moederdag, allemaal handgemaakt. En Ayla gaat vandaag over de loodjes, dus die mag daarmee de centjes binnenbrengen.
0: Ze heeft er al veel verkocht, hoorde ik.
4: Ja, best al wel, ja. Ja, gaat heel goed.
0: Ondertussen de bandjes opgepompt?
5: Nee, dat loopt nog niet, want het ventiel zit te hoog.
0: Oh.
5: Ja.
0: Oh jee. Komt ze nog weg hier, denk je, ooit?
5: Jawel.
0: Oh, oké.
5: Dat gaat.
3: Natuurlijk wel, jawel. Daarom heb ik een fietspomp, zodat het even kan opgepompt worden.
0: Ja, precies. Goed, maar we zijn op zoek, want we hebben Tom bij ons. En Tom zoekt dus een moederdag cadeautje.
4: Ja, we hebben hele leuke dingen voor. Tassen, flessen, bekers, lekker theetje erbij. We kunnen hele grote dingen verzinnen, maar ook heel klein. Het hoeft allemaal niet heel veel te kosten.
0: En je zei van Energy for All, de stofwisselingsziekte. Wat is een medicijn? Wat moet ik me daar precies bij voorstellen?
4: Het medicijn dat wordt ontwikkeld, moet alleen nog even door Europa heen. Dan is het goedgekeurd. Dat zorgt ervoor dat onze ziekte stilstaat. Dus we gaan niet verder achteruit. Ja. De ziekte is progressief. Dankt. Een hele mooie foto bij ons in de kraam van Willem. Ja. Willem is 13 jaar geworden, is 2 jaar geleden overleden. Maar zowel Ayla als ik hebben allebei ook die ziekte. En we willen eigenlijk Ayla uit de rolstoel houden. Dus dat is wat we op deze manier bij elkaar proberen te krijgen. Mama zit erin en dan willen we niet dat zij er ook in komt.
0: U heeft ook die stofwisselingsziekte. Hoe lang heeft u die al?
4: Daar word je mee geboren.
0: Oké.
4: Ja, dus die heb ik al mijn hele leven.
0: Ja.
4: Ik weet het alleen pas sinds dat ik 37 was.
0: Oh ja, op een latere leeftijd pas. U had wel klachten al eerder dat u dacht, wat is er aan de hand?
4: Ja, het is wel lang dat er van allerlei klachten waren. Maar toen was het nog niet zo bekend. De stichting bestaat nu 20 jaar. En mijn ziekte is er eigenlijk een van de laatste die bijgekomen is. Waarvan ontdekt is dat die daar ook bij hoort, zeg maar.
0: Oké. Mensen kunnen dus ook doneren. Energyforall.nl, dan kunnen ze een donatie doen.
4: Ja, daar kan.
0: Of gewoon lekker hierheen komen natuurlijk, hè?
4: Vooral lekker hierheen komen, want er is nog veel meer leuks. Niet alleen maar wij. Maar kom zeker even langs. En of kijk op energyforall.nl.
0: Tom, heb jij al wat leuks gevonden bij deze stand?
2: Ja, er staan echt wel wat leuke dingetjes hierbij, hoor. Maar ja, er is zoveel leuks. En dan moet je kiezen. Dat is het probleem, hè?
0: Ja, keuzes.
2: Nou, keuzes, ja. Maar we nemen het wel even mee.
0: Ja, we nemen het mee.
2: Ja.
0: Misschien.
3: Voor moeders.
4: Ja, dat is waar. Ja.
0: Dat is zeker waar. We nemen het mee en misschien komen we zo meteen bij jullie terug nog. We gaan even kijken wat er nog meer zo meteen op de markt is hier.
2: Nou kijk, helemaal super. Dan schakelen we zo meteen naar je verder. Douwe Smits, dankjewel. En dat was dus Douwe Smits. Ook ondertussen op zoek naar een leuk cadeau voor Moederdag. Ja, en mocht je nou sowieso hebben van joh, ik vind het wel leuk om even langs te gaan bij de molen. Kom langs, Molenmassier in Nieuw-Leuzen. En dan komt het helemaal goed. Zeker weten. vecht al af en nu Electric Light Orchestra en Don't Bring Me Down.

0: gaan.
1: Nou, zometeen 2 uur piepende bandjes. Jazeker. Nee, dat is flauwekul natuurlijk. Pommelie thuis hoorde je en ik moet gaan hier bij Vechtel FM live vanuit de Molenmassier tijdens de Nationale Molendag. Ik hoorde net ook al dat het Molenweekend is, Molenweek. Het kan allemaal zo zijn. Maar we gaan wel even overschakelen naar Douwe Smit.
2: Ja, nou ja, 2 uur, dan gaan we ook met piepende banden weer weg, ja.
1: Absoluut.
2: Ik sta bij een hele aparte stand van Philadelphia. Die maken houten constructies, houten bakjes, houten tafeltjes. Wat maken jullie precies hier?
3: Sorry.
2: Wie kan me dat uitleggen? Waar staan ze hier voor?
3: We staan hier voor Philadelphia. Ik maak hier zelfgemaakte producten. Ik heb dit allemaal zelf gemaakt.
2: Heb je alles wat hier op tafel staat zelf gemaakt?
3: Ja, alles wat hier op tafel staat heb ik allemaal zelf gemaakt.
2: Hoe lang ben je daarmee bezig met zo'n dingetje dan?
3: Eén zo'n dingetje is meer ongeveer 2 uurtjes.
2: Oh, dus met zo'n tafeltje wat je hier voor je ziet staan. Zo'n soort klein houten tafeltje, bankje, houten planken. Ben je er een uurtje mee bezig?
3: Ja, ongeveer wel.
2: Maar dat is best mooi. Dat is echt gewoon goed handwerk dan.
3: Ja, zeker, zeker, zeker. Dus eerst allemaal voorzagen, allemaal op maat zagen. Dat is meer dan een uurtje werk. En dan de volgende dag allemaal in elkaar zetten.
2: En ook nog een beetje mooi lakken of moet je dat allemaal zelf doen, verven?
3: Nou, ik kan niet, het is 50-50. Dan is een beetje gokken wat mensen wel willen. Ik heb het nu gewoon puur natuurhout gedaan. Ja. Mensen die kunnen zelf een mooi kleurtje erop geven, wat ze willen. Als ik het zelf doe, ja, dan zeggen ze ja, ik wil zonder ook wel zonder lak doen. Dus dat is wel puur wat de mensen willen.
2: Je hebt leuke bakjes waar de plantjes in kunnen ook. Wat ben je nou zelf het meest trots op? Welk onderdeel?
3: Ik ben trots op alles wat ik hier kan van maken. Ik ben ook trots dat ik hier mag staan.
2: Ja.
3: Ja.
2: En jullie staan hier voor Philadelphia. Wat is dat precies voor organisatie?
3: Philadelphia is een 24 uur zorg. Ja. Ik woon er zelf ook bij.
2: Oké. Okay. En dan heb je dus een soort dagbesteding wat je doet. En dan kan je het mooi op de opbrengst weer gebruiken voor nieuwe houtmateriaal of lijm of wat je het ook voor.
3: Ja, zeker.
2: Materialen.
3: Ja, materialen sowieso. Ik doe het allemaal in vrije tijd en zo. Ik werk hiernaast ook nog op de boerderij. Dus
2: ook nog?
3: Ja, zeker.
2: Je bent druk?
3: Ja, druk. Dat wil ik niet zeggen, maar gewoon leuk druk.
2: Oh ja, leuk druk. En af en toe een sigaretje erbij.
3: Ja.
2: Nou, heb je al veel opgehaald?
3: Ja, zeker.
2: En je hebt nog genoeg hieronder staan, zie ik. Dus je hebt nog genoeg voorraad. Dus mensen kunnen nog langskomen.
3: Ze kunnen altijd langskomen, maar altijd van welkom.
2: En als ze nou niet op deze markt langs kunnen komen, kunnen ze het ook ergens anders nog kopen bij Philadelphia?
3: Nee, ik kan het, als het op is, kan ik altijd wel in een opgave schrijven dat ze het gewoon bestellen. En dan, als het klaar is, dan bellen die mensen op en dan zeggen ja, ze zijn klaar, kom maar een keertje ophalen.
2: Nou, dus als je nog een keer niet kan komen, dan kan je het gewoon kun je Philadelphia gewoon mailen, bellen en dan kan je het op bestelling maken.
3: Ja, zeker.
2: Heel veel succes dan met het mouwen en ik hoop dat je veel verkoopt voor het goede doel.
3: Ja, zeker. Dat komt wel goed.
2: Oké, nou, dus dat doe je zo ook hier voor Philadelphia. Eigenlijk zijn het allemaal goede doelen wat hier wel een beetje staat. Dat is allemaal op molendag bij Molenmassier hier in Dalfsen. Ik ga even naar de overkant. Dan schuin je er tegenover staat het Rode Kruis. De dames van het Rode Kruis met een hesje aan. Wat ik zie hier allemaal sokken voor me liggen voor de winter. We gaan de zomer in, maar even lekkere warme wintersokken.
4: Ja, maar die moeten ze toch in de zomer kopen. Dan kunnen ze in de winter aandoen.
2: Ah, ja, zeker. Dus helemaal zelf gemaakt?
4: Nee hoor, we hebben allemaal deelnemers van de shows en anderen nog die thuis zijn. En die breien ze allemaal. En wij hopen ze te verkopen voor het goede doel.
2: Wat is het dan? Het Rode Kruis is heel breed natuurlijk. Jullie doen voor de Vierdaagse nu veel dingen. Maar ook in het buitenland wel wat dingen. Wat staat het hier precies ook voor speciaal iets?
4: Ik denk dat het geld ook naar het buitenland gaat.
2: Oh ja.
4: Ja.
2: Ja, dat is heel belangrijk natuurlijk. Afrika en zo is altijd nog hulp nodig.
4: Daarom.
2: We hebben hier sokken, maar wat hebben we nog meer die hier allemaal op tafel ligt?
4: We hebben schorten en we hebben nog badhanddoeken die zijn geborduurd. En we hebben hier kleedjes. Nou, kindersokjes. We hebben nog mooie dekens. Dus van alles is er te koop. En we hebben nog floating erbij.
2: Ja, we zeggen een floating voor kinderen altijd prijs. 1 euro per envelop. Nou, dus je vindt altijd een prijsje?
4: Nou, dacht ik ook. Een leuk prijsje voor een klein beetje geld.
2: Precies. Nou, dus als...
4: En voor het goede doel.
2: Dat is het belangrijkste. Voor het goede doel, het Rode Kruis. Dat coronakaartjes kan je ook kopen nog. Zelfgemaakte kaarten. Dus van alles nog te doen. Heb je al, loopt het een beetje? Veel verkocht? Zeg. Al een beetje veel verkocht?
4: Ja hoor. We hebben vooral de sokken, hè. Die gaan echt heel goed.
2: Heb je ook verschillende maten qua sokken?
4: Van 38 tot 48.
2: Oh, ook de grote maten. Dat is wel fijn.
4: Ja.
2: Voor de mensen met grote voeten hier.
4: Ja, die kunnen hier terecht.
2: Heeft u zelf ook de sokken?
4: Nee.
2: Oh, dus u kunt niet zeggen of ze lekker warm zitten?
4: Nee. Voor mezelf gebruik ik ze niet.
2: Nou, ik zou zeggen, misschien een tip. Misschien een keer het proberen.
4: Het zijn dunne, dikke sokken dus.
2: Voor ieder wat wils.
4: Ja.
2: Nou, precies. Ik zou zeggen, succes. Ja. Tom, heb jij al... Ik was net bij Philadelphia.
0: Ja.
2: De hout, is dat misschien iets?
0: Philadelphia, wat heb je gezien dan?
2: Dat is een meisje die werkt bij Philadelphia en die maakt alles wat op de tafel staat. Dus houten stoeltjes, houten kratjes. Het is een soort...
0: Dat is allemaal voor vogels lijkt het.
2: Ja, en voor planten kan je erin zetten. Leuke bloemetjes.
0: Kijk, voor planten, dat is wel weer leuk.
2: Dat is misschien wel leuk voor je moeder.
0: Kijk, dat gaat steeds beter. Ik zal hem onthouden.
2: Onthouden we die ook? Toch wel een keer knoop doorhakken ook,
0: ja,
2: hè?
0: Ergens wel, ja. Het geld rammelt in mijn broekzak. Ja. Ik moet daar wel een keuze gaan maken op een gegeven moment.
2: Ja, het wordt wel tijd voor een keuze. Maar zullen we nog één kraampje doen en dan een keuze maken?
0: Ja, dat is goed. Dat gaan we doen.
1: Anders. Ja, morgen is dan moederdag. Dus de knoop moet doorgehakt worden natuurlijk.
2: Ja, we moeten wel haast maken. Morgen is het al zover.
0: Ja, zeker. Dat is waar, ja.
2: Dus nee, we gaan even nog naar één kraampje en dan komen we bij je terug voor de uitslag.
1: Nou, dat is helemaal goed. Douwe Smits en Tom Lemaitre op weg voor het ideale moederdagcadeau. Nou goed, ik denk iets leuks kun je wel vinden hier op de markt. Vechtbal FM live vanuit Molenmassier en ook met de Pointer Sisters en Fire. Hier bij Vechtbal FM, ja zeker.

0: Douwe Bob. En with you hoorde hierbij Vechtel FM. Live vanuit Molen Massier in Nieuw-Leuzen. En daar zijn we de hele ochtend en de middag zijn we hier te vinden. En ik moet eerlijk zeggen, net was het heel erg druk. En ik moet eerlijk zeggen, het wordt een beetje rustig. Maar goed, dat maakt ook helemaal niet uit. Gewoon lekker. Een lekkere, relaxe zaterdag, dat is goed. We gaan ondertussen overschakelen naar Douwe. Douwe, hoe is het met het moederdag cadeau voor Tom bij je na aan de weerde?
1: Nou, we zijn nog druk aan het zoeken en aan het kijken. Hallo. loopt een vrouw tegen mij aan. Maar ondertussen geeft Tom even zijn loodje af. Want... Ja. Je hebt Astrid geweten te strikken, die gaat beter als voor de tuin staan.
2: Ja, die vindt het niet zo leuk om allemaal rond te lopen. Dus dan doe ik dat wel en dan gaat zij mijn loodje bewaken.
1: Ja, precies.
2: Ja, dat vond ik een goed idee. En ik heb een andere taak natuurlijk, hè?
1: Ja, nee, we zijn op zoek naar het moederdag cadeau.
2: Ik moet mijn moeder nog verwennen, dus nou ja, we zijn op zoek.
1: Ja, en we zaten net bij Philadelphia en het Rode Kruis.
2: Ja.
1: En nu staan we tegenover... Plantjes zie ik en ook ALS.
2: Ja, zullen we even bij ALS kijken?
1: ALS, dat is wel dat is interessant.
2: Heel raar, maar het kraampje bedoel ik.
1: Het kraampje van ALS. Ja. Niet dat,
3: De buurvrouw daar ook maar even bij, Jan.
2: Haal de buurvrouw.
1: Oh, ja. Tom haalt de buurvrouw even bij. Want u heeft een speciaal kraampje hier voor ALS.
3: Ja,
1: breek het niet af.
3: Ja.
1: Het kraampje wordt afgebroken, jongens. Nee, want u heeft hele mooie spullen hier staan. Want u zamelt geld in voor ALS.
3: Ja. Ja, we maken de spullen meestal zelf. We krijgen ook wel eens wat. En dan verkopen we het. En alles gaat naar de ALS. De hele opbrengst.
1: En waarom Stichting ALS?
4: Omdat wij ooit een jaar of wat terug in aanraking kwamen met iemand die ALS heeft en had. Is inmiddels overleden. En dat sprak ons enorm aan. Dat deed heel veel met ons. Dan zeiden we van hier moeten we iets voor gaan doen. Dus vandaar, we zijn inmiddels 10 jaar verder en we doen het nog steeds. En zolang we kunnen gaan we ermee verder.
3: En dan gaan we, nou ja, jij al 10 jaar nu straks, de Moven toe op. En wandelen en fietsen. Ja, en we willen dus zoveel mogelijk inzamelen.
1: De Moven toe, dat moet even uitleggen, in Frankrijk?
3: In Frankrijk, Zuid-Frankrijk, ja. En dat is een hoge berg, ongeveer 23 kilometer. En het is alleen maar klimmen, klimmen, klimmen.
1: Oké, nou, dat is nu heel makkelijk hoor. En u doet het ook mee? Of op de fiets of
3: ja,
1: lopend?
3: Ik heb hem 4 keer gelopen en ik ga hem nu voor de 4e keer fietsen.
1: Oké, en u doet het op de fiets?
4: Nee, ik wandel.
1: Oh, wandel.
4: Dit jaar voor de 10e keer. Het is dus een evenement van ALS. En Tour du ALS heet het. En dat is dus ieder jaar in Frankrijk. En zo zijn wij daar ooit 10 jaar terug begonnen. En we doen het nu nog steeds.
1: Want u bent in aanraking gekomen met iemand met ALS. Hoe zit dat precies?
4: Nou, we hadden een gemeentelid van onze kerk die ALS heeft, had toen. En die vertelde zijn verhaal in de kerk. En dat greep ons enorm aan. Dat we zeiden van, hier moeten we iets mee gaan doen. En zodoende is dat dus gebeurd. En zijn we nog steeds bezig.
1: Ja, dat is al heel mooi natuurlijk. En wat heb je allemaal in je kraampje? Want ik zie hier van alles staan.
4: Wij maken heel veel knuffels zelf en poncho's, ja, van alles.
3: Knuffels met boekjes, ja. We krijgen ook wel spullen hoor. Er staat nu nog een insectenkastje, hè? Die willen we ook graag kwijt. Dus, die hebben we ook gekregen, houten spulletjes hebben we gekregen. Nou, ja.
1: Dikkie Dik zie ik hier ook, de boeken en knuffels.
3: Ja, er is er nog één, Dikkie Dik. En dan hebben we er alweer een aantal verkocht, ja.
1: En hoeveel geld hoopt u op te halen voor ALS vandaag?
4: Vandaag dat loopt. Ja, kijk, een paar honderd euro zijn we dan heel blij mee. We hebben inmiddels staat onze teller weer op ruim 8000. Wat we dit jaar al bij elkaar gespaard hebben, zeg maar. Want we doen allerlei activiteiten. We doen een nieuwjaarsduik met nieuwjaarsdag. En we hebben een toneelvereniging die een benefietvoorstelling voor ons geeft. En zo zijn er heel veel dingen waar wij dus geld mee binnenhalen.
1: En hoeveel moet u ophalen? Heeft u een bepaald bedrag wat u moet ophalen voordat u de Moffen toe op mag?
4: Ja, je moet 1500 euro pp inleggen. En daar zit een staffel in. Dat als je voor de 2e keer gaat is dat nog 1000. En voor de 3e keer is het 500. En de keren daarna 500. Maar ja goed, we proberen zoveel mogelijk. Dat, en ik denk dat we wel kunnen zeggen dat we in die 10 jaar dat we nu bezig zijn ruim een ton bij elkaar hebben verzameld.
1: Oh wauw, is echt best veel. Tom, we zijn op zoek voor Toms moeder, voor een moederdag cadeautje. Heb je wat leuks gevonden hier?
2: Nou, ik zie wel allerlei knuffeltjes en dat vind ik leuk. En er zaten een aantal boekjes en zo en de sokken. En goh, je kan het zo gek niet bedenken of ze hebben het wel. Dus ik ben heel druk aan het neuzen, maar dat is misschien nog wel een andere goeie. Ja, wat? Zeepjes uit Frankrijk?
1: Ja. Zijn handgemaakte zeepjes uit Frankrijk?
3: Nee, ik weet niet of ze handgemaakt zijn. Maar we hebben ze meegenomen uit Frankrijk.
1: Oké, okay, oh.
2: Ja, kijk aan. Nou, dat is nog wel interessant. Die ga ik ook meenemen.
1: Die nemen we ook mee en dan gaan we zo even kijken wat uiteindelijk de uitslag gaat worden.
2: Wat de uitslag gaat worden, ja. Dat gaan we doen.
1: Kelvin?
0: Yes?
1: We komen zo bij je terug met de daadwerkelijke uitslag. Wat we gaan kopen voor de moeder van Tom.
0: Nou, dat is toch helemaal spannend, Douwe Smits. Zometeen schakelen we dus over naar Douwe Smits en Tom Lemaitre. Want moederdag, het is alweer bijna zover. Jazeker. En dan is het toch even belangrijk dat je je moeder toch een klein beetje verwendt. Dat is één ding wat zeker is. Dus zometeen de ontknoping van het moederdag cadeau van Tom. Je luistert naar Vechtel FM live vanaf Molen Massier. En lijkt het je leuk om nog even langs te komen. Je bent in ieder geval van harte welkom. Nog tot 4 uur is alles open. Met een gezellige markt, leuke kraampjes. En ik denk dat ik ook nog even ga blijven, denk ik. Na 2 uur, denk ik. Gewoon een beetje rondlopen, een beetje de sfeer proeven. Nou, dat is dan toch hartstikke leuk. En mocht je niet langs kunnen komen, zet dan gewoon lekker de radio op Vechtel FM. Nog tot 2 uur. Tijd gaat snel. Nu David Bowie hier.

0: David Bowie hoor je hier bij Vechtel FM. Live vanaf Molenmas hier in Nieuw-Leuzen. Jazeker. En we gaan overschakelen meteen naar onze verslaggever Douwe Smit. Want hij is natuurlijk op zoek naar een heel leuk cadeau voor Moederdag. Het was niet hij, maar Tom. En Douwe, jij helpt hem een beetje, of niet? Hoe is het daarmee met de zoektocht?
1: Nou ja, we zijn dus langs allemaal verschillende soorten markten, marktkraampjes gegaan. En we zijn toch weer geëindigd bij Philadelphia.
2: Ja, precies. We staan hier bij het kraampje van Philadelphia. En er zijn allerlei dingetjes van hout en zo. Ja. En dat wordt gemaakt dus door Philadelphia als een soort zorginstelling.
1: Ja, ja.
2: Tenminste, dat zeg ik volgens mij goed.
1: Ja, ik had er net even gesproken ook. Ja,
2: net even gesproken inderdaad. Dat wordt dus gemaakt door de mensen daar. En als je dan daar wat van meeneemt, dan draag je daar ook aan bij. En een beetje reclame maken ervoor voor zo'n zorginstelling. Dus daar gaan we iets van meenemen. Dat hebben we bedacht.
1: Ja, ze heeft verschillende dingetjes gemaakt. Ik had er net ook gesproken even. En ze heeft verschillende dingen. Je hebt een soort tafeltje, een bierbakje, een soort houten plank voor een borrelplankje. Ja. En je hebt ook van die mooie kruiwagentjes, zijn het?
2: Ja, precies. Die kruiwagen, daar was mijn oog wel op gevallen. Ja. Dat is wel leuk. Daar kun je iets van bloemetjes of zo in doen.
1: Precies.
2: Nou, dat. En dan draag je ook weer een beetje bij aan alles met dit soort dingetjes. Dat is mooi. Dat is
1: ja. Dus, is het mogelijk dat we zo'n kruiwagentje bij jou kunnen kopen?
3: Ja, zeker. Bij mij kun je altijd een mooi kruiwagentje kopen.
2: Ja, mooi. Ik ga het even regelen.
1: Zeker, ga jij even afhandelen?
2: Dus de challenge is geslaagd. Of in ieder geval, onze zoektocht is geslaagd.
1: Onze zoektocht is geslaagd. We hebben een cadeautje voor je moederdag.
2: Ja, daarom. Dat is gelukt. Dus dankjewel.
1: Ja, alsjeblieft. Doe jij even de financiële afhandeling. Kijk, je hebt een mooi kruiwagentje. En dan kan je er een mooi plantje in doen.
2: Zeker, ik ben helemaal tevreden. En we hebben de markt een beetje gezien, dus dat is win-win.
1: Precies, en we zijn weer bijna 2 uur verder, dus...
2: Daarom, aan het bier.
1: Aan het bier, dat vind ik ook.
2: Heerlijk, ja, ik heb er ook wel zin in een biertje, hoor, moet ik zeggen.
1: Ja, wij kunnen nog niet helemaal weg, we moeten ook nog plantjes kopen ergens. Maar dat doen we niet hier op de markt, maar bij een andere plantenzaak.
0: Ja. Nou, kijk, hartstikke goed. Douwe Smit, was dat dus hartstikke leuk.
1: Ik kom er nog even een keer bij je terug voor zometeen bij de... De reuzenrad of zo, of het ras van Fortuin we het nog hebben.
0: Reuzenrad? Oh ja, het ras van Fortuin.
1: Ja.
0: Oh ja, ja, ja, tuurlijk. Nou, dan schakelen we zo meteen even naar je verder, denk ik.
1: Helemaal goed.
0: Kijk, dat was dus Douwe Smit. Op zoek naar dat moederdag cadeautje voor Tom. Ze zijn in ieder geval geslaagd en dat is hartstikke goed in ieder geval. Dus dan kom je toch nog een beetje thuis met moederdag voor een leuk cadeautje. Michael McDonald en Sweet Freedom hier nu op Vechtel.

0: Vechtal FM, live vanuit Molen Massier. En je hoorde AHA, Hunting High and Low hier bij Vechtal FM. En ik zit even op de klok te kijken. Jazeker, het zit er al bijna op.
1: Ja, het zit er weer op voor ons en het is bijna 2 uur.
0: Ja.
1: Ik vond het erg gezellig, maar je kan nog hier nog heen komen. Hè? De Molen Massier is de hele dag nog. Dus de kraampjes staan er nog tot 4 uur. Dus wij houden op hier, maar de markt niet.
0: Nee, de markt gaat door tot 4 uur. Op de radio kun je in ieder geval luisteren zometeen naar de sporttribune.
1: Ja, die komt vanaf Delta. Dus mocht je denken van waar komt het vandaan. Delta FM doet het samen met Noos en RTV Vechtal. Dus veel plezier bij de sport zometeen.
0: Nou, dat zeker. En de allerlaatste die is voor, moet ik eventjes goed kijken, voor Sepp Vender. Ja.
1: Dat blijft moeilijk, hè?
0: Ja, blijft het moeilijk, ja?
1: Wat ah, ja, joh. Ik ben blij. Ik ga zo zeggen, pieperenband naar huis.
0: Ja, ik ga ook lekker naar huis.
1: Ik zit een pils. Jij?
0: Ik ook.
1: Nou,
0: pilsje doen?
1: Pilsje doen. Doen we.
0: Inderdaad. Salut!
1: Salut, doei!

0: Vechtal FM. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panadese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek en hij bleek inderdaad besmet en staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. En de gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra maatregelen blijft de gemeente bij het negatieve advies. De organisatie spant een kort geding aan tegen de gemeente in een poging om het festival te redden. Dat begint rond dit tijdstip. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Het is het eerste bezoek aan die regio sinds Jette premier is. Hij gaat op de eilanden onder meer praten over weerbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Hij start vandaag op Sint Maarten. Morgen reist hij door naar Saba. In Berlijn komt toch geen referendum over het grotendeels autovrij maken van de stad. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten valt in het water vanwege gebrek aan steun. De initiatiefnemers verzamelden te weinig handtekeningen. Zij wilden het autoverkeer in de Duitse hoofdstad flink beperken binnen de ringspoorlijn, een gebied waar ongeveer 30% van de Berlijners woont. Het plan had vanaf de start al te maken met weerstand. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wat meer wolken. Nog steeds droog. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A35 Almelo-Duitse grens. Bij Enschede is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is de Sporttribune.
6: Het sportprogramma van NoosFM, Delta FM en Vechtal FM.
2: Met live verslag en het laatste sportnieuws.
7: Luisteraars, goedemiddag. Welkom bij de sporttribune van 9 mei 2026. Het sportprogramma van RTV4 en dat is voor de gemeenten Hardenberg, Ommen, Dalfsen en Twenterand. Met vandaag rechtstreeks verslag van 7 voetbalwedstrijden. Eigenlijk 6,5, leg ik je later wel uit. En we hebben aandacht voor de sporten Jiu-Jitsu, Dammen, korfbal, biljarten en autorally. Maar we trappen eerst af met de muziek. Dat doen we met Satisfaction van de Rolling Stones.
2: De Sporttribune.
8: Marcus. Goeiedag.

Voormalige nummer 1 is van de Rolling Stones hier op Delta FM voor RTW4 in de Sporttribune. Ja, wordt spannend de komende weken, want heel veel na-competitie mogelijk. Vooral in degradatievoetbal. Het wordt dus de komende weken veel stress en hoofdpijn en hartklachten. Het is wel eens anders geweest dat je vaak bovenin mee kunt doen. Maar dat is toch andere spanning dan daar onderin. En er zijn best veel clubs die komen daarvoor in aanmerking. Wedstrijden waar we vandaag bij aanwezig zijn is Deto tegen SDV Barneveld. Die begint om 3:00 met verslaggever Arjan Gooseling. DOS, daar kunnen we een helftje meenemen van na die halve wedstrijd wat ik net bedoelde. Die spelen in Maria Parochie tegen MVV 29. DOS staat er heel erg beroerd voor. Verslaggever is Henry Mulling, die neemt ons in ieder geval de eerste helft mee. En dan hebben we Bergentijn B Quick 28 met Hans Pullen. Dat is een wedstrijd van 2:30. Ook een wedstrijd van 2:30 is FC Ommen, Zwolse Boys met Gert Stegeman en Brugterveld tegen Marienberg van Wolter de Lange, die is daarbij aanwezig. Ja, dat is voor Marienberg nogal problematisch. Degene die veilig is, dat is voorwaarts tegen Averest. Heb ik nog trouwens een wedstrijdje staan van 3:00. Dat is MSC tegen Dedemsvaart. En daar zit verslaggever Ben Harms voor ons. Van de overige wedstrijden vandaag, waar clubs betrokken zijn uit de vier gemeenten die ik al noemde. De vier uit de vier gemeenten, zullen we maar zeggen. Daar krijg je gewoon de tussenstanden en uitslagen van. Waar we in ieder geval geen aandacht aan gaan besteden, zijn de wedstrijden van morgen. Wedstrijden van 2:00 zondag voetbal. Gelukkig, het bestaat nog in de tweede klasse G. Dalfsen Germanicus in de vierde klasse F. Lemelenveld Heten. Vijfde klasse F. Salandia tegen Hoornhorst. Derde klasse O. USV tegen Bijlen. EMMS uit Slagharen is trouwens vrij. En hebben we nog de vijfde klasse A. Dat is

Ulsteren tegen Balkbrug. Nou, in de jaren 90 maakte Faithless een liedje, dat is Insomnia. En dat was echt een doorbraak voor hem. Hadden daarvoor al heel veel gedaan. En onlangs is dat gecoverd en staat inmiddels in de top 40. En we gaan hem nu even draaien. Dan heet het in één keer New Religion.

Baby Rexha en Faithless hoorde je met Insomnia. En als we misschien tijd hebben, gaan we het laatste uur nog wel het origineel draaien. Want hij blijft ook gewoon heerlijk. Dan korfbalprogramma voor vandaag. We gaan naar overgangsklasse kijken. Daar speelt Juventus uit Hardenberg een uitwedstrijd op Sportpark Gageman tegen NKC 51. Dat is de nummer 1. En Juventus staat onderaan. Dus ze moeten gewoon winnen. Het is een wedstrijd van 4 uur. Eerste klasse, klasse lager. Amusitia uit Friesenveen, ook een uitwedstrijd. Sportpark de Marslanden tegen Oranje Zwart. Amusitia staat op de tweede positie. Wedstrijd van 4:30. En dan in de vierde klasse hebben we Regio 72 tegen Top Vroomsoop. Top die staat onderaan, moet tegen de nummer 1. Ja, je zou denken, kan een slechte voor Top. Dat kan dus. 4:30 is die wedstrijd daar. En dan hebben we SDO uit Westerhaar. Speelde in dezelfde klasse als Top inmiddels. Je had dat ooit gedacht. Tegen SEV. Ook dat is een wedstrijd van 4:30. Het is 12,5 minuut over 2. We gaan luisteren naar Fleetwood Mac.

Fleetwood Mac hoorde je en Sarah in de Sporttribune. Even de rallykalender doornemen. Er zijn twee rallies inmiddels al achter de rug. Dat is de Van Wieren Zuiderzee Rally. Daar begint het seizoen eigenlijk altijd mee. En dit keer was dat op 11 april. Is gewonnen door Kevin van Dijnen. En op 23 april was de tweede van dit jaar, is de rally van Zoelingen is in Duitsland. En ook die werd gewonnen door Kevin van Duinen. En die staat dan ook bovenaan in het Nederlandse kampioenschap. Het is een open Nederlands kampioenschap, want dat staan ook Belgen en Duitsers en zo allemaal in. De eerstvolgende rally is de ELE rally, die is op 29 mei. De Eurel-Hellendoorn rally die staat dit jaar gepland in het weekend van 18 en 19 september. Maar dat duurt nog een tijdje. Dus even kijken op de klok. We gaan nog niet voorbeschouwen, maar luister naar muziek Sit and Wait van Sydney Youngblood.

0: Sportnieuws. Niet alleen het voetballen loopt op het einde, maar ook de andere sporten zoals biljarten rondom het Stroomkanaal afgelopen donderdagavond eigenlijk werd het seizoen afgesloten. Eerst hadden ze nog een bekerfinale tussen Tonnegie en Kremer B. Dat werd 52-60. Dan dus afgelopen donderdag was de laatste competitieronde. Er moet nog eentje nog een wedstrijd spelen. Twee maar tegen elkaar, maar dat is om des keizers baat, zoals dat zo mooi heet. Maar de 26e laatste speelronde die was als volgt. Forsenal B was trouwens vrij en dat was ideaal, want ze waren al kampioen. Dus konden ze een beetje toekijken en bier drinken, laat ik maar zeggen. En dat schijnt heel veel te gebeuren tijdens het biljarten en daarna. Dan de uitslagen. Veenlus B, Holthuis 64-54. Hebben we Heumansbelt B, Kremer B. Dat is 46-54 geworden. Het Stupke tegen Tonnegie 48-62. De Scholle, De Brug 54-48. Vossenhol A, Heumansbelt A 55-57. En Kremer A tegen Veenlust A 55-68. Dat betekent voor de eindstand, zoals ik al zei, op nummer 1 niet meer in te halen. Na 24 speelronden Vossenbol B. Tweede was de Tonnegie. Had een 60 punten minder is ongeveer een wedstrijd, laat ik maar zeggen. Want dan kun je ongeveer zoveel punten halen. En op de derde plaats eindigde Veenlust A. Het brons is voor hun met 1419 punten. Dan de onderste twee, Veenlust B. 1243 punten en 4 puntjes minder Kremer A. Maar die heeft dus die wedstrijd nog in te halen. Dus die kunnen nog een plekje stijgen, maar daar heb je dan ook wel mee gehad. Dan gaan we naar het darttoernooi. Op zondag 19 juli wordt in Sporthal het Noorderslag in Slagharen een Lowies Open darttoernooi gehouden. Iedereen kan hieraan meedoen door zich op te geven via 06 4x2 1087 ofwel 06-22-22-1087 of op de dag zelf op te geven op 19 juli en dat kan tot 12:30. Het toernooi start met 130 deelnemers in pools en dat is vanaf 1 uur. Wil je meedoen, geef je dan zo spoedig mogelijk op, want vol is vol.
1: De Sporttribune.

0: Toto was dat en Rosanna in Delta FM Sport, wou ik bijna zeggen. Maar het is natuurlijk de sporttribune van RTV 4. We gaan naar Hans Pullen. Die zit bij de wedstrijd Bergentheim Beekwijk 28. Dat is een wedstrijd uit de derde klasse O. En ik zei net al, het is voor heel veel voetballiefhebbers en vooral die uit onze gemeente waar we sportprogramma voor presenteren, laat ik maar zeggen. Ja, een beetje spannende tijden, stresstijden en vooral heel veel degradatie zorgen eigenlijk. En Bergentheim is er één van, hè Hans?
1: Ja, dat zeg je helemaal goed. Het is een wedstrijd die erg belangrijk is voor Bergentheim. We spelen vandaag tegen de nummer 4, Bekwiek. En die hebben ook nog kansen op na-competitie, maar dan voor promotie. Nou, wij hopen de na-competitieplek te behouden. Behoud in de derde klasse, dat we niet rechtstreeks degraderen. En daarvoor is het vandaag een hele belangrijke wedstrijd. Want onder ons, Ommen die staat gelijk met ons en die speelt tegen de onderste, dus tegen Solse Boys. De kans dat die winnen is natuurlijk heel groot aanwezig bij Ommen. Dus, en dan staan we wel op de directe degradatieplek. Ja, en dan moet je kijken van wat het dan gaat worden in de laatste twee of drie wedstrijden. Het is nu tegen Bekwiek, wat ik al zei. En Bergentheim, ja, is denk ik voor het eerst in 7-8 wedstrijden dat we in ieder geval volledig fitte selectie kunnen beschikken. Dat is wel mooi. Als ik naar de bank kijk, dan zitten daar gewoon 4 topfitte spelers op die er ook al alle minuten in principe in kunnen. Terwijl de jeugd nu de fuck op gaan aansteken. Komen we kampioen worden. Nog zover is het nog niet, jongens. Maar goed, het is wel leuk om te zien. Een stukje sfeerimpressie en bij het team komen dan nu het veld open. Ik zal even de opstelling van beide teams dan even geven aan die Bergentheim. Die speelt met Rolf Timmer in de goal. We gaan 4-4-2 spelen vandaag. Een achterhoede is Tycho Bril, Sean de Grote, Ronnie Hakkers en Brett Hakkers. Dat is wel verrassend. Want op het middenveld gaat Nick Nijenhuis, onze captain die jarenlang linksback staat. Die gaat nu als een soort wingback links gaat die spelen. Samen met Milan Hans, Stijn ten Napel en Finn Timmer. En voorin speelt dan Nick Buitenhuis en Sander de Graaf. Nick Buitenhuis bezig aan zijn afscheidstournee. Want die stopt, zoals ik begrepen heb, aan het eind van dit seizoen. Die heeft jongens gewoon een hele drukke baan met zijn fotograaf en videowereld. Doet hij heel veel bruiloften, et cetera. Dus ik hoop dat hij het seizoen wat dat betreft goed kan afsluiten voor Bergentheim. En Bekwiek die speelt met in het doel Bram Jager. Achterin de aanvoerder, fantastische voetballer. Nick Pot, zoon van Annie Pot, oud trainer van ook van Bekwiek. Thijs van Moors, Jens Hutten. En dan krijg ik een hele moeilijke naam. Mohammed ga ik hem maar noemen. Hugo Winkeler, Roy van der Stouwen, dat is ook een hele beste voetballer van nummer 10. Jordan Statius, Milan Rade, Robin van Zomeren en dan de spits. Ja, die zullen wij echt in de gaten moeten houden. Robin Gerritsen, die is er eerder gespeeld, die is toen weggegaan. En die is weer teruggekomen. En die nummer 7 die maakte ontzet in de uitwedstrijd. Dat is die Mohammed. Vreselijk, vreselijk moeilijk. Die kwam in de rust in. En daar speelden wij op zich een hele goede wedstrijd. 1-1 was de eindstand daar zo bij Bekwiek. We kwamen ongelukkig achter in de, volgens mij was het in de 71, 72 minuut. En 3 minuten voor tijd was Nick Buitenhuis die met zijn kale kop scoorde bij de keeper van Bekwiek, Bram Jager. Wel nu Jens Moddenjongen, ja hoor. Jens Moddenjongen. Dat is mooi, dat is leuk. De pil van de week, die schoot en al zijn teamgenootjes die staan achter de goal. Nou, hij geeft in ieder geval een goede voorbeeld hoe het moet. En kijken als het eerste van Bergentheim dat vandaag ook gelukt. Ze speelden de eerste helft richting het bos, dus Nick zal de toss ongetwijfeld gewonnen hebben. Aan de tweede helft wilden we meestal richting het kunstgrasveld en eigen kantine. Dat is dan makkelijker. Maar belangrijker is vandaag het resultaat. We gaan hier aftrappen en uiteraard zullen we straks dan weer horen hoe de stand van zaken zal zijn. Maar Bekwiek zal ook vol en vol op de aanval gaan spelen. Daar ben ik van overtuigd. Misschien voetballen wel de beste ploeg waar we tegengekomen zijn dit seizoen. Dat zeggen ook meerdere clubs trouwens. Dat het voetbal een hele goede proef is. Maar ja, mentaal is het soms wel wat moeilijker bij. Dus wij moeten de beuk erin gooien. Kijken wat er gewoon. Er is afgetrapt hier zo. En jullie horen mij later weer.
0: Tot zover Hans Pullen bij Bergentheim tegen Beekwijk 28. We gaan naar Gert Stegeman. Die heeft net zoveel kopzorgen als Hans Pullen. Tenminste, als hij fan is van FC Ommen. En die spelen thuis tegen een Zwolse Boys. Zwolse Boys is vrij kansloos al. Die zijn feitelijk al een beetje gedegradeerd. Maar dat gaat vandaag zijn beslag krijgen, kun je op wachten. Dus wat dat betreft, Gert, er zijn mogelijkheden vandaag.
2: Tuurlijk zijn er mogelijkheden. En zoals je net zei van Bergentheim, die staat wel gelijk in punten. 24 punten hebben ze, maar het doelsaldo van FC Ommen is wat slechter. Maar FC Ommen die staat op plek nummer 13. En dat is de ene laatste plek. En op de laatste plek staat Zwolse Boys. Maar als je dan kijkt naar de laatste 5 wedstrijden, daar wint Zwolse Boys van de laatste 5 winnen er 4. En FC Ommen heeft maar 1 wedstrijd gewonnen. Dus dat hoeft niet alles te zeggen. We hebben nog het scorebord staat hier op het moment 2 minuutjes. En het is al een hoekschop voor FC Ommen. Die de bal voorgeeft en de keeper zit mis. En ja, de nummer 11, dus Jimmy Jaspers, die krijgt hem niet goed op zijn hoofd. En het wordt een doeltrap. Maar in ieder geval eventjes terug naar die stand. Dus FC Ommen, ja, die moet sowieso. Ze hebben nog 3 wedstrijden. Ze hebben deze tegen Zwolse Boys. Volgende week, als ik het goed heb, uit naar Roveen. En dan heb je er nog eentje thuis tegen Serenbroek. Dus dat zijn echt de wedstrijden waar het om gaat. En een degradatiekraken wil ik het natuurlijk niet helemaal gaan noemen. Want het zit wel 7 puntjes verschil. Maar goed, als je dan nogmaals wat ik zeg, de laatste wedstrijden bekijkt, is Zwolse Boys in de winning mood. En FC Ommen die laat er eigenlijk een klein beetje bezitten. En dan hebben ze natuurlijk, even kijken, dat is een hele sterke spits. Om zo te zeggen, of een sterke spits, die zit er sterk uit. Dat is nummer 99. Dat is de Jeffrey de Nooyer. En die, ja, eens kijken wat we daarvan kunnen verwachten. Die is kijkend op leeftijd. Die is al 37 jaar, is hij al. Dus, maar in ieder geval, hij staat zijn mannetje wel. Hij is wel zichtbaar. En hij is ook wel, als hij een bodycheck aan zou gaan, dan moet je van goede huizen komen om overeind te blijven staan. Dus, maar vooralsnog, het is gewoon te hopen dat FC Ommen het dit keer gewoon aan het langste einde trekt. En wel eens een keer wint. Het is ook vaak geweest zo dat, ja, dat ze net, staan ze 1 of 2-0 voor. En dan, dan komt in één keer de man met de hamer en dan wordt het 1-2, 2-2. En dan gaat het op laatst misschien nog mis ook nog. Dus, maar daar gaan we hier niet van uit. Wat richting hoog mee wordt er een overtreding gemaakt. Dus er is nog op de helft van Zwolse Boys. En daar wordt een vrije trap genomen. Door, dat is Jorn Hekman. Die mag hem, die speelt hem weer terug naar Frank Marienburg. En die brengt hem weer terug naar Jorn. Dus het spel wordt vanaf de middenlijn, vanaf het middenveld weer opgebouwd. En we gaan eventjes kijken wat het hier gaat worden. Maar in ieder geval, 4 minuutjes op het scorebord. FC Ommen tegen Zwolse Boys 0-0.
0: Dat is derde klasse O bij de wedstrijd die je net hoorde. We gaan nu naar de vierde klasse D. Klasse lage, Bruchtenveld, Marienburg met Wolter de Lange. En Marienburg, ja, die gaat sowieso volgens mij toch wel degradatiewedstrijden spelen om dat te voorkomen in ieder geval in een soort van nacompetitie. Klopt, hè, Wolter?
3: Ja, dat klopt zo'n beetje. Ja, ze hebben een hele kleine kans. Dan moet de ASV de laatste beide wedstrijden verliezen. Maar dat geloof ik niet in. Maar ASV speelt vandaag tegen Des. Als ze allebei gelijk speelden, Des staat ook aan veilig. Dus ASV... Ja, dat zie ik echt niet zitten. Wij moeten gewoon promotie tegen de degradatiewedstrijd. En en vanmiddag tegen Bruggeveld, ja, gewoon lekker voetballen. Ja, als je wint is mooi. Ja, en kijk, en Bruggeveld, die heeft een goed seizoen. Staan veilig, hebben een periodetitel. Ja, wat wil je nog meer? Als, die doen het lekker. En wij moeten ons best doen om vanmiddag een proberen te winnen. Nou, we zijn alleen de keeper is geblesseerd. Kees, de keeper van tweede, staat weer in het veld. En voor de rest is Maring bijna vrij compleet. Ja. En wat de brug valt. Meestal is het hetzelfde mooie strijd. Meestal is het gelijkspel. Soms winst voor Bruggeveld, soms winst voor ons. De laatste jaren moet ik wel zeggen, vaker winst voor Bruggeveld dan voor ons. Maar ja, dat gaat altijd op en neer tegen elkaar op. Dus we zullen vanmiddag wel zien wat voor partner het wordt. Het is altijd wel mooi voetbal hier. We mogen hier graag komen naar Maringberg hebben in Bruggeveld. Dus ik denk een hele mooie pot worden vanmiddag.
0: Nou, we gaan het volgen vanmiddag. Jongen. Tot een uur of 5.
2: Okay, jongen.
0: Dat was Wolter de Lange bij Bruchtenveld Marienberg. En we hebben Wim Smit bij voorwaarts tegen Averist. Wim, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag jongens en dames.
0: Ja, ga je gang. Was de wedstrijd de opstelling waar ze in spelen, Wim?
4: Voorwaarts tegen Averist. De belangen, ja, die zijn voor voorwaarts niet zo groot. De kans op nacompetitie is wel bijzonder klein, onze voorzitter. Zeker trainer is geloof ik de enige die nog een klein beetje in gelooft. Maar dat kan nog meer motivatie naar de spelers toe zijn. Averist die speelt nog wel ergens voor. Die hopen nog via een tweede plek in eindrangschikking nog promotie nacompetitie af te dwingen. Dus voor hun staat iets meer op spel dan voor ons. Maar wij hopen alleen maar op een leuke wedstrijd. En voor vandaag... dus we zijn toch een vrij compleet team. Alleen Bernd Boven, die is er niet. Die is een weekendje weg. Dus zie je ook wel zijn belangen. Want normaal liter is Bernd Boven altijd van de partij. Maar even kijken. Sander Berghuis keeps. Dylan Snipper speelt rechtsachter. Dan hebben we Sander Scherphoff. Lars Boven. En linksback Jannik Boertje. Middenveld Mian Kerkdijk. Moet zelf ook even kijken hoor. Even kijken, David Heerkens die stomt nu op. Dus onze spits. Boas Mulder speelt daar uiteraard Julian Slot en Mauro Slaatjes. Dat zijn de 11 die weer voorwaarts in. Goeie poging van Boas Mulder. 4 minuten onderweg. Stand 0-0.
0: Tot zover Wim Smit. Het is duidelijk dat hij mij in ieder geval niet te horen. Dus, maar als we hem maar horen, dan gaat het in ieder geval om. Zo. Ja, spelers die op vakantie gaan terwijl je gewoon weet dat je moet voetballen. Het is wat, het kan allemaal tegenwoordig. Eens even kijken, 7 minuten over 2:30. We luisteren naar Rihanna en Calvin Harris, We Found Love.

Janne, waar staat even kijken, links en rechts. Maar er is nog niet gescoord, dus een rustig begin. Dat zal wel allemaal met spanning te maken hebben. Dan durven ze nog niet alles. Laten we het daar maar even ophouden. Dus even kijken, de wedstrijden waar we straks aandacht aan besteden. Ik zei al in het begin van het programma welke 7 wedstrijden dat waren. Straks om 3 uur gaan we naar Ben Harms overschakelen. Ook een wedstrijd uit de 3e klasse. OS MSC tegen Derensvaart. Ook Derensvaart die zit in de problemen, net zoals Bergentijm en FC Ommen. Dus heel spannend wordt het daar en ook de komende weken nog. En om 3 uur hebben we Deto tegen SDV Barneveld, 4e divisie. Deto leek veilig, maar 4-5 wedstrijden geleden was dat zo. Maar sinds die tijd hebben ze maar 1 punt gehaald en steeds verloren. Dus nu hebben ze toch, ja, ze moeten gewoon onderen kijken. Dat is het gewoon. En, dus het wordt nog een heel lastig verhaal. En om 4 uur nog een helftje kunnen we meenemen. MVV 29 tegen DOS 37. 1G is dat. DOS staat onderaan, maar heeft nog aansluiting om via nacompetitie erin te blijven. Maar dan moet er wel eens echt wat gebeuren. En dan zeggen ze bijna wekelijks en elke keer gaat het mis. Dat is de wedstrijden die later volgen in dit programma. We gaan luisteren naar Gary Newman en Our Friends Electric.

0: De Sporttribune. Sportnieuws.
1: Damclub Denk en Zerf, terwijl Witte van Moord uit Westerhaar Friezeveen organiseren van 28 april tot en met 2 mei in Cultuurhuis de Klapen voor de tweede maal het Nederlands kampioenschap Jeugddammen. Daarnaast stonden startbewijzen voor het Europees en Wereldkampioenschap Jeugddammen later dit jaar op het spel, die respectievelijk wordt gehouden in Estland en China. Bij de pupillen van 11 tot en met 13 jaar werd Ferron Timmer uit Gramsbergen, lid van de vechtstreeks in Gramsbergen, en komend seizoen uitkomend voor Denk en Zet Westeraar kampioen. Timmer is van het tactisch dammen en dat bleek succesvol. Dan gaan we naar de aspiranten, 14 tot en met 16 jaar. Daar stelde Siebe Kortleven uit Deremsvaart de titel veilig. En tot slot de junior, 17 tot en met 19 jaar. Deze categorie die was van meet af aan spannend en stond vol van verrassingen. Titelverdediger Sietse Spijker uit Hoogeveen, die kon al na enkele rondes concluderen dat de titelvervolging er niet meer in zat. Dus prolongatie was niet meer aan de orde. Dus wie zou dan zijn opvolger zijn? En bij het ingaan van de slotronde hadden Alex Ovsjenko uit Eindhoven en Julia Bentsarovska uit Kampen een punt voorsprong. Alleen ze moesten tegen elkaar spelen en toen speelden ze gelijk. En ineens had de nummer 3 ook kans. En dat was Alex Poljakov uit Tilburg. En die won. En toen kwam er hadden ze allemaal het gelijk aantal punten. En toen ging het om de weerstandspunten. En Poljakov die kwam daardoor als kampioen uit de bus. Ook volgend jaar zal Denk en Zet weer de organisatie van deze Nederlands kampioenschapwedstrijden zorg dragen. Het zal dan de derde keer zijn.
0: De Sporttribune.
1: En er is gescoord bij FC Olmen tegen Zwolse Boys. Gert Stegeman is daar voor ons aanwezig.
2: Ja, dat klopt. Ja. Dit 19 minuten, bijna 19 minuten gespeeld. En 7 minuten terug in de 12e minuut was het Maartenbel die met een mooie kopbal de keeper verschalkte en de 1-0 op het scorebord aantekende. En Olmen is, als ik het zo bekijk, dan is Olmen gewoon, die voetbal gewoon beter. Zoek meer de aanval op. En als dat een paar keer goed gaat. Net had Maartenbel ook al daarvoor, voor het doelpunt, had hij ook al een enorme kans. Maar dat mislukt eigenlijk. Normaal gesproken zeg ik wel eens dan maakt hij ze in zijn goede doel, maar race de laatste tijd iets wat minder dus. Maar gelukkig maakt hij die met het hoofd, maakt hij de 1-0 in de 12e minuut. En het is op het moment is het FC Olmen weer die de aanval zoekt. En het oogt allemaal best wel leuk. Dus dat is niet slecht. Maar dan komt die bal in de 16 en daar staat er eigenlijk niemand. Maar dan is een speler van Zwolse Boys die bal weg kan werken. Maar die doet dat niet wel goed. Ik wil zeggen niet goed. De keeper die mag weer een doeltrap gaan nemen. Dus zo is het nog steeds hier 1-0 na 20 minuten spelen.
1: Ja, om een score, en dat betekent dat Bergheim ook wat moet doen, Hans.
3: Ja, het zou wel leuk zijn, maar Bergheim die is nog niet bij de kool van de kies geweest. Terwijl misschien dat er nu gaat gebeuren, kan in de kaart gaan. Nee hoor, weer balverlies. Voor Bergheim 18 minuten hebben we gespeeld. En de doelkeeper van de kies gaat nu zijn eerste met de voet denk ik een bal te pakken krijgen. Ja, hij heeft 2 terugrollen gehad. Voor de rest nog niet. En dat zegt genoeg dat wij nog niet voor de kool van de kies geweest zijn. En ik zei het in voorbeschouwing al, het is gewoon een hele goede voetballende ploeg. En hebben ze al kansen gehad? Nee, grote kansen hebben ze ook nog niet gehad. Dat moet ik wel eerlijker zijn. Wat dat betreft staat het achterin en Bergheim wel vrij goed compact. Maar je kunt aan alles merken dat de Kwik is balvast. En ze kunnen elkaar heel makkelijk vinden. Steeds een vrije man kunnen ze vinden. En nu is het die Mohammed weer die aan de linkerkant is. Met ook de rust die zij dan hebben in het spel. Het is nu de aanvoerder Nick Pot. En die speelt in. Krijgt de bal weer terug. Allemaal heel rustig. Bouwen ze op dat ze steeds weer die vrije man krijgen. Nu zit een linksback, die Thijs van Moors, die speelt die bal willen voorspelen. Maar die bal is veel te diep en Rolf Timmer kan die bal dan oppakken. En dan kijk je naar voren naar Bergheim, van heeft Bergheim naar Mette staan? Nee, bijna niet. Milan Hans speelt die bal via de kruikspeler bij de middenlijn over de zijlijn. En dan mag Bergheim mag gaan ingooien ter hoogte van de zijlijn dan uiteraard. En dan zal Tigo Bril aan Bergheim kans gaan doen. En dan kijken, speelt de bal richting Milan Hans. Kan Nick Buijen er niet bij, wordt die bal weer door de kruik opgevangen. En dan nu maakt hij nummer 13. Even kijken wie die nummer 13 is. Dat is Jordan Staties. Die maakt in één keer snel. Maar ook, hij speelt hem toch wel weer terug richting Nieuwpoort. Alles begint heel veel bij Nieuwpoort en bij die van der Stouwen. Bij de Kwik. En het is weer de bal gaat terug. Ja, uiteraard naar Nieuwpoort. Die zal hem naar linksback spelen. Nee, doet hij niet. Hij kapt hem af. Ja, gaat hij al. Nee, volgens hem doet hij alsnog, maar doet hij niet. Nieuwpoort speelt nu de lopende mensen in. Ja, dat is ook weer goed, want die nummer 16 was in beweging en dan speelt hij de bal, krijgt hij de bal lopen, krijgt hij dan weer mee. En dit is nu nummer 13, dan speelt hij dat vindt Timmer er heel makkelijk uit. Maar dan gaat hij op de bal staan, dat is wel leuk voor Bergheim. Maar vindt Timmer speelt dan Nick buiten, hij is zo ongelukkig op dit moment aan. Terwijl Nick er niks mee kan en dan gaat hij rechts buiten, gaat de wet, Brett Hakkers moet ingrijpen. Eigenlijk moet je dat doen zodat die bal achter gaat. Ja, hij gaat wel achter. Oh, scheidsrechter is Bergwijn goed gezind. In dit geval, want Brett Hakkers krijgt de vrije trap mee. En dan mag zal Rolf Timmer ongetwijfeld die vrije trap gaan nemen aan de zijde van Bergwijn. Even kijken, dat is gewoon een schade. Inmiddels 21 minuten op in de stand. Ja, dat is voor Bergwijn gewoon in dit geval. De linie is nog steeds 0-0.

0: 12 to 12 was dat van Somber. En ja, als we het over Somber hebben, dan moeten we even naar Wolter de Lange. Maar ze staan achter, hè, Marienberg tegen Brugterveld.
1: Ja, Somber, ze zijn achter, ja. Dus Max van Brugterveld, ze hebben daar een nummer 21 in de spits staan. Die jongen, die maakt zich hier keer heel breed en die is heel lastig. Werd wel door onze laatste man heel slecht verdedigd, maar die jongen maakte zich echt breed. En hij gaf een balletje leep door op Milan Eggenhoor. En Milan maakte, speelde de keeper netjes uit en die maakte terecht 1-0. En ja, Meijenberg heeft, wij zetten het tegenover, we doen ons best wel, dat wel. Maar Bruggeveld is wel een betere ploeg. Alleen, Job Wolters kreeg net een vrije kans, helemaal vrij voor de keeper. Ja, keeper zonder een goede plek, laat ik zo maar zeggen. Hij miste de bal, ja, normaal gesproken. Zulke ballen moet er eigenlijk wel in, als je die gaat missen, ja, dan wordt het natuurlijk niet beter op. Ja, dat is een beetje jammer. En verder kunnen we nog niet zo heel veel. Dat in Bruggeveld die beter in bal bezit, komt niet aan beter. Voetballen ook wel mooi. Ja, die voetballen zonder druk. En bij Meijenberg staat nog een klein beetje druk op. Maar ja, dus ze doen het best, ze werken wel hard. Maar het is allemaal net verkeerd. En het balletje komt net niet aan. Ja, net als je een balletje diep geeft, dan komt, ja, we hebben met 10 meter bij de man vandaan en Bruggeveld. Nu kan goed of vrije man vinden, combineren goed. En nu komt Meijenberg misschien, ja, wist niet wel, die komt vrije schietkans, nee. Dat was de tweede schietkans van Meijenberg, keeper had die bal goed. Dus ja, Bruggeveld is gewoon beter en ja, ik kan er weinig anders van maken. Ik heb toch een gevoel dat Meijenberg, Bruggeveld soms een beetje makkelijk. Laten we dan nog een keer onze kansjes krijgen, maar alleen dan moet je ze wat maken. Nu hebben we Bruggeveld wel een hele mooie aanval opzet, maar nee, dat is, gaat ook weer mis. Dus er gaat nog vrij veel meer. We hebben goede scheidsrechter, die zitten echt bovenop, maar goed zijn. We hebben ook soms waar te zeggen van jongen, het is minder. Ja, dus, en hoe lang hebben we nu gespeeld? We hebben 25 minuten, 26 minuten gespeeld en ja, we zijn maar 1-0 achter. Meer kan ik er niet van maken.
0: Oké, tot zover Wolter en bedankt. En we gaan zien wat het verder wordt deze wedstrijd tussen Brugterveld Marienberg. Tussenstand 1-0. Een kut tussenstand bij OWZ 24. Die spelen in Nijverdal tegen SVVN. Ook OWZ die staat in de gevarenzone. En laat ik maar zeggen, de Sipklo-Westeraar combinatie. Ze staan met 1-0 achter. Ook daar niet zo goed. Sportbus, vooromzorgen zijn we niet bij aanwezig. Ze spelen tegen de kampioen Juventa 12. Ze verloren daar nog maar 5-0. Maar ze staan nu met 1-0 voor door een doelpunt van Tim Spoor. En dan gaan we in dezelfde klasse naar voorwaarts toe. Die spelen tegen Averest. En de doelpuntenmachine komt op gang, hè Wim?
2: Ja, de laatste tegenstrijd. En ik had er illusie in dat ze dus een lekkere wedstrijd van zouden maken. Maar het is inderdaad wel een lekkere wedstrijd. Want ze speelt fris van de lever. Ze spelen bijzonder fit. Zijn ze allemaal, zo leek het zo, op het een van de competitie. En het is in ieder geval 2-0. Laten we het maar zeggen. Dat is het belangrijkste. 17e minuut was een uitstekende paas door het midden. Ik denk van Lars Boven. Dat hij precies aankwam bij David Heerkens, onze spits. Op een meter of 18 van het doel. En zijn afronding was wel zeer resoluut. Precies in het hoekje. 1-0 en 5 minuten later. Een corner van links. En die ging over alles en iedereen heen. Zelfs over die uitstekende doelman van Averees, Jurgen-Jan van der Belt. Ja, die ging daar niet vrij uit. Maar die kwam bij de tweede paal. En Modo Stadio hoeft alleen maar zijn hoofd even tegen de bal te zetten. En dat was 2-0. En je zou dus niet zeggen dat er vergoed was niks op het spel staat. Averees die staat beslist niet slecht te spelen. Maar er lopen tegen een paar zeer goede aanvallen van voorwaarts aan. En 2-0 en we zijn 27 minuten onderweg.
0: Oké, kijken we nog even naar de derde klasse. Of daar nog wat veranderd is. Om een Zwolse Boys nog steeds 1-0. En Bergentheim tegen Biekwijk 28. Daar staat het nog zo zoals het begon. Het is daar 0-0. We gaan luisteren naar het nieuws van 3 uur.
3: De Sporttribune.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. In een flatwoning in Vlaardingen zijn aan het eind van de ochtend de lichamen gevonden van 2 mannen. Hoe ze zijn overleden wordt door de politie onderzocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Niet duidelijk is hoe lang ze al in de woning waren. Een bekende van de 2 had de politie gewaarschuwd nadat hij geen gehoor had gekregen. De brandweer heeft in de Vlaardingse flat metingen gedaan, maar er is geen sprake van koolmonoxide of andere vergiftigingen. De organisatie van het housefestival Music On heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Amsterdam, omdat het festival is afgelast. Dat gebeurde vlak voor 12 uur, toen het festival zou beginnen. De gemeente trok de vergunning in omdat de veiligheidseisen van een tent op het terrein niet in orde zouden zijn. Op het Canarische eiland Tenerife worden voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar brak begin vorige maand het Hanta-virus uit. Er worden legertenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip op te vangen. Het schip gaat komende nacht vlak voor de kust voor anker. De Wereldgezondheidsorganisatie is ook op het Spaanse eiland om de autoriteiten te helpen. En verschillende landen, waaronder Nederland, hebben vliegtuigen gestuurd om opvarenden terug naar huis te brengen. De verkeersborden boven de snelweg A44 bij Oegstgeest zijn zo goed als onleesbaar geworden. Toch gaat Rijkswaterstaat vooralsnog niet over tot herstel of vervanging, omdat de organisatie andere prioriteiten stelt, meldt Omroep West. Voor de automobilisten is het intussen gokken wat er op de borden staat. De 22 jaar oude borden worden vervangen op het moment dat er ook andere werkzaamheden zijn. Het weer, vooral in Zeeland, is het zonnig. In de rest van het land meer bewolking. Temperaturen liggen tussen de 16 graden op de Wadden en 22 graden in het binnenland. Morgen afwisselend zon en wolken en dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is de Sporttribune.
6: Het sportprogramma van NOS-FM, Delta-FM en Vechtel-FM.
3: Met live verslag en het laatste sportnieuws.
0: En straks gaan we schakelen met Arjan Goosling bij DTO STV Barneveld en met Ben Harms bij MSC tegen D.

0: Het goede doel was dat. En vandaag, en die is al echt bekend om een lange uitroos. Bijvoorbeeld alles is geprobeerd. En dat hoor je hier ook in vandaag. We gaan vandaag, vanmiddag wel te verstaan, Arjan Gooseling bij Deto Barneveld. En Arjan, het was een week of 5 geleden. Ik weet niet of jullie thuis moesten tegen Hoogland. En toen dacht ik, als Deto deze wint, dan is het klaar. Maar het is eigenlijk een beetje anders gegaan, hè?
1: Het is nog steeds niet klaar voor Deto, maar dat geldt voor heel veel ploegen in de vierde divisie. Het is, Deto staat op dit moment op plek 13 en dat zou betekenen aan het eind van de rit na competitie. Maar het verschil tussen plek 6 en plek 14, er zit 5 punten verschil tussen. En dus dat betekent eigenlijk dat er nog 9 ploegen in de verkeerde na-competitie kunnen belanden. En Deto staat op dit moment dus ook op een verkeerde plek. Dus er moet vandaag wel, volgende week of over 2 weken wel wat gebeuren om van die plek af te komen. Dus wat dat betreft zijn de belangen groot. En is het nog lang niet gespeeld. En de tegenstander van vandaag, SDV Barneveld, die staat op gedeelde 6e plek. En die staan dus 4 puntjes voor Deto. Dus dus als die vandaag hier goede zaken kunnen doen, dan zijn die klaar. En als Deto vandaag hier wint, dan staat Deto zomaar op een punt van de 6e plek. Dus het is een hele rare competitie. En daardoor zijn de belangen groot, spanning groot. En inmiddels is hier al een minuutje of 8 gevoetbald. En staat het nog 0 tegen 0. Eén grote kans voor Deto was er te noteren in de beginfase. Een mooie aanval over rechts kwam bij Bas Posma. En zijn schot ging elk via een verdediger over de achterlijn in plaats van in het doel. En het is nu nog een beetje aftasten. Deto die speelt vanmiddag met 2 wijzigingen ten opzichte van de laatste wedstrijd die ze verloren hier van deze 268. Vandaag in het doel Kerijn Kiers, die stond daar ook. Rechtsachter in Jon Vossenbeeld, Mirko Zwiers. En dan in het centrum is Sten Knol vervangen door Gijs van Limbeek. Die speelt hier vandaag. Hans Matti aan de linkerkant achterin. Op middenveld Lars Rekers is geblesseerd geraakt. De vorige wedstrijd die speelt niet. Voor hem in de plaats vandaag Dejan Poto op het middenveld. Samen met Hoeseb Jacob en Kotlan Soumaoro. En voorin het gebruikelijke drietal Frank Smit, Bas Posma en Kevin Slokkingreef. Die moeten het hier vanmiddag gaan doen. Zoals gezegd, inmiddels 9 minuten op de klok. 1 grote kans voor Deto. En het kan hier alle kanten op.
0: Tot zover Arjan Gooseling. We komen straks nog uiteraard bij hem terug. Ook een wedstrijd van 3 uur is MSC tegen Dedensvaart. Ben Harms is daar voor ons. Ben, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Goedemiddag, luisteraars. Welkom hier op Sportpark Ezingen in Meppel. We zijn hier zo 10 minuten onderweg onder deze belangrijke wedstrijd voor DVC Dedensvaart. Want eigenlijk moeten ze winnen op die 11e plaats. Daar staan ze met 27 punten. MSC staat 5, dus min of meer zijn die al veilig. Maar we hebben nog 3 wedstrijden te gaan en MSC heeft 33 punten. Zo ver, zo dicht ligt het in die derde klasse O, ligt het bij elkaar. Het is zeer, zeer spannend. En we zijn een minuut of 10, 11 zijn we nu hier onderweg, hier op Ezingen. En toch wel een paar kansen toch wel voor DVC in deze vaart. En dat was direct al in de eerste, een van de eerste minuten, was het erop de... Was het hulp op Dimitri Tempelman die daar op de rechterkant fantastisch daar zo bij zijn tegenstander wegliep. En het was daar zo een knappe voorzet. En het was ook Jamel van Hulleman die daar de bal niet goed voor zijn voetje daar kreeg. En de bal over de voeten heen liet springen. Wegkansje was dat. Was een unieke mogelijkheid. En daarna was even schrikken voor de EVC derde vaart. Want was Mart Jonkers voor MSC die in de spits daar zo geheel vrij aangespeeld werd. En de schoorde ook inderdaad ging de bal daar zo voorbij de doelman van DVC Dedensvaart. Maar het was buitenspel werd er geconstateerd. Dus gelukkig werd het doelpunt werd geannuleerd. 0-0 hier zo in Meppel. 11 minuten onderweg. En we zagen net toch een hele mooie mogelijkheid. Was het daar zo. Daardoor kwam daar zo voor de voeten van, even kijken, Ronald Zwaastra. Die daar zo toch een behoorlijke goede mogelijkheid kreeg. Zijn bal en zijn schot ging een half metertje daarvoor bij het doel van doelman Jarno Dosman van MSC. En die kon gewoon opgelucht ademhalen en zijn doeltrap nemen. We zijn hier zo 12 minuten onderweg en de stand nog steeds 0-0 met een zeer aantrekkelijk begin.
0: Richting de rust gaat de FC Ommen tegen Zwolse Boys. Maarten Bel scoren daar, dus Ommen staat met 1-0 voor. En dan hebben we die andere wedstrijd, is Bergentheim tegen Biekwik 28. We hoorden Hans Pullen een paar keer vertellen, die Biekwik 28 is heel goed. Maar ja, Hans, het gaat om de doelpunt, hè? Ja.
3: Inderdaad gaat het om de doelpunt. En die staan aan het scorebord inmiddels. En die 1 tegen 0 in het voordeel van Bergentheim. Wat een hele mooie avond van Bergentheim. Was een diepe bal van richting Stijn van Apel. En Stijn van Apel die met zijn buitenkant van de voet gaat die de bal voor in de strafgebied. Ja, en daar staat ons Koltjeslief, die staat daar net buiten. Hij speelt de bal met zijn linker voet en buitenkant van de voet over de keeper heen in het doel, waardoor de stand 1-0 werd in het voordeel van Bergentijn. En die stand die staat nog steeds op het scorebord. En ja, ik zei het neer, trouwens dat Bekwik heeft een goede voet. En het is inderdaad van voetballers zijn ze gewoon beter, dat is duidelijk. En niet dat ze nog zo heel veel kansen gehad hebben in deze wedstrijd, maar wel dat ze voetballen beter zijn. Terwijl nu Ronnie Hakkers, dat moet natuurlijk niet. Ronnie Hakkers moet geen kaart krijgen, want dat is niet geschorst voor de volgende wedstrijd. Want die staat op scherp. Want hij heeft deze commentaar op de leiding, die heeft ook geen zin om dat te doen. En scheidsrechter die zuster nu in ieder geval gelukkig had met een vermaning en mag ingegooid van de piek mag genomen worden aan de zijkant. Dus Tigo Bril die als dat wint, dan wint hij goed. En dan moet Cassandra de Graaf erbij. Nee, Van der Graaf kan er niet bij. Die bal die gaat via nummer 18 van Bekwik gaat die naar die snelle nummer 13. Nummer 18, dat is Robin van Someren. Aan Bekwik zei, dan gaat Bekwik nog een keer weer proberen een aanval op te zetten. En voor Bergentijn proberen de zaak nu vast te houden. Deze 1-0 tot aan de rust in ieder geval. Want dan ja, doe je gewoon goede zaken inderdaad. En dan moet Bekwik nog meer komen. Dan kan er ook wat ruimte komen voor Bergentijn. Want ze zijn 1 of 2 keer voor de goal geweest. Nu moet Rolf Timmer handen optreden. Want Brent Hakkers speelt die bal via zijn lichaam. Ja, gelukkig wel. Via zijn lichaam speelt hij over de achterlijn. En dat zal de laatste mogelijkheid zijn voor Bekwik. En nummer 5 die zal de cornerbal ongetwijfeld gaan even tijd. Thijs van Moorst aan de zijde van Bekwik. Zal met zijn linkerpoort in gaan draaien richting het doel van Rolf Timmer. Terwijl de klok tikt naar die 45, ruim 44,5 minuten is er nu gespeeld. En de scheidsrechter gisteren, die kan de bal mag genomen worden. Nou, goed verdedigd deze bal. Laag. En Sander de Graaf roeit die bal inderdaad weg. Die bal die gaat richting de middenlijn. Gaat die bal of niet over de zijlijn? Denk het wel. Ja, gaat over de zijlijn. Dan moet Bekwik gaan ingooien. Vanavond die komt helemaal aan sprintend. En nu probeert daar druk te zetten. Maar de bal moet nog terug richting de keeper. Ja, die moet er eens goed van zijn. Probeert daar druk te houden. Een heel open gat over het middenveld. Maar heel veel ruimte ligt. Maar Bekwik die komt er weer voetballend onderuit. En dan is die van de Stouwen is weer, die gaat dan die aanval weer opzetten aan Bekwik-zijde. Dan zal we richting de rechtsbuiten gaan. De gevaarlijkste man aan Bekwik-zijde trouwens. Die rechtsbuiten. Een hele vlugge, rappe jongen. En dan gaat de bal nu helemaal naar de linkerkant. Gaat die, houdt hij hem binnen? Ja, hij houdt hem binnen. Van der Stouwen kan hem net binnenhouden. En die gaat dan stoepend nu. Probeert hij weer een diepe bal. Probeert hij, moet eentje van Bergen. Hij moet daar tussen zitten. Dat lukt niet. En Finn Timmer moet daarbij. Nu is het Brent Hakkers die de bal weg met die bal. En Nick niet naar huis. Dat is prima. Maakt niet uit waar hij dan is. Maar nu moet hij even weg. Maar dat is belangrijk. En nu is het, komt Nick Buitner er ook bij. Ja, heel. Dat doet hij niet. Dat is fantastisch. Met een lichaam en beweging. En Nick weg en Sander weg. En van de klok staat er al inmiddels al de ruim op bijna op 46 minuten. We hebben geen, ja, één keer een blessure bal meer gehad. Dus het zou kunnen. Als er nog één minuutje bij komt, gaat hij rechts buiten. Mohammed gaat er weer in. Zodat de jeugd van Bergentijn een fluitje in de mond neemt voor het rustsignaal. Dat is wel leuk. En die linksback speelt de bal richting de nummer 7, die Mohammed. Die ons kwel geweest in de uitwedstrijd. En maar die is er nog niet langer geweest bij Tigo Bril. Dus dat nu is het wel gevaarlijk. Oei, Rolf Timmer kan die bal net wegchecken uit de benedenhoek. En Sjan de Putten speelt die bal over de zijlijn. En de scheidsrechter maakt nog steeds geen aanstappen om te fluiten hier zo in deze wedstrijd. Maar het is nu 46, ruim 46 minuten staat er op het scorebord. Dat vind ik wel erg veel. Weg maar die bal, Stijn ten halen. Ja, dat is goed. De scheidsrechter kijkt nu wel op zijn klokje, maar hij fluit nog niet af voor het rustsignaal. Dus de Piet kan nog een keer een aanval opbouwen. En dan komt die bal weer hoog voor. Ronnie Hakkers speelt die bal over de zijlijn. En dan mag de Piet dan gaan ingooien aan de, bij, ja, de, op de helft van Bergentijn ongeveer. En die Mohammed gooit die bal terug richting Nieuwpoort. En dan schrijft hij, kijk nog een keer, fluit maar af. Schrijft hij, dat is veel beter. Dan hebben we zin aan koffie, we hebben zin aan een biertje. Dus wat dat betreft kan het beter zijn nu af te fluiten. Nu probeert Bergentijn daar nog weer tussen te zetten. Kan er eentje van Bergentijn bij, moet niet naar huis, kan er niet bij. Wordt die bal voorgegeven, hoog voorgegeven. En wordt hij weggekopt. En nu oh nee, was hij fluit voor een overtreding, of voor een rustsignaal. Maar dat gaat hij nu ook doen. Voor het rustsignaal gaat hij nu fluiten. En we gaan hier rusten met een stand van 1-0 in het voordeel van Bergentijn.
0: Vierde klasse D, daar vallen de meeste doelpunten. Ik zie even Harderberg, 85, staan we op 3-0 voor in de HNV. OVZ 24 staat nog steeds met 1-0 achter tegen SVVN. Kijken we naar Sportlus van ons op Juventa. Is inmiddels 1-1 geworden daar. En voorwaarts gaan we zo meteen naartoe. Bruchtenveld, Marienberg was 1-0. Is ook wat gebeurd, hè, Wolter?
4: Ja, hier is dat gebeurd. Dus hier vallen de doelpunten als repen appelen, hoor. Dus het is hier zo gebeurd. Meijberg, Jiri. Oh, sorry. Het is hier net rustig. Maar Bruggeveld, die geeft Meijberg al voetballes. We zijn met 3-0 achter, maar ook 4-0 te winnen. Dus het is nu rust, maar Meijberg blijft er zijn. Want ja, het leek niet echt op voetbal wat Meijberg laat zien. Te makkelijk, te makkelijk verdedigen. Een vrije trap komt voor. Nou, als je hem wilt verdedigen, dan spring je toch mee. Maar ja, raad die man vrij inkopen, ja, vrij schietkansen krijgen, ja, dan verdien je ook niet op te winnen. En ook op zelf ook niet op te scoren. En af en toe heeft Meijenberg een poging voor de goal. Laten we hopen dat de tweede helft beter wordt. Ik denk ook dat onze trainer ook niet blij is. Maar goed, laten we het horen. Misschien wordt de tweede helft beter. Als het niet beter wordt, dan krijgen we een moeilijke middag hier. Nou, dat zal Bruggeveld nog meer scoren. Dus ja, het is nu wel rust en we zijn terecht met 3-0.
0: Oké, waar nog meer gescoord wordt dan bij Marienberg tegen Bruggeveld is 3-0. Is bij voorwaarts Averis. Het was 2-0. Wim, en wat is het nu?
5: Ja, jongen, je moet er hier bij zijn. De constant erbij zijn. We zijn nu met 47 en de Russiaal kan elk moment klinken. Maar de stand is inmiddels 4-1. Een ongelooflijk 3-0 was een schitterende goal. Uitstekende zorg voor het blikkenkant van Modoslaat. Hij zei, kijk eventjes voor het doel waar zijn maatje David Heerke stond. Nu rust. David Heerke stond en die hoefde hem alleen maar in te schuiven. 3-0. Even later een overtreding in het strafgebied bij ons van Kilian. Even kijken, Dylan Snippen. Die een hand op de schouder legde van AVR-speler. Scheidsrechter zag er een strafschop in. 3-1 benut door Bram Brouwer. Maar nog eens 2 minuten later, aan de andere kant, werd Modestaat weer diep gestuurd. En zeer koelbloedig bracht hij de 4-1 op het bord. En dat is nu ook de ruststand. Dus staat er ook niks meer op het spel. Dan moet je de week maar zeggen, jongens, er staat niks op het spel. Ga je gang en doe je best. En heb ik ze dit jaar nog niet gezien. Ook in de kansen benutten. Dat is allemaal zo rustig en zo overwogen. Dus lekker om naar te kijken.
0: Oké, tot zover voorwaarts, Averis. Ja, tot straks, Wim. 4-1, Sporters van Zobel inmiddels kwam dus op 1-0 voorsprong tegen kampioen Juventa. Het is nu 1-2, ook net daar weer gescoord. Ja, het gaat heel vreemd, heel hard met de doelpunten. Dus daarom hadden we even getijd, Arjan Gooselijk. Want ook bij Deto is gescoord, hè?
6: Ja, vanaf de stip. Het was in de 13e minuut een mooie aanval van Deto. En waarbij Bas Forsma in de diepte werd gestuurd. En die ging langs alles en iedereen, maar werd aangetikt in de 16. En het was voor de scheids niet zo moeilijk om op de stip te leggen. En normaal gesproken dan gaat Bas altijd zo achter de bal staan. Maar goed, een wetmatigheid in voetbal is ook dat je nooit een panel moet nemen waar je zelf onderdeel van bent. Maar goed, ook in het achterhoofd. Bas Forsma miste donderdag op de training een penalty. We hebben zo nog op penalties getraind. En dus ging Copland Suma Oro achter de bal vanmiddag. En die schoorde hem onberispelijk laag en hard tegen de touwen. Dus Dero die leed hier met 1-0. Voor de rest, is de wedstrijd gaat redelijk gelijk op. Weinig spektakel. Het is vooral toch een beetje aftasten. En het is voor dit ook oppassen. Want Banneveld heeft ook gewoon een hele goede ploeg. En vooral de spits is een bekende jongen, Marciano Mengerink. Die is in de winterstop teruggekeerd vanuit de tweede divisie van Katwijk. Waar hij jaren echt in de top van het amateurvoetbal gespeeld heeft. En dat is voor de Deto verdedigers oppassen. En Deto is nu weer in aanval. Mag een hoekschop gaan nemen. Kijken of dat iets oplevert. Iedereen neemt royaal de tijd op dit moment. Maar goed, in elk geval, het begin is goed. Ik moet zeggen, er zit ook veel meer spirit en passie in dan 2 weken geleden. Toen ze hier tegen DZC eigenlijk kansloos eraf gingen. Dus vanmiddag tot nu toe is er op de inzet en de spirit niks op aan te merken. En op de stand ook niet. En na 20 minuten 1-0.
0: Oké, goede uitgangspositie voor Deto. So far, zullen we dat maar even zeggen. We gaan nu even op zoek naar de ruststanden. Een wedstrijd van 2:30 en sommige tussenstanden van 3:00. En als we het bij elkaar hebben, dan gaan we zeggen zo'n enkele minuten dit vermelden. Eerst luisteren we naar een typisch cowboy liedje, zou ik maar zeggen. Wanted Dead or Alive van Bon Jovi.

0: Halle Bon Jovi even terug, want is gescoord in Friesenveen, Arjan.
1: Ja, de stand is inmiddels weer gelijk. Na 22 minuten spelen was er een hoge bal die door de Deurter Defensie, door Gijs van Limbeek, eigenlijk iets te kort werd teruggekopt. En Stijn van Wolfswinkel, een van de aanvallers van Barneveld, die stond daar nog achter en die kon zomaar doorlopen met bal. En die schoot de 1-1 tegen de touwen. Dus het is hier weer gelijk en het kan alle kanten weer op.

0: hoorde net verslaggever Arjen Gooseling bij Deto. Barneveld is 1-0 voor Deto. Strafschop en Kopion Soumaoro scoren. Daarna kort weer 1-1 door het doelpunt van Barneveld. En is inmiddels ook gescoord bij de 3 uur wedstrijd MSC Deringsvaart. Ben Harms.
1: Ja, en hier op het sportpark, hier in Meppel, in de 25e minuut. Ja, eigenlijk leek er niks aan, of de 22e minuut, eigenlijk leek er niks aan de hand voor de MSC Deringsvaart. Maar dat was al die vrije trap en die werd daar genomen, knap genomen daar, Osman Ibrahim vanaf rechts. Die bal werd hoog voorgezet voor het doel daar zo van Stan Levy Kroesen. En die stond in de hoek en die keek ernaar, kun je wel zeggen. Hij stond eigenlijk toch wel een beetje te ver in zijn hoekie. En dat was dan de nummer 19, Mart Jonkers van MSC, die de bal daar zo keurig, de nummer 9, Mart Jonkers, die daar de bal keurig netjes daar zo binnenkopt. Cross links, daar zo onhoudbaar voor de doelman van DVC Deringsvaart. En zo staat de ploeg dan achter met 1-0 in de 22e minuut. Gelijk erop, leek het erop, ik wil dat DVC iets terug zou doen, maar die aanval, die liep op niets uit. En we hebben net eventjes dat daar zo de grensrechter van MSC onderuit ging. Maar gelukkig, hij kan zijn wedstrijd ook weer vervolgen. En die kleine openhoud hebben we gehad. DVC is op jacht naar die gelijkmaker. Maar dat was toch wel even een kleine domper daar in de 22e minuut. Beide ploegen, ze gingen goed over en weer. Was het dan met een iets meer overhand voor DVC Deringsvaart, waar dan nog niets uitkwam. Maar dan was al plotseling die vrije trap daar vanaf de rechterkant. En dan het binnenkoppen daar van Mart Jonkers. En dat betekent 1-0 voor de thuisploeg.
0: Oké, gaan we naar Arjen Gooseling bij Deto, SDV Barneveld. 1-1 daar op dit moment.
2: Klopt, bijna 28 minuten op het bord. En de 1-1 staat nog steeds. Beide ploegen proberen aan te vallen en dat lukt ook vrij aardig. Ik moet wel zeggen, Barneveld zit na het eerste kwartier even wat beter in de wedstrijd. En Deto met name achterin, die heeft de handen vol aan de gevaarlijke aanvallen. Stijn van Wolfswinkel en Marciano Mengering. Nu komt Deto er weer uit. Kijk of hij over de rechterkant Kevin Stocking er even wat diep gestuurd door Kopland Soumaoro. Gaat richting de 16. Gaat in die 16 gaat die bal zo waarschijnlijk voorbrengen. Wordt onderweg gestuurd. Nog steeds Deto in balbezit, maar het gevaar is eigenlijk alweer. Verrassing is er ook al een beetje uit. En Deto gaat terug naar de middellijn om weer opnieuw op te bouwen. Speelt nu wel op de helft van Barneveld. En zoals gezegd, de belangen zijn groot en beide willen niet verliezen. Aan de andere kant, Deto moet een keer nog een 3 punten pakken in de komende wedstrijden. En het liefst uiteraard vanmiddag.
0: Oké, we gaan het allemaal horen. Wedstrijd van 3 uur dus. En straks om 4 uur nog een wedstrijd nemen we 1 helft van mee. Want het programma duurt tot 5 uur. En dat is MVV 29 tegen DOS 37. We hebben de tussenstanden verzameld.
3: De tussenstanden.
0: Wedstrijd van 3 uur zei ik al, tweede divisie. IJsselmeer volgens HHC Hardenberg 0-0 nog. Geldt ook een wedstrijd van 3 uur. Vierde divisie, hoorde je zojuist Arjen Gooseling vertellen. Deto Barneveld 1-1. Dan tweede klasse H, Oranje Nassau tegen Gramsbergen 0-0. Daar nog op dit moment in de derde klasse O. Bergentheim, Biekwik 28, daar is het wel rust 1-0. Geldt ook voor Ommen tegen Zwolse Boys. En wedstrijden van 3 uur, daar is de tussenstand bij MSC Deringsvaart 1-0. IVV ASC 1-2. Vierde klasse D zijn allemaal ruststanden. Voorwaarts Averreest 4-1, Bruchtenveld, Marienberg 3-0. Daarleveen, Hardenberg 85, 0-3. Sportlus Vroomsoop, Juventa 12, 1-2. En SVVN, OWZ 24, daar is het 1-0. Vijfde klasse D, Leemelen tegen HTC 0-0. En in de vijfde klasse H, Noord. Lutten tegen Klasinaveen 0-1. En Geel-Zwart 25 tegen DKB. En die is al kampioen 0-2.
3: De Sporttribune.

0: Foreigner en I Don't Wanna Live Without You. Bergentheim staat voor, Ommen staat voor, dus Deerdenvaart moet wat, Ben.
1: Ja, Deerdenvaart moet zeker wat, maar Deerdenvaart staat achter. En wel met alweer 2-0. En dat gebeurde in de 35e minuut. Ja, en dan denk je in die 35e minuut, DVC, Deerdenvaart, ze gaan scoren. Maar het leverde een pelle mooie combinatie op. Dat schot van Martijn Ballast. En waarbij het doelman, Jan Dorsman, de bal dus... Maar de uit de hoek tikken, de cornerbal die werd door MSC gelijk overgenomen. En met daaruit de kans daar rood voor Mart Jonker. En die wist dan wel te scoren. En dat betekent een achterstand van de 2-0. Ja, en hoe komt dat over op de ploeg? De ploeg die toch wel de eerste 30 minuten toch, toch de kansjes creëerde. Maar niet konden afdrukken. Maar dan zien we dan gelijk erop dat het dus een vrije trap voor DVC deed. En dan heb je even de hoop dus dat het dus die gelijk maar of die aansluitende treffer daar soort komt. Maar die komt dan niet, want die bal die wordt naastgeschoten door Aaron Drent van Atten, net van buiten de 16. Ja, DVC probeert het wel, maar het zijn toch dat MSC effectiever dus met die mogelijkheden omgaat. En met name dan die nummer 9, Mart Jonkers, die daar zo toch wel behoorlijk scherp daarvoor in staat. Koekeloeren en de bal toch met een precisie van de klok daar binnen kan tikken. 2-0 hier zo in de 40ste minuut. Het was een zeer zware middag voor DVC Deerdenvaart.
0: Daar kan Ommen alleen maar blij mee zijn, Gert Stegeman.
2: Ik denk dat Ommen er wel blij mee kan zijn. Ja, dat het daar in Meppel 2-0 is en dat Deerdenvaart achter staat. Dus met deze stand en dan komen ze op gelijke hoogte. Maar het doelsaldo van FC Ommen is niet erg goed. Die is het slechtste van eigenlijk van onderin, zeg maar, min 21. Maar we zijn weer begonnen. 10 minuutjes in de tweede helft. Totaal 55 minuten op de klok. En het is... Het gaat een beetje wat gelijk op. Het was in de eerste paar minuten, de eerste 5 minuutjes was het toch Zwolse Boys die aanvallend wat probeerde en ook wel een kans kreeg, wel een kansje. En aan de andere kant was er ook nog wel weer een kans eigenlijk van Tom Simons, maar die gaf hem af in plaats dat hij zelf de bal schoot. En daar had volgens ons, ik zit hier met een paar mensen meer, had daar meer in gezeten. Had misschien ook wel een doelpuntje in gezeten, maar in ieder geval, het gaat nu nog gelijk op. 56 minuten op de klok en de stand is hier 1-0 voor FC Ommen.
0: Kijken we even snel naar de vierde klasse D. Daar is een doelpunt gevallen bij Sportlus Fromsoop. Juventa 12, 2-2 inmiddels. Het was 1-2, nu weer 2-2 gescoord door Simon Spoor. Gaan we naar Friezeveen. Deto Barneveld deed een mooie voorsprong uit een strafschop van Kopjan Suomaru. Maar ja, daarna het foutje in achterhoede. Arjan weer 1-1, moet we niet hebben.
3: Een 1-1, die ging er inderdaad in van Wolfswinkel. En die 1-1 die staat nog steeds op het bord. En inmiddels ruim 40 minuten gespeeld. Nog een minuutje of 4-5 tot aan de rust. En beide ploegen, zoals gezegd, die vallen voorzichtig aan met beleid. Want ze willen allebei niet verliezen. En nu is Deto weer in aanval. Deto had net kansen op de voorsprong. Kevin Stockinger heeft, die kwam over de rechterkant samen met Jon Vossenbult. Heel prachtig langs richting de achterlijn. En Stockinger heeft hij wel, in plaats dat hij de voorzet gaf, zeg maar, probeerde hij hem in de korte hoek de keeper te verrassen. Maar goed, die keeper die stond goed op te letten en die kon de bal uit zijn doel slaan. Dus die 2-1 ging niet door. En Deto gaat nu een hoekschot nemen. En Hoesef Jacob die staat aan de overkant van het veld bij de cornervlag en die gaat nu de bal erin draaien. Hij doet het niet, hij legt hem helemaal terug op Hans Matti, die nu wel de voorzet gaat geven. En dan is het Gijs van Lunde die de paal treft. Dus dat was de kans en ook hier zou heel mooi geweest zijn voor Gijs om... Om zo'n foutje van net voet te maken. En de bal gaat in plaats van tegen de touwen, tegen de paal. En hier heeft Barneveld alle geluk van de wereld dat het niet opnieuw op achterstand komt. En dit op pech dat het niet op voorsprong komt met voor rust. Dit gaat opnieuw in de aanval nu. Kevin Stockinger heeft aan de linkerkant, gaat richting de 16, gaat even weer terug. Want er staat niemand voor het doel. Hans Matti links met Hoesef Jacob. We zijn de bal kwijt en dan kan Barneveld weer gaan bouwen. Maar Dejan Polko zit daar tussen namens Deto en pakt de bal weer af. Waardoor Deto weer opnieuw kan gaan bouwen. En dat doen ze over de linkerkant met Kevin Stockinger heeft die de bal richting de rand 16 naar Kotlan Sumaoro draait. En die gaat proberen te schieten, maar die wordt te ver naar buitenkant gedreven. En die haalt er dan uiteindelijk weer een hoekschop uit voor Deto. Het is een spannende wedstrijd. Ik denk, het kan alle kanten op, heb ik net ook gezegd. En we gaan bijna rusten hier, stand 1-1.
0: Oké, het is exact 4:15 geworden. Gaan we luisteren naar Agda en de Munnik.

0: de langzame versie van Ik mis mij van Agda de Munnik. Is ook een single versie van, die is een stukje sneller. En die haalde dan ook de hitparade. Je hoorde dus Agda de Munnik met Mis ik mij. Dus even kijken, Deto Barneveld bijna rust 1-1 daar. En bij MSC Deren staat ook een wedstrijd van 3 uur. Staat op dit moment 2-0, is nog net geen rust. Waar het al rust is geweest. En inmiddels zijn we een stukje onderweg in de tweede helft. Stond 3-0 bij Bruchtenveld. Marienberg, Wolter, is er wat veranderd?
1: Ja, het is wat veranderd. Ja, Marienberg is de tweede helft positiever aan het veld ingegaan. U zijn andere instellingen als eerste helft. U speelde een fanatieker en misschien Bruchtenveld een stapje minder. En dat was net een hele goede aanval. En Lars van der Veen maakte er heel netjes 3-1 van. Dus ja, het is iets andere instelling. Het is allemaal net iets anders geworden. En iets meer werklus. Wat je de eerste zelf niet zag. En nu gaan ze er wel vol op. Ja, en Bruggeveld zegt, misschien 3-0 voor, jongens, we vinden het wel goed. En maar we zitten veel meer op de helft van de Bruggeveld te voetballen dan op de helft van Marienberg. Dus ja, het... geeft u zich een beter gevoel. Maar er waren supporters die zeggen, we kijken naar 5 of 10 minuten, nou, dat is niet veranderd, gaan we naar huis. Maar daar heb ik eigenlijk nog nooit eerder mee gemaakt van de supporters van Marienberg. Maar nu, het is allemaal iets positiever, leek iets beter. Dus ja, wordt ik iets meer gecombineerd. De bal komt nu aan. Nog wel steeds, ja, als je zegt, jongens, het kan iets anders. Maar Bruggeveld, die laat Marienberg komen en die geeft Marienberg kansen. Maar nu komt Bruggeveld met een hele snelle uitval. Dus die jongen, die nummer 14, die is zo ontzettend snel. En die komt heel snel voor de goal. Mispaas. Dat gebeurt bij de Bruggeveld, waar Marienberg hier zelf had een keer slecht voorgeven. En nu doet Bruggeveld dus minder. Ja. En ik denk dat het gewoon allemaal met instelling te maken heeft. Hoe je het gaat, die staat maar 3-0 voor. Ja, Bruggeveld zegt, het is maar goed. En ik denk Bruggeveld nog in Marienberg gaat drukken. En Bruggeveld zal er ook nog een keer snel uitkomen. En misschien gaat Marienberg ook al een doelpunt schoon. Dus het is iets positiever dan de eerste helft.
0: Oké, gaan we de tussenstand in de vierde klasse verder nog bekijken, Wolter. Dat is dus even kijken, Bruchtenveld dus, Marienberg, daar staat het 3-1. SVVN, OWZ 24, zojuist 2-0 geworden. En we hebben Sportlust van Zoop, Juventa 12, 2-2. Daar maken ze een mooie wedstrijd van. En het is nog steeds volgens mij 4-1 bij voorwaarts Averist, hè Wim?
2: Ja, in de aanval achter. Ja, dat bleef de 4-1. 59 minuten zijn op het scorebord, dus bijna een uur gespeeld. En het is inderdaad nog 4-1. Had de 5-2 kunnen zijn, want de beide kanten is een doelpunt afgekeurd. Ik sta zo precies op één hoogte met die corner van hun. En hij zei dat het geduwd werd. Nou, het was goedkoop, anders had het daar 4-2 moeten zijn. En 2 minuten aan de andere kant, een vrije trap van Dylan Snippen op de paal. En de bal komt terug en David Hekers die rondde keurig af. Maar daar werd buitenspel gezien. Dus het is nog steeds 4-1. Het blijft een leuke wedstrijd om naar te kijken. Averis heeft beslist nog niet opgegeven. En ik denk ook als we nog een 4-2 kunnen maken, dan zullen we weer een andere van wedstrijd van maken. Dus dan gaan we een schepje bovenop doen, want dat gebeurt al genoeg. Oh, en die scheidsrechter die geeft nu binnen een kwartier de derde gele kaart aan Averis. Dus dat... ja, nou, hij begon voor de wedstrijd ook al. Hij had de wedstrijd SVVN tegen Des gevloten. En binnen een half uur 9 kaarten. Dus ja, dan ben je zelf. En ik geef er hier 3 en een kwartier voor 2 keer lichte overtreding. En 1 keer voor commentaar op de leiding. Dus uur gespeeld, 4-1.
0: Oké, gaan we even naar de derde klasse hoor. We hadden al FC Ommen, Zwolse Boys. Is daar nog steeds 1-0. Ben Arms lieten we voor het laatst met MSC Deremswaard bij 2-0. Maar er is gescoord. We gaan hem even opzoeken. Even kijken wat daar precies gebeurd is. Wat wel verrassend is, is in deze klasse IVV, de koploper. Die staat met 1-3 achter thuis tegen ASC. En ASC Dolfsen is nog niet eens helemaal veilig. Moet nog wel even uitkijken. Dus die overwinning kunnen ze vandaag nog wel gebruiken. Maar het is een verrassende tussenstand. Gaan wij naar Bergentheim tegen Biekwijk 28. Het stond 1-0.
3: Ja, inderdaad. Het stond 1-0. En we hebben hier 63 minuten staan er op het scorebord. En de stand is inmiddels 1-1 geworden. Ik moet wel zeggen, voor zo'n doelpunt moet je gewoon gaan klappen. Dat was een fantastisch doelpunt van Gelderen. Die gelijk uitging trouwens naar die goal. Maar dat is een hele goede spits. En een voorzet vanaf rechts nam die in 1 keer op zijn schoenen. En die bal die stuitte de vierde binnenkant van de paal. Sluitte die achter de kansloze Rolf Timmer. Waardoor de stand 1-1 werd. In de tegenaanval kreeg Bergheim een corner. Ja, en wie anders dan Koerold, Ronnie Hakkers, die werd vrijgespeeld. En die speelde de bal fantastisch richting de bovenhoek. Maar die keeper van de Kwik, die is 2,20 meter lang, denk ik. Die kon wel eens het vingertoppen tegenaan zetten, waardoor het nieuwe corner kwam voor Bergwijn, waar niets uitkwam aan Bergwijn's zijde. Ja, Bekwiek is net als in de eerste helft, is gewoon veel sterker. Voetbal is gewoon beter op Bergwijn. Gewoon heerlijk, zo heerlijk moet je gewoon zijn. En Bergwijn probeert met sporadische kansen nu wat te doen, terwijl nu Ronnie Hakkers op het veld gaat liggen met zijn hoofdblessure. En als je er naartoe gaat, dan moet Ronnie eraf natuurlijk. Dat zou niet zo mooi zijn. Maar Ronnie geeft zelf aan dat hij weer kan staan, denk ik. Dat hoop ik. Maar hij kreeg de bal al vol op zijn gezicht. Maar hij zit nu op de 16 meter lijn. En de scheidsrechter geeft inderdaad... Nee, wacht maar, Leo. De scheidsrechter geeft aan van... wacht maar even. Ja, als je verzorging krijgt, dan moet je eraf. In deze situatie. Maar hij staat gelukkig weer. Krijgt een beetje waarde van de Rolf Timmer. En dan kan de scheidsrechter met een scheidsrechterbal de Bekwiek weer in balbezit brengen. Dat zal ongetwijfeld gaan gebeuren. En dan kan Bekwiek weer bouwen voor hun aan een nieuwe aanval. Ze hebben gewoon een heel goede ploeg. Een bal laat ze heel makkelijk rondgaan, wat ik een paar keer vaker heb gezegd. En Bellingham, het is hoofdzakelijk tegenhouden wat ze doen. En nu heeft Bekwiek inderdaad de bal gekregen van de scheidsrechter. Terwijl Bekwiek wel een opvallende wissel trouwens. Die van Gelderen ging eruit. Maar die had een blessure. Maar hij had ook, Gert Peter de Kunst, de trainer, had ook zijn aanvoerder eraf. Nick Pot. Dat vond ik wel een hele vreemde wissel. En Bellingham heeft inmiddels ook een keer gewisseld trouwens. Finn Timmer is eraf. En daarvoor is in het veld gekomen Sander Lammering. Die ontzettend teleurgesteld was dat hij niet in de basis stond vandaag. Terwijl nu een schot van Bekwiek wordt geblokt door Milan Hansen. Dan krijgt Bekwiek een vrije trap te nemen. Of een vrije trap, een cornerbal te nemen. En dan zal die van de Stouwen, ja, nummer 10, die loopt er al naartoe. Die zal de bal weer in gaan draaien. Ja, en dan staan er twee van 2 meter plus. Terwijl nu, ze wou een kort nemen. Dan schijnt de naam hard in de gaten. Nu kijken wat er gaat gebeuren in het strafgebied. Er staat er eentje ontzettend te duwen trouwens, nummer 19. De bal wordt wel teruggelegd, gaat die bal ingebracht worden. En die bal valt wat naar binnen, maar die bal gaat naast het doel van Rolf Timmer. Die kan de doeltrap gaan nemen. Kijk ik naar het scorebord, bijna 66 minuten gespeeld. En de stand nog steeds 1-1.
0: Ja, Bergwijn van 1-0, 1-1 is geworden. Is beter voor Dedersvaart. Dat om een voorstaat, dat is niet zo goed. En dat de Hogeveen achterstaat is wel weer goed. Maar ja, Ben, je kunt gewoon het beste zelf in. Heb je nergens last van?
4: Ja, daarom. En dan heb je ook geen energie af van. Maar de stand hier in Meppel staat inmiddels wel al 3-0 voor MSC. En dat gebeurde in de 43e minuut. De spelers zijn nu al naar binnen toe. Scheidsrechter Kaimeijer. Hij heeft dus de wedstrijd van enkele minuten geleden al voor de rust gefloten. En in de 43e minuut was het dan toch wel misschien wel al de genadeklap. Al DVC deed de vaart, moet ze de tweede helft al zo herstellen dat ze deze onder deze klap uitkomen. Het was MSC, want die gewoon loerde op de kansen die ze dan kregen. En het zijn er maar een paar geweest in die eerste helft, maar waar ze waren wel bijzonder effectief. Want in die 43e minuut kwam er een knappe bal daar van de rechterkant. En ik dacht dat van Stefan de Zuijer dat die bal daar zo aangespeeld werd op Jill Broers. En Jill Broers die wist daar het doelman Stanley Verkroesen te passeren. Voor de derde keer kon die doelman van DVC deze vaart de nare gang naar het doel maken. En dat betekent 3-0 met de ruststand. 4-0 in Meppel. DVC deze vaart wacht in de tweede helft wat een zeer bijzonder zwaar zal worden.
0: We gaan op naar het nieuws van 4 uur tussentijd luisteren naar Roger Sanchez. Another Chance.

0: De Sporttribune.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. In een toespraak beloofde Magyar grote veranderingen. Kiezers hopen dat hij de rechtsstaat herstelt en de corruptie aanpakt. Brussel hoopt op een betere samenwerking met Hongarije, nu Magyar aan de macht is. Afgelopen weken is de nieuwe premier al 2 keer in Brussel geweest om te praten over het ontdooien van 17 miljard euro die onder Orbán zijn geblokkeerd. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 15 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. De Nederlandse politie hield er rekening mee dat hij op weg was naar Rusland. Uiteindelijk is hij gisteravond op zo'n 30 kilometer afstand van Belarus gevonden. De jongen lag onder een dekentje bij een bushalte te slapen. De Poolse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat zijn ouders onderweg zijn. Waarom de jongen de reis ondernam is nog onduidelijk. Bijna alle stemmen van de lokale en regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk zijn nu geteld. Het is definitief, de Labour-partij van premier Starmer heeft dik verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage, de Liberal Democrats en de Green Party hebben juist veel zetels gewonnen. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. Ook daar leed Labour grote verliezen. Starmer zegt dat zijn partij onnodige fouten heeft gemaakt, maar hij is niet van plan om te vertrekken. De 12e editie van de Vuelta Feminina is gewonnen door Paula Blasi. De 23-jarige Spaanse renster reed Anna van der Breggen op de slotklim in Noord-Spanje uit de rode leiderstrui. Het algemeen klassement eindigde van der Breggen dus als tweede. Blasi was vorige maand ook al de sterkste in de Amstel Gold Race. Het weer in het zuiden zon, een graad of 16. Verder naar het noorden neemt de bewolking toe en wordt het hooguit 13 of 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken, in het zuiden meer kans op een bui. Er wordt morgen maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is de Sporttribune.
3: Het sportprogramma van Noos FM, Delta FM en Vechtal FM.
0: Met live verslag en het laatste sportnieuws.
4: Nou, je hoorde net de lokale omroepen voorbij komen voor wie dit programma wordt gemaakt. De Sporttribune, oftewel RTV4. En vanmiddag hebben we 7 wedstrijden live om te volgen. En de eerste waar we nu even naartoe gaan is Gert Stegeman bij FC Ommen tegen Zwolse Boys. Het was 1-0, maar er is gescoord, hè?
5: Ja, zeker. Er is zeker gescoord. Een balletje in de 16, want misschien wordt er nog weer gescoord, maar dat valt nog mee. Er is zeker gescoord in de 67e minuut. Was het een eigen doelpunt van Dirk-Jan van Dijk van Zwolse Boys, die via de kluts en via zijn been in het goal ging. Dus 2-0 voor FC Ommen. Dus, en wat ik al zei, het in het begin, de eerste 5 minuutjes zo'n beetje, die waren voor de Zwolse Boys. Fieper pakte niet helemaal goed vast, maar dat gaat allemaal goed. Die waren voor de Zwolse Boys. En na die tijd, Ommen herpakte zich weer. Zogezegd een klutsgoal, eigen doelpunt van die Dirk-Jan van Dijk. En 2-0. Dus 13 minuten nog te spelen hier. Ik weet niet, we hebben wel een paar keer gekeken wat de rest deed. Maar volgens mij stond Dedensvaart stond ook nog achter. Dus dat is dan wel weer gunstig in dit geval voor het Ommen publiek. En het is nu, eventjes kijken, de Zwolse Boys die weer de aanval zoekt. En die proberen het wel, maar daar komt niet echt heel veel uit. Dan hadden ze het direct naar de rust moeten doen. Hadden ze wat meer mogelijkheden gehad. Maar nu zit het er niet echt in. Wel wat aanval, wel wat speldeprikjes, maar niet genoeg om.

0: Een hele goede aanval in Lars van der Veen. Net vanaf buiten de 16 haalde mooi aan. Mooi links in de hoek. Mooi, de keeper kon er niet bij. En ja, we staan 3-2. En we hebben Brug van Velden onder druk. Zo, nu doe je Brug van Velden nog geen enkele kans starten in de tweede helft. Dat is wel heel typisch. Kijk, en ja, wat we ook al zeiden. Zo net ook al Brug van Velden. Het is dus makkelijker geworden. Er staat 3-0 voor. Heel veel jongens nemen afscheid. U zal mijn instelling in de tweede helft. En mijn berg heeft een andere instelling. De trainer heeft gezegd, jongens, doe eens wat. Tenminste, daar lijkt het op. En nu zijn ze fanatiek. Gaan ze voor elke bal. Ze vechten voor elke bal. Dus en, ja, we moeten nog 10 minuten, 11 minuten spelen hier. Ik kon zomaar eens 3-3 worden. Ja. Je weet het nooit, maar dat zou toch heel bijzonder zijn. Nou, zo'n eerste helft 3-0 achter en 3-3 maken, dat zou echt bijzonder zijn. Maar ze doen er nu alles aan. Jongens werken hard. Er wordt weer gewisseld. Ja, een jongen die is heel lang geblesseerd geweest. Die is ooit van een dag gevallen. Terwijl ze dachten, die jongen voetbalt nooit weer. Maar die is gelukkig weer teruggekomen. En jongen van Bolles kan heel goed voetballen. Die laten ze nu weer in voetballen. Kijk, dat voor volgend seizoen. We stappen volgend seizoen 4 spelers. Maar er komen er ook 5 of 6 spelers bij. Dus wat dat betreft kan het misschien helemaal niet slechter worden. Alleen je moet niet degraderen wat jij die er zelfs al over had. Maar laten we even kijken hoe het afgelopen is. Maar het is de wedstrijd is helemaal gekanteld in richting Maaienberg. En het is nu 3-2 en we moeten nog 9 minuten.
1: Oké, okay, nou we gaan het te horen de komende minuten wat het gaat worden. Dat is Wolter de Lange bij die wedstrijd, dus Bruchtenveld Maaienberg. Ja, misschien is die wel opgevallen. Klasse 1G hebben vandaag niet veel aandacht aan besteed. Maar de meeste wedstrijden die beginnen gewoon om 6 uur. Stevo tegen Nieuw-Leusden is interessant voor Den Ham en DOS. En Den Ham moet voetballen tegen SDOUC. Verschrikkelijke naam natuurlijk, ook om 6 uur een wedstrijd. En Long gaat 30, Vromsdorpse Boys is ook om 6 uur. En de enige die ietsje eerder speelt is DOS 37. En daar zit verslaggever Henry Mullink voor ons. En die reisde af naar Harbrinkhoek. Naar een van de sportverenigingen met de mooiste naam. De Rooms-Katholieke Sportvereniging Maria Parochie Voetbalvereniging 1929, oftewel MVV 29, hè Henry?
2: Ja, dat klopt helemaal, Marcus. En ja, ik heb ook al meteen nieuwe informatie. We waren nog maar koud aan het beginnen van deze wedstrijd. Het is nu geen 2 minuten op de bord en het is al 1-0 voor MVV 29 door een mooi doelpunt van Bart Oerbekke. Dus ja, DOS is dus heel slecht begonnen aan deze wedstrijd. Nauwelijks was er afgetrapt en de eerste beste aanval van MVV was al raak. En het is nu alweer heel erg gevaarlijk aan het worden. Weer Bart Oerbekke die de bal bijna bij zich kan houden. Maar hij komt er net niet bij. Die bal wordt weggewerkt. Ja, zo zie je. Ik ben net begonnen en het is 1-0 voor MVV al. In dit hele belangrijke duel. Want het is echt een degradatiekraker. Want ja, MVV staat op plek 11 met 24 punten. En DOS staat helemaal onderaan met 21 punten. En DOS moet eigenlijk winnen vandaag. Wil men nog enigszins kans maken om een klassebehoud in deze eerste klasse G. Want anders wordt het wel een heel moeilijk verhaal. Op dit moment ben ik ook even 2 dingen aan het doen. Want de wedstrijd die is natuurlijk ook net begonnen. En het is meteen al heel spannend. Nou ja, het is nu weer even een opluchting voor DOS. Wout Kikkert kan die bal pakken. En die kan die bal wegtrappen. Ik zal, deze wedstrijd is heel erg belangrijk. Wat ik al zei. MVV staat op plek 11 met 24 punten. Die staan op op een PD-plek, zeg maar. DOS staat ook op een PD-plek. En ze willen er allebei natuurlijk wegkomen. Voor DOS zal het heel moeilijk worden om nog zich rechtstreeks te handhaven. MVV zou nog in theorie kunnen, maar die hebben natuurlijk 3 punten meer. Maar voor DOS wordt het natuurlijk heel erg moeilijk. Het hoogst haalbare, denk ik, voor DOS is om die na-competitie nog te halen. En dat zou kunnen natuurlijk, want de Sparta Enschede staat ook met 3-1 achter bij DZOA. En dat is op zich een gunstige stand voor DOS. Ja, maar je hebt daar weinig aan als je jezelf met 1-0 achter staat. Dus je zult je hier zelf moeten belonen door deze wedstrijd te winnen. En een gelijkspel heb je ook niet heel veel aan. Je moet hem gewoon winnen. En dan ziet DOS volgende week wel verder in de thuiswedstrijd tegen Achilles Zwalen. Dat is eigenlijk het beginverhaal van deze wedstrijd. En ik zal even de opstelling geven van DOS. Dat is van links naar rechts. In de goal is dat Gijs Willems. En dan van links naar rechts Melvin Kemp, Tijn Herkink, Wout Kikkert, Manik Fokker. Het middenveld wordt bezet door Mark van Pijkeren, Jordi Wolfkamp en Twan Schoonwille. En de voorhoede bestaat uit Koen Nijkamp, Kevin Huizink en Levi Skaap. De wissels aan de kant van DOS zijn Martijn Alderholthoff, Luc Scharpoff, Glenn Jansen, Giel Gasselaar en de reservekeeper is Michel Brent. De coach is nog steeds Gerard Kors. De opstelling van MTV, dat is Thijs Goosen, Niels Terwee, Nick Hofhuis, Nick Scholten-Lubberink, Colin Meijer, Gijs Oudemunnink, Stan Oude-Avenhuis, doelpuntenmaker Bart Oerbekke, Ivan Wildemos, Milan Wijs, Lars Jangelands. En de wissels aan de kant van MTV zijn Daan Scholten, Job Maathuis, Robin Masselink, Sam Oude-Hendriksman, En coach is nog

0: backstage John Gieling. De scheidsrechter van deze middag is Tommy Posma en hij wordt geassisteerd door de grensrechters Leendien Hoopjes en Ramon Kolleman. Ja, het is een heel spannend potje vanmiddag. We zijn nog maar net bezig. Het is nog geen 6 minuten op de klok. Stand is dus al 1-0, wat ik al zei. En ja, van aftasten is dus eigenlijk al geen sprake. De wedstrijd is meteen los door die goal natuurlijk. En DOS zal nu helemaal alle remmen los moeten gooien. Positief moeten blijven, het kopje omhoog moeten houden. DOS heeft nog genoeg tijd om dit om te buigen. Maar het zal heel moeilijk worden, want MVV is natuurlijk ook een stugge ploeg. Vooral, ja, ze leunen heel erg op hun defensie en schip spelen dan in de omschakeling. Daar zal DOS wat tegenover moeten zetten. En het is, ja, het zal moeilijk worden vanmiddag. En ja, een spannend potje hier in Houdringhoek. En we gaan het meemaken. En het is jammer dat we maar verslag gaan gedaan worden van 1 helft. Want de wedstrijd begint natuurlijk, is maar pas om 4 uur begonnen. En ja, dat valt net de tweede helft buiten de tijd. Dat is jammer. Maar we hopen op een goede wedstrijd. En ja... Op dit moment is kijken DOS in de aanval. Kijken, die kan nog even meenemen. Kijk, nee, die bal wordt weggeroeid. Ja, het blijft hier, ja, het wordt hier heel spannend. En kijk, Melvin Kemp is aan de linkerkant. Nee, die wordt afgetroefd door het spelen van NVV. Stijn Herking pakt die bal op. Dan gaat op een gegeven moment weer Stijn Batoerbekker gaat er aan de haal voor NVV 29. Nou, die bal die komt tegen de scheidsrechter op. Dat wordt een scheidsrechtersbal, zoals dat natuurlijk ook hoort. Het spel wordt straks voortgezet door NVV. Die gaan het weer keurig doen op het middenveld. En zo, ja, is het weer even rustig na die, ja, heel erg hectische openingsfase. En op dit moment weer een aanval over de linkerkant van NVV. Ja, dat wordt gevaarlijk, want Manik Fokker wordt hier heel erg uitgespeeld. Die bal wordt weer voorgezet, wordt ingekopt. Nee, die wordt weggekopt door een speler van DOS 37. En die wordt weer weggeroeid. En zo gaan we hier verder, ja. Het is wel heel erg spannend, want Koen Nijkamp die loopt achter die bal aan kijken of hij er bij de bal kan komen. Nee, die kan niet bij de bal komen, die bal gaat naar de keeper. En zo spelen we hier, hebben we hier nog geen 8 minuten op de klok. En het is 1-0 hier in het mooie Houdringhoek, Marcus.
1: Oké, de eerste classic die we voor dit uur gaan draaien, die hoor je zo meteen, is van Daryl Hall, Dreamtime.
2: De Sporttribune.

0: viooltjes in Dreamtime van Daryl Hall, dat horen we niet zo vaak meer. Vierde klasse D, ja, dat is echt een feestklasse, want er is al 34 keer gescoord in deze klas op dit moment. Dus een wedstrijdje of 6, dus dat is aardig veel. Inmiddels zie ik ook bij Dalen Veen, Hardenberg 85. Hardenberg 85 nu op 0-4 gekomen. En bij Sporters From Zo op Juventus gaan ze ook gewoon door. 3-5 daar op dit moment. Er is nog ergens een doelpunt gevallen. Dat is bij SVVN OWZ 24, daar 2-1. Straks voorwaarts, maar nu even naar Bruchtenveld-Marienberg. Maar Marienberg leek dichterbij te komen, Wolter, hè?
1: Ja, we leken heel dichtbij te komen. En we kwamen zelfs zo dichtbij. Een mooi schot ook weer van Lars van der Veen. Die tweede had ontzettend goed voetbal op de lat. Ja, en toen kwam Bruchtenveld met een aanval. Helemaal geen gevaarlijke aanval. Alleen Wesley op daar, de oude Wesley, die kwam. En Joost Kramer, die moet verdedigen. Als je dan... Je verdedigt altijd op een aanval eraan. En Joost blijft staan. En die geeft Wesley op de kans om te schieten. Ja, dan moet je Wesley niet, de kans niet geven. Zoveel ruimte gaf Joost. Ja, en dan kom je met de 4-2 achter. En dat is jammer. Dat was eigenlijk helemaal niet nodig. Maar echt, dat was de enige keer dat Bruggeveld bij ons voor de goal kwam. En ja, dan denk ik, Joost, jongen, wat verdedig je. Je weet als verdediger. Zo in je eigen 16. Maar aan de andere kant, hij werd ook weer gekozen door zijn medespelers. En dat is ook wel een gebrek dit hele seizoen bij Marienberg. Coaching met z'n allen. Er wordt niet zoveel gepraat bij Marienberg in het veld. En toen ik vroeger zelf voetbalde, werd er volop gepraat. En je gaat elkaar altijd coachen en je gaat elkaar ook weer vertellen dat je iets verkeerd doet. En dat hoort bij het voetbal. En als je dat niet doet, dan weet je ook niet wat die man achter je doet. Je doet het samen, ja. Het is niet anders. Het is nog gebeurd. We zitten al ruim in blessuretijd. Dus Marienberg is hier met 4-2. Kijk, alleen, ik had liever gehad als hij nu dichterbij gekomen. Alleen het goede gevoel, hè. Kijk, en als je volgende week in Des probeert nog even te winnen. Ga je met goede gevoel die na-competitie in. Misschien kun je dat nog wat, kunnen we wat van maken. Kijk, daar gaat het op dit moment gewoon om. Je moet zorgen dat je die na-competitie gaat. We hebben 2 jaar achter elkaar al geluk gehad. En misschien 3 jaar achter elkaar gelukt. En laten we het open. En dan, we krijgen ook behoorlijk wat andere jongens bij. Er komen een paar jongens over. Dus een paar jongens die weg zijn geweest naar HSC, die komen terug. Ook aardige voetballers. En dan kunnen we daar misschien meer bereiken. Ja. Dus het publiek zegt ook al, we hebben verloren. Maar ja, het is niet anders.
0: Dus, we wachten gewoon af nog een paar minuutjes. Als we niets van jou weer terug horen, gaan vanuit dat het 4-2 is gebleven, ja?
1: Ja.
0: Oké, okay. Tot zover Wolter de Lange bij Bruchtenveld tegen Marienberg. Zometeen gaan we even naar voorwaarts. Eerst hebben we een tussenstandje in 2H. Gramsbergen is zo goed als veilig. Het staat nu wel met 1-0 achter, maar gezien de andere tussenstanden moet het lukken. Het is de laatste wedstrijd trouwens daar van de speelronde. Voorwaarts, zei ik al, gaan we even terug naar Wim Smit. Want ze hebben een speler er rondlopen, Wim, die een valse hat-trick heeft gescoord, hè? 3 keer.
2: Precies. Ja, daar hebben we hier eerdere thuiswedstrijd was een glaszuiver hat-trick van Kian Ekkel. En die hebben we vandaag helemaal niet gezien. Nee, maar vandaag neemt David Heerke zijn honneurs uitstekend waar. Want David Heerke was inderdaad die voor de 5-1 zorgde. Hij zag daarvoor nog een doelpunt afgekeurd. Maar heeft vandaag ontzettend actief. En de jongen die niet al te groot is als spits. Maar hij timed altijd goed. Hij gaat goed het duel in. En vandaag heeft hij weer zo'n dag. En hij heeft de 5-1 keurig op bord gebracht. En leek het ook een beetje weggeeft potje van Averis. Maar ze beslist niet. Die hebben al een paar... die blijven de laatste minuut gewoon doorgaan. Ze hebben een uitstekende middenvelder. Die nummer 10, Bram Brouwer. Dat is een geweldige speler. Die in alle hoeken van het veld opduikt. En de ene fijne paas en de andere verstuurt. En dan moet ik onze keeper ook op compliment geven. Sander Berghuis die 2 fantastische reddingen verrichtte in de hoek. Compliment voor onze keeper. 5-1. En dus hier, jongens, is hier ook bijna om te doen. En na de wedstrijd nemen we een afscheid van een paar spelers. En ik sluit hier maar af. Het is 90 minuten. Komt nu net op het bord. Het is 5-1. En dan zal het denk ik wel bij blijven.
0: Oké. Okay. Wim Smit, bedankt. Tot zover en een goed weekend. Voor was het op 5-1. En hij zegt ook, dat zal ook daar wel zo blijven. We gaan even naar Arjan Goosling bij de wedstrijd van Deto. Hoe ontwikkelt zich de tweede helft, Arjan?
3: Ja, het is hier nog lang geen 5-1. Nee. Dus het staat hier, is hier nog een kwartier gespeeld in die tweede helft. En de stand is nog steeds 1-1. De beste kansen in die tweede helft wel voor Deto. Eerst was het Frank Smit die door Koplans van Moro werd aangespeeld in de 16. Maar die kwam net met zijn passen niet goed uit, waardoor hij net niet lekker kon schieten. En de bal eigenlijk simpel voor de keeper was. En een paar minuten later even, was het Weersmit die werd gelanceerd eigenlijk. En die kon vol uithalen. En in plaats dat die bal erin vloog, vloog hij heel hard tegen de lat. Dus wat dat betreft de paal en de lat vandaag al gehad. En zoals gezegd, Dedo probeert het. Het is 1-1. Zaak is, beide ploegen willen gewoon niet verliezen. Dus er worden eigenlijk wel aangevallen zeg maar, met een beetje de handrem erop. En het is hier nog, ik denk met alle tijd wat er nog bij komt, nog ruim een half uurtje. En we gaan het zien vanmiddag.
0: Oké, gaan we naar de derde klasse. Hans Pullen, Bergentheim. Biekwik 28 kwam op 1-0 voor, maar nu gaat het toch nog mis, hè, blessuretijd.
4: Ja, het gaat nu toch nog mis. Het is 92 minuten op het scorebord staat er. En de stand is 1-2. Wat een heel ongelukkig doelpunt voor wat nu krijgt. Eentje van Bergentheim krijgt nu een rode kaart. Ronnie Hakkers krijgt nu een rode kaart omdat iemand van Bekwiek de bal niet terug wil geven. Dit is voor mij wel heel dubieus. Want hij gaat er nu af met een rode kaart. En dat houdt in dat hij dus geschorst is voor de komende laatste twee wedstrijden in deze partij. En de scheidsrechter die heeft het absoluut niet gezien. Want Ronnie Hakkers die haalde de bal, wou de bal gewoon pakken uit de hand van een Bekwiek-speler die de bal vasthield. En daardoor moet hij vertrekken hier zo. En dan mag Bergentheim mag dan ook nog niet eens een ingooi of een vrije trap gaan nemen. Nee, het is allemaal niks van dat, denk ik. Het is Ronnie Hakkers, die gaat ook rechtstreeks richting de slikhaal. Ja, die is natuurlijk ontzettend teleurgesteld. En die is geschorst voor de laatste twee hele, hele belangrijke wedstrijden voor Bergentheim. Maar goed, we moeten verder met de jongens die we nu wel hebben. Dat is ook belangrijk daarin. Terwijl Jelte Hossing nu ook nog een gele kaart krijgt. Heel goed scheidsrechter.
0: Hans, we gaan je even onderbreken. Even afhandelen bij Gert Stegeman. Dus blijf hangen. Gert, om een Zwolse Boys is afgelopen, hè?
5: Ja, dat klopt zeker. Ja, Ommen, Zwolse Boys, dat is afgelopen 2-0 voor Ommen. Dus die gaan weer stijgen. Dus. En
0: ja,
5: ik heb begrepen dat Bergentheim achter staat of verloren heeft.
0: Die staan met de 2-1 achter net. Wat rode kaarten, gele kaarten. En de Innenvaart staat allemaal 3-0 achter. Dus,
5: Het wordt de laatste twee wedstrijden wordt het behoorlijk spannend. Dus. Maar in ieder geval, FC Ommen won hier verdiend met 2-0 vanmiddag hier op Sportpark Westbroek. En volgende week moeten ze uit tegen Roveen.
0: Oké, bedankt voor je bijdrage, Gert.
5: Jullie ook bedankt.
0: Gaan we weer terug naar Hans Pullen. Zijn gemoeden al een beetje bedaard? Of,
4: Ja, de ingooi is zojuist genomen door Bekwiek. En Bekwiek mag opnieuw nog weer gaan ingooien. Ja, de gemoeden zijn wel wat bedaard. In de 94 minuten staan er op het scorebord. En iedereen bij Bekwiek gaat nu ook het tijd rekken. En de scheidsrechter die kijkt maar op zijn klokje. Hij zit al ruim 4 minuten in blessuretijd. En ik zal me niks wonen als er nog 1 of 2 minuten bij komt. Het is nu een overtreding weer van Bekwiek. Dus nummer 19 weer met Nick Nijenhuis, onze aanvoerder. En iedereen, ja, voor de call, Rolf Hassing of Rolf Zimmer, neemt die bal 15 meter over de middellijn. Gaat Rolf Zimmer die vrije trap nemen. Staat helemaal niemand meer op deze kant van het veld. De inzet is hartverwarmend wat Berg hem doet. Ze moeten tegen een betere ploeg. Komt die bal hoog voor de goal. Dan is ook een lange keeper en die goal. De keeper laat de bal ook nog los in tweede instantie, maar dat doet hij niet. Kan de bal ver in het spel gaan brengen. En dan moet Rolf Timmer, die staat nog op de middellijn. Ja, nu wordt gevaarlijk. Nick Buitenhuis moet dan daar gaan koppen. Dat lukt niet. Rolf Timmer gaat daar verdedigen. Dat doet hij goed. Nijenhuis moet die bal verlengen. Gaat die bal richting Stijn ten Haap. Maar die bal gaat net niet goed richting Remco Tromp. Remco Tromp kan wel weer nu in aanval proberen op te zetten. En het is nu niet Nijenhuis. Die mag aan de zijkant. Mag die. Het is kijken waar die. Of nou, terug richting Rolf Timmer. Oh. En de scheidsrechter kijkt op zijn klok inderdaad. Zal het zo al afgelopen zijn. Als je mij niet weer hoort, dan is het een zure nederlaag als je in de 89e minuut de 2-1 tegen krijgt. Maar goed, over de 90e minuut is Bekwiek gewoon de betere ploeg. Zo reëel moet het gewoon zijn. En het is Bergentheim die dan nog wel een vrije trap krijgt. Maar dat is, zal verloren zijn, denk ik, in deze wedstrijd. Vond het heel, heel, heel moeilijk om in deze klasse te blijven.
0: Nou, dat klinkt niet altijd best. We halen maar terug, want in de tussentijd gaan wij gewoon verder schuiven naar een wedstrijd die nog volop aan de gang is van 3 uur. Dat is MSC tegen Derenstraat. Ben Harms hangt daar voor ons. Ommen die komt nu gelijk met Derenstraat, als dit zo blijft. Ben, maar Bergentheim laat het toch liggen, ook Hoogeveen. Dus wat dat betreft ziet het er wel beter uit.
6: Als dit zo blijft, dan inderdaad, dan ziet het heel, heel zwaar uit voor DVC Derenstraat. Want de stand in de 65e minuut is inmiddels 4-0 geworden. Het was er een brand van de 16, was daar een vrije trap en het was de kastmoer bij Naram. die daar zo de aanvoerder van MC, die de bal daar zo keurig netjes daar zo met een mooie zwaai, kun je wel zeggen, mooie draai daar achter de doelman van de MC deze vaart de bal plaatsen. En dat betekent de stand 4-0. Wat hier voor die tijd gebeurd is, ja, het waren toch mogelijkheidjes voor de MC deze vaart om terug te komen. Ronald Zwaarstra, die kreeg een enorme goede mogelijkheid op een voorzet daar van Dimitri Tempelman. Maar hij richtte zijn schot te hoog. En even later was het dan ook Jode Ronald Zwaarstra, die met een schitterende sleepbeweging daar zich vrij speelde. Maar dan was het dan ook het voetje daar van de doelman van de MSC, die dus de achterstand terugkwam. Nu dan, komt daar zo misschien een aanval? Nee. Het is daar zo de aanvaller van DVC deze vaart, die daar zo teruggefloten wordt wegens buitenspel. Dus zodat ik stand hier zo in Mappel, waar van DVC deze vaart in nou ja, de restant van deze wedstrijd, zeg maar 25 minuten, hier nog te gaan. Ja, dan wordt het toch wel bijzonder moeilijk voor de ploeg daar van Johan Pinstra en voor de Oranje-Blauwe om deze stand nog om te kiepelen naar minimaal een gelijke stand. 67 minuten is gespeeld. 4-0 voor MSC.
0: Gaan we naar Maria Proggi, oftewel Harbrink Hoeken, we beter zeggen. MVV 29, DOS 37. Het was al een paar minuten 1-0 voor MVV 29. En als je het wedstrijdbeeld verder zo bekijkt en leest en de reacties overal op social media, dan denk je, waar is DOS eigenlijk mee bezig? Hebben ze wel het idee dat ze nog moeten winnen of zit het er nog wel in?
7: Nou, ik heb positief nieuws over DOS, want op dit moment is het 1-1, Marcus. We gaan net een hele mooie aanval aan de rechterkant. Koen Nijkamp die bracht die bal naar binnen en ging door met diezelfde bal. En schoot hem heel mooi vanaf de rechterkant in de linkerhoekje. Dus het is 1-1. Ik ben het met die mensen wel eens. DOS begon heel slap aan de wedstrijd. Zat er totaal niet in. Het was eigenlijk 2-0 had het hier moeten staan. Want diezelfde Bart Oerbekke die 1-0 maakte, had ook de 2-0 moeten maken. Eigenlijk een niet te missen kans. Het is dat Gijs Willems goed gepositioneerd stond en die bal er nog uithield. Maar het was eigenlijk een zekerheidje voor de 2-0. Maar dat gebeurde niet. En gaat die wedstrijd doorkabbelen. En MVV blijft veel gevaarlijker. Op dit moment ook weer een hele gevaarlijke voorzet. En de spits Stijn Avenhuis, die kopt over die bal heen en Manik Fokker gaat aan de rechterkant vandoor. Die probeert, er komt wat meer vuur in de wedstrijd. DOS gaat ook wel wat inzien dat de belangen groot zijn. Nou, dat resulteerde net in een prachtig doelpunt van Koen Nijkamp. Hij zette die aanval helemaal zelf op, ging naar de rechterkant en schoot hem heel mooi in de linkeronderhoek. En het is hier, na 25 minuten spelen 1-1. En die wedstrijd die kabbelt heel mooi voort. En eigenlijk komt er, wat ik net zei, toch wel een beetje meer vuur in. En dat is ook nodig, want DOS zal de schroom van zich af moeten gooien. Wil men nog wat in deze klasse, dan moet er vandaag gewonnen worden. Dat geldt ook wel een beetje voor MVV, maar ja, die staan dus toch nog wel 3 punten voor. Dus die hebben nog iets meer speling. DOS heeft helemaal geen speling meer. Maar ja, de stand in Emmen is op dit moment volgens mij nog wel gunstig voor DOS. Maar ja, je moet niet naar anderen kijken, je moet naar jezelf kijken. Dat betekent dat je moet winnen vandaag. En op dit moment aan de rechterkant een vrije trap genomen door de aanvoerder Wout Kikkert. Hij gaat die bal denk ik hoog inslingeren. Ja, dat gaat wel lukken. Maar ja, die komt helemaal in de niemandsland. Kan zo weer teruggekopt worden. Aan de kant van MVV ook wel een paar gevaarlijke mensen hoor. Lars Jangerjans en de spits Sten Oudehavenhuis. Zijn gevaarlijke jongens die er al een paar keer dichtbij zaten. En het is hier, dat blijft heel erg gevaarlijk voor DOS. En echt opletten. Verdedigingsduo zat ook een beetje te slapen. Ook bij die bijna 2-0. En dat zal ook beter moeten. En ze zijn zich daar ook wel van bewust. Die jongens willen wel, maar het is natuurlijk nu alles of niets voor DOS. En gewoon goed voetbal telt niet meer. Er moet nu gewoon gewonnen worden. En er komt wel meer beleving in. Wat ik net ook al zei, ik zie nu een mooie strijd op het middenveld. Alleen even een paar paasjes van MVV die heen en weer getikt worden. Die gaan ook even rust pakken natuurlijk. MVV is wel echt veel sterker. Echt de bovenliggende partij. Voetballen gewoon beter. Beter door de linies heen. Bij DOS is het allemaal stroperig. Het is net of men niet wakker was. Maar nogmaals, die goal kan een ommekeer geven. En het is natuurlijk wel mooi dat het hier op dit moment 1-1 is. Voor iedereen die DOS aanhangt, is dat wel weer een mooi feitje, zeg maar. En de wedstrijd is nog lang niet gespeeld. We zijn op dit moment, even kijken, bijna 27 minuten staat er op de klok. En het is hier 1-1 in een heerlijk zonnetje. Het is prachtig voetbal weer. Veel mensen. Dus het is wel een leuk sfeertje hier. En die wedstrijd begon ook met een leuke sfeeractie van de jeugd van MVV. Dus dat was ook wel heel leuk om mee te maken. En die hadden wel de belang door van die wedstrijd. Dat ook de NVV natuurlijk heel veel op het spel staat. En voor DOS staat het ook. Maar het is hier op dit moment na 27 minuten spelen. In een zonnig en zonovergoten sportpark in Harderinkhoek. 1-1 tussen MVV en DOS 37.
0: Van de live duels van 2:30 die zijn dus allemaal afgelopen. Inmiddels derde klasse O geldt voor Bergentijn. Biekwijk 28 is 1-2 geworden na een 1-0 ruststand. Ommen Zwolse Boys. Ommen doet hele goede zaken in de strijd tegen degradatie. 1-0 bij rust en ze verdubbelden dat in de tweede helft. En dat is ook de uitslag geworden, 2-0 dus. En dan vierde klasse D, Bruchtenveld, Marienberg bij rust. 3-0, eindstand 4-2 en voorwaarts. Die waren op de dreef vandaag tegen Avereest. 4-1 bij rust, eindstand 5-1 met drie keer het doelpunt van David Heerkes. En trouwens ook twee van Mauro Slaatjes. Dus twee spelers die deden het vandaag. De rest speelt nog en daar zijn we bij aanwezig. Geldt voor Derumsvaart, D2 en dus DOS. Tussentijd even luisteren naar muziek. Even op adem komen. Talk to You, another featuring 54 Ultra.

0: Vijf over alle vijf. Zoals ik je zei, drie wedstrijden zijn we nog bij aanwezig. MSC Dedemsvaart staat op dit moment 3-0. Weinig spanning daar. En je hoorde net de eerste helft, de eerste half uur bij Deto in Harbrinkhoek. Heel slecht begin voor DOS 1-0. En heel verrassend maken ze nu 1-1 door Koen Nijkamp. Deto, die speelde ook om 3 uur. Deto Barneveld, het is dan 1-1. Maar Arjan, daar heb ik niet zoveel aan, hè?
1: Sorry, ik heb je laatste vraag niet gehoord. De lijn viel even weg.
0: 1-1, daar heb ik niet zoveel aan voor Deto.
1: Nee, klopt. Dus ja, goed, in elk geval, het is altijd beter dan verliezen, laten we het zo zeggen. En, maar goed, het is nog lang niet afgelopen. Het is nog ruim 76 minuten op de klok. Dus al met al zal er nog zeker een kwartier tot 20 minuten hier gevoetbald worden. Deto heeft inmiddels wel 2 keer gewisseld. Volgens mij ook een wat noodgedwongen. Hoesef Jacob, geblesseerde aanvoerder, is eraf. Voor hem in de plaats Stef Jaspers Feijer. En spits Bas Posma heeft plaatsgemaakt voor Jaël Lammertink. De man met de gouden linker. En ja, dus die zullen het voor Deto voorin moeten doen. Maar goed, dus zoals ook net eerder gezegd, de ploeg speelt in die zin niet heel naïef. Ze spelen echt om in allemaal niet te verliezen. En het is ook te hopen dat ze dat goed vol kunnen houden. De tweede helft in die zin heeft Barneveld eigenlijk nog geen één goede kans gehad. Deto daarentegen heeft de lat geraakt en heeft een paar goede kansen al gehad. Alleen het zit daar op heren nog even niet mee. Maar goed, ze moeten in elk geval vanmiddag zorgen dat ze hier in elk geval minimaal met dit punt en als het kan met 3 hier van het veld stappen. Maar goed, ze hebben nog officieel nog 13 minuten en dat zal ongetwijfeld nog een paar minuten bijkomen.
0: Oké, okay. Zo'n wonder zou Dedemsvaart sowieso kunnen gebruiken, Ben, tegen MSC. Het stond 3-0 achter, maar het kan, hè, want ik zag net in de vierde klasse de OVZ 24, 2-0 achter. En tussen de 89ste en de 93ste minuut werd het 2-3 voor OWZ 24. Dus het zit erin, maar heb jij het gevoel dat het erin zit?
2: Nou, OWZ 3 met de vierde klasse heb ik natuurlijk op dit moment niks. Maar kijk, het gaat erom om DVC Dedemsvaart. Laten we dat even zeggen tegen MSC. Ik bedoel, het is hier zo'n 4-0. Dus zeg maar, hier zo, wat ik al vermeld had, door die beschuttende vrije trap. Daar zat voor Nuer Banaran, de aanvoerder van MSC, in die 65e minuut. We zitten inmiddels ook in de 77e minuut. Die stand is nog 4-0. En we zagen net dan een hele zware blessure voor Robin Zinger. Hij ging ten rade na dus een combinatie met een speler met stormkunde dus van DVC Dedemsvaart. En het was daar zo de speler van MSC Zinger die daar het loodje moest leggen. En hij werd dus vooral door Sander Bouwman. Heeft er een van meer spelers gewisseld, maar dat doet er eigenlijk helemaal niet toe. De stand hier zo in Meppel is nog steeds in de 77e minuut is het hier nog steeds 4-0 in het voordeel voor MSC. En wordt het nu dan meer? Nee, het wordt niet meer, want dat was dan dat DVC de vaartspeler, even kijken, die daar de ballen verloor op het randje, maar het was dan MSC wat niet kon profiteren van die mogelijkheid. Dus slechts een ingooibal houdt MSC eraan over. Ja, MSC vindt het ook wel goed met die stand van 4-0. Zijn zij veilig voor de derde klasse? Dat kun je op een briefje geven. DVC Dedemsvaart is het heel anders. Zij zullen volgende week tegen Hogeveen thuis uit een heel ander vaatje moeten gaan tappen dan wat hier vanmiddag ze laten zien hebben. Tenminste, ik moet wel eerlijk zeggen, we hebben de kansen genoeg gezien voor de ploeg van Johan Pitstra. Maar het kwam er gewoonweg niet uit. En dat zal volgende week toch willen ze behouden blijven voor die derde klasse ook. Dat er toch volgend seizoen in die derde klasse door willen blijven spelen. Of geen na-competitie willen spelen. Maar zoals het nu lijkt, wordt het zeer, zeer, zeer moeilijk. Ja, en men moet positief blijven, ook aan de kant van DVC deze maand. En dat doen ze ook. Ze spelen gewoon, proberen toch om toch hier zo minimaal toch een doelpuntje te gaan scoren hier zo in Meppel. Dat gebeurt dus inmiddels al in de 80ste minuut. Maar verder dan de middenlijn komen ze op dit moment niet. Ze zijn aan het zoeken. De ploeg is natuurlijk een beetje murm geslagen door die 4-0 achterstand hier zo door MEC. Die het zeer goed uitgespeeld heeft. Daar dan zou kunnen. Maar ook hij laat de bal van de bal springen. En er is dan doelman Jarno Dosman die uit zijn doel komt en toch uit die bal keurig netjes daar zo voor storm kunnen wegpikt. Het is hier zo'n 1-0 4-0.
0: Klas Hoger, een tweede klasse H, speelt Gramsberg in Almelo tegen Oranje Nassau. Is een tussenstand nog. Was 0-0 bij rust, is nu 2-1. En gaan we naar de tweede divisie. HC Hardenberg tegen IJsselmeer. Volgens HC speelt uit. Dat is ook een wedstrijd van 3 uur. Ja, misschien dacht je wel, waarom laten we er niks van horen? Het is, dat wordt niet gescoord, het is daar nog steeds 0-0.
3: De Sporttribune. Sportnieuws.
0: De ingebruikname van het nieuwe clubhuis van voetbalvereniging Vroomsoopse Boys op Sportpark door Borselrand wordt opgeluisterd. En dat doen ze met een feestwedstrijd tegen betaald voetbal en de eerste helft al eredivisieclub, zoals je het ook allemaal wilt noemen, FC Twente. De eredivisieclub komt dus met de volledige selectie. Dat vraag ik me altijd af als het zo vroeg is, want het is al op de 27 juni, zijn er vaak nog wel op vakantie. Maar misschien komen er zoveel mogelijk. Het is om 3:30 die wedstrijd en wil je kaartje kopen, moet je wel snel zijn. Het is inmiddels allemaal al gestart en je kunt zien op de website www.vroomsoopseboys.nl/FC Twente hoe je aan die kaarten kunt komen. Dan nog over jiu-jitsu, dat is een soort van vechtsport die wordt gehouden bij Judokwai Frieseveen. Het is een zelfverdedigingssport waar techniek en gezelligheid gecombineerd wordt. Maar een hele mooie vechtsport. En die groep die traint wekelijks op woensdag bij judovereniging TAG. Is staat aan de Stins 2 in Almelo en staat open voor zowel beginners als gevorderden. Jiu-jitsu is een Japanse zelfverdedigingskunst die zijn oorsprong vindt in de technieken van de samurai. De sport die kenmerkt zich door een veelzijdige combinatie van werp- en greeptechnieken, aangevuld met slag-, stoot- en traptechnieken. Dus wil je jiu-jitsuen, een soort van vechtsport, geef je dan op en het kan via Judokwai Frieseveen en alle informatie is te vinden op hun website.
3: De Sporttribune.

0: Irene Cara, What a Feeling uit de speelfilm Fame was dat, geloof ik. En Irene Cara, ja, ik was er gisteren even aan het opzoeken. Ik hoorde een ander liedje van haar, maar het was me even ontschoten dat ze niet meer leeft. Dat is gewoon een raar idee. Maar goed, je hoort hem daarom wel op de radio. Arjan Gooseling bij Deto Barneveld.
1: Ja, we zitten in de 87e minuut inmiddels. Stand nog steeds 1-1. Deto speelt hoofdzakelijk op de helft van de SDVB, zonder dat het heel veel risico's neemt. Probeert toch wat te forceren om hier 3 punten te pakken. En SDVB geeft zich ongelijk, die staan op de 6e plek, 4 punten voor Deto. Dus die zijn eigenlijk, theoretisch gezien, als je vandaag hier een punt pakken, dan zijn die veilig. Dus vanuit Barneveld's perspectief is ook heel logisch wat hier gebeurt. Die nemen royaal de tijd bij spelervaringen en die denken van nou, als het 1-1 blijft hier, dan prima. En Deto de tweede helft de beste kansen, zoals gezegd, Smit op de lat. En een keer dat hij alleen voor de keeper kwam, maar net niet goed uitpaste. En staat het hier nog steeds 1-1.
0: Oké, gaan we naar Ben Harms. Daar lijkt het al heel lang gespeeld. MSC Derumsvaart.
2: Ja, zeker lijkt die wedstrijd al wel gespeeld. Een paar wissels dus hebben we gekregen. Een paar mogelijkheden toch wel voor de MSC Derumsvaart. Om wat aan die stand te brengen. Kevin Meijer, die kreeg daar zo'n enorme goede mogelijkheid. Maar in plaats van zelf te schieten, gaf hij de bal af. En dat gebeurde dan weer in de voeten van de tegenstander. En even later zagen we dan een knap schot daar van Mick Kelder. Ook al invallen bij de MSC Derumsvaart in die tweede. Ja, en hij kreeg dan ook een mogelijkheid vanaf die rechterkant. Maar zijn schuiver werd keurig netjes daardoor doelman Janno Dorsman uit zijn doel geschoten. En ook Quinten Prins kreeg een goede mogelijkheid om toch al die hatelijke 0 van die 4-0 om daar iets aan te gaan doen. Ja, maar ook zocht het ook te hoog op om te gaan scoren. En zo staat die stand nog steeds met 4-0 hier op het scorebord. Hoeveel als dan de scheidsrechter Meijer bij gaat tellen. Dat weet ik natuurlijk niet, want we hebben natuurlijk een minuut of 3 door die zware blessure daar zo van Robin Singer. Ja, hebben we daar zo even dus het spel moeten onderbreken. Ik denk dat het nog een minuut of 4-5 bij zal komen. Maar gezien de stand hoeft dat voor mij ook weer niet. Maar of DVC Derumsvaart moet toch een enorme goede boost krijgen om toch die stand nu dan. Is het dan zo'n doorbraak van MSC? Nee, het is geen doorbraak voor MSC. Daar was dan de invaller Spits. En ik dacht dat het daar zo was. Hiddenbakker die daar zo dreigde door te breken. Maar ook hij wist niet de 5-0 neer te leggen. En u hoort hier een fluitsignaal achter mij. En dat is natuurlijk ontzettend jammer dat hier zo'n de eerste gele kaart moet gaan vallen. En dat is namelijk dan even kijken voor Osman Ibrahim. Die daar zo fors daar zo op Kevin Meijer doorgaat. En dat betekent een vrije trap voor DVC Derumsvaart. Mag ik die nog even meenemen, redactie? En het is daar zo een vrije trap daarbij. Doorbraak daar zo vlak bij de 16 metertje of 20 op de hoek daar vanaf doelman Janno Dorsman gerekend. Die daar zo bij de doelpaal staat. De scheidsrechter meet daar even de afstand van af. En daar komt dan, denk ik toch wel, het is daar zo even zien, is het daar zo daarvoor DVC Derumsvaart. Is het Martijn Ballas, die bal die wordt ingebracht. Maar de bal wordt ook keurig netjes weggewerkt daar door MSC. En dat betekent dat DVC Derumsvaart in die 89e minuut deze mogelijkheid ook niet krijgt. De stand blijft hier in Meppel 4-0. En ik zou zeggen dat iedereen een goed weekend gewenst. Want ik denk niet dat DVC Derumsvaart hier vanmiddag nog iets aan deze stand zal gaan doen. En we wachten volgende week af om 2:30 op het sportpark de Boekwijd bij de wedstrijd DVC Derumsvaart tegen Hogeveen. En ik wens vanuit Meppel iedereen een heel goed weekend toe.

0: Feestelijk was dat in Somia. Gaan we eerst naar Arjen Goosling of doen wij de eindstanden? Eens even kijken. Arjen Goosling gaan we eerst naartoe. Het is daar 1-1 en in blessuretijd.
1: Ja, niet meer. Dedo die kreeg de kans. En Barneveld is de ploeg die in de 94e minuut hier een doelpunt maakt. Dus zij zegt dat hij doorspelen naar een overtreding op het spelen van Dedo. Die zei niks aan de hand. En Barneveld breekt uit en schiet de bal binnen. Dus ja, wat dat betreft is hier gebeurd, denk ik. En staat de stand van 1 tegen 2 nu op het bord. En is de scheidsrechter bij heel veel Dedo-supporters de gebeten hond. Maar goed, aan de andere kant kun je ook zeggen, als je ze zelf niet maakt. Tweede helft heeft de ploeg de kansen hier ruimschoots gehad. Smit, Suma Oro net nog de afgelopen 10 minuten. Maar ja, die bal ging er niet in, wilde er niet in. En ja, hij laat nu nog even aftrappen. Maar inmiddels staat er op een paar seconden na al 95 op de klok. En ja, ik ga ervan uit dat hij hier zo gaat afblazen. En dat Dedo hier heel vervelend een deksel vanmiddag op de neus krijgt.
0: Dat is niet zo fijn. Mocht er nog wat veranderen, Arjan, neem nog even contact op.
1: Ja, doen we.
0: Oké, Dedo, Barneveld, oh, verrassend toch nog 1-2. Dat moeten we helemaal niet hebben. Maar goed, dan maar dat puntje zoals die Arjan ook al terecht zei. We gaan straks nog even terugkijken op de eerste helft van MVV 29 tegen DOS 37. Maar eerst is het tijd voor wat anders.
2: De standen en uitslagen.
0: Want die hebben we allemaal binnen. Tweede divisie. Wedstrijd van 3 uur nog niet afgelopen. Het is IJsselmeer volgens HHC Hardenberg 1-0. Dedo hoorde je net 1-2. Er wordt nog enkele seconden gespeeld, maar het ziet er niet best uit voor Dedo. Eerste klasse G wordt allemaal om 6 uur bijna afgewerkt. Alleen MVV tegen DOS is bezig. Het was net 1-1 en we gaan straks nog even terug naar Henry Molenk. Tweede klasse H, Oranje Nassau Gramsbergen. Was rust 0-0, eindstand 3-2. Hoewel ook daar nog niet helemaal afgelopen, maar het is eigenlijk eindsignaal bijna. Derde klasse O, Bergentijn Bikwik 1-0. Was er berust 1-2 aan het eind. Ommen Zwolse Boys 2-0, MSC Derensvaart. Nog niet helemaal afgelopen, wel 4-0. IVV ASC 62 1-4. Vierde klasse O, voorwaarts Averreest 5-1. Ruchteveld Marienberg 4-3. Daarleveen Hardenberg 85-05. Sportlers Vromshoop Juventa 12-3-5. En SVVN OWZ 24. Het was heel lang 2-0. En vlak voor blessuretijd en 2 doelpunten in blessuretijd wint OWZ 24 alsnog met 2-3. Verrassing daar dus. Vijfde klasse D, Lemelen HTC 2-1 en een Noord-vijfde klasse H, Lutten tegen Klasina Veen 2-5 en Geel-Zwart 25, DKB is 0-4 geworden. Ja, wat is vermeldenswaardig dat bij voorwaarts David Herkes een valse hat-trick scoorde. Hij scoorde 3 maal in die 5-1 wedstrijd van voorwaarts. Altijd opvallende dingen, noemen ze maar zeggen. Wat ook opvallend was bij DOS, ze begonnen slecht in Arbrinkhoek en toen ineens kwam er een doelpunt van Koen Nijkamp 1-1 en is dat een beetje qua speelbeeld dan veranderd in die eerste helft, Henry Molenk?
1: Ja en nee. Ja en nee, Marcus, om dat antwoord te geven. Ja en nee. Ik dacht eerst, toen ik in de uitzending zat hiervoor, dacht ik van DOS gaat er nu kantelen en het gaat meer passie spelen. Deden ze ook wel, maar toch de druk die bleef. En ik heb wel, ik heb ze niet allemaal geteld. Ik denk dat MVV wel 10 of 11 hoekschoppen gehad heeft. Dat was echt onvoorstelbaar. En op een gegeven moment was er ook in de 40 minuten van de eerste helft was er een hele mooie actie van Nick Scholten-Lubberink. Hij kapte de verdediger van DOS heel mooi uit. Hij had de hoek voor het kiezen. Maar wederom een zeer attente Gijs Willems, die vanmiddag een hele puike wedstrijd kiept van DOS 37. Die bal alsnog uit de wedstrijd langs het doel tikte. Dat bleef gewoon 1-1 dus. En DOS blijft onder druk staan. Kan eigenlijk niet onder die druk vandaan komen. En dat is wel heel erg moeilijk. Maar ja, DOS die zal dat wel moeten in de tweede helft. Want nogmaals, 1-1, dat is een stand waar de beide ploegen niet zoveel aan hebben. En dat zal DOS moeten kantelen. En ja, we zullen zien hoe dat zal gaan. Het is een wedstrijd waarin MVV duidelijk de bovenliggende partij is. En DOS, de onderliggende partij, dat moet ik gewoon eerlijk concluderen. En DOS ziet wel het belang en wil wel. Het planteert veel te vaak de lange bal. De opbouw is er niet. Bij MVV zit er veel meer voetbal in. Ook vanuit het middenveld. Dat zeer verrassend. Want DOS in Friesebeen speelden ze zeer vanuit de omschakeling. Dat doen ze nu veel minder. Vooral met een Milan Wijs en met een Nick Scholten-Lubberink aan de rechterkant. Die elke keer gevaarlijk opkomen. En hebben nog een zeer goede speler. Bart Oerbeke moet ik nog even noemen. Die ook elke keer vrij doorkomt in het midden. En ja, DOS heeft daar eigenlijk geen goede antwoord op. Er komen wel spaarzame uitvallen. Net ook wel weer van Koen Nijkamp. Die het dan nog wel weer probeert. Maar ja, dan is die voortzetting weer heel slecht. Kortom, DOS heeft het heel erg moeilijk. Heel, heel, heel erg moeilijk. En DOS zal uit een heel ander vaatje moeten tappen. Het zal goed gesproken moeten worden in de kleedkamer. Ik denk dat Gerard Koster ook wel doet. En Ja, de mannen zullen scherper moeten zijn, zullen beter moeten gaan voetballen. Maar ja, het is allemaal heel makkelijk gezegd als je hier langs de kant staat. De jongens van DOS die moeten het uitvoeren. En NVW heeft natuurlijk ook alles om voor te spelen. Maar die willen die wedstrijd natuurlijk ook binnen om uit die gevarenzone te komen. Kortom, het zal nog een hele spannende tweede helft worden. We gaan er niet meer meemaken in de uitzending. Ik zou tegen alle mensen zeggen, volg de socials en volg alles en hoe deze wedstrijd gaat aflopen. En dat zien we over een klein uurtje, weten we hoe de uitslag is. En op dit moment is het in elk geval in Haalderkoek in een zeer spannende degradatiewedstrijd tussen NVW 29 en DOS 37. 1-1 ruststand. En hoe het vervolg gaat, we zullen het gaan zien, Marcus.

0: De Sporttribune. Vechtal FM. Nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het housefestival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat de ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het housefestival konden. Maar de rechter zegt dat de gemeente de vergunning voor de tent vanwege veiligheidsredenen terecht heeft ingetrokken. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. De twee uit Spanje en Brazilië werden eind vorige maand samen met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger. Iedereen werd naar een Grieks eiland gebracht, behalve de Spanjaard en de Braziliaan. Israël ziet ze als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij Tisza kreeg een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. De enige voetbalvereniging op Vlieland stapt per direct uit de competitie. De club VSV 31 zegt dat tegenstanders steeds vaker niet komen opdagen bij wedstrijden op het Waddeneiland. Ze winden het te ver. De druppel die Demmer deed overlopen was de afzegging van FC Harlingen voor de wedstrijd die morgen gespeeld zou worden op Vlieland. De KNVB heeft een club die meerdere keren weigerde naar Vlieland te gaan uit de competitie gehaald. Het weer in het zuiden zonnig, in het noorden neemt de bewolking toe. Vanavond is het droog, wel bewolkt bij 11 tot 16 graden. Komende nacht opklaringen, 8 tot 10 graden. Morgen meest droog met zon en wolken, alleen in het zuiden kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: hits van Vechtdal FM. Bente.
1: Kijk om je heen.
0: Nieuw bij Vechtdal FM. Nate Smith. After Midnight.

0: Vechtal FM.
1: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
5: Door Al Megens met het NOS Journaal. Het House Festival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het House Festival konden. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om het Nederlandse cruiseschip Hondius en de opvarenden op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak daar het Hantavirus uit. Middels zijn 3 mensen aan het virus overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. 2 actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde de 2 als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de 2e etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui en dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

Ik ga niet meer stressen over dingen die ik doe. Het helpt niet, wow. Ik heb veel te lang stil moeten staan. Nu mag ik weer op zoek en echt. Jij en ik, wij gaan het halen. Want winst is voor degene die het beste is in falen. Ik heb leren op te staan, na die val, door te gaan. Dus geen zorgen, maar voor nu denk ik niet aan morgen.

0: Zometeen na het nieuws begint de Vechtal FM Rock Night. Blijf luisteren voor Route 728 en Rock Tracks.
1: Vechtal FM.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
1: Vechtal FM. Nieuws.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Waarschijnlijk worden ze binnen enkele dagen het land uitgezet, maar dat is nog niet bevestigd door de Israëlische autoriteiten. De twee uit Spanje en Brazilië werden met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger en naar een Grieks eiland gebracht. De Spanjaard en Braziliaan worden door Israël gezien als de organisatoren van de hulpvloot. Daarom werden ze meegenomen naar Israël en gevangen gezet. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak op het schip het Hantavirus uit. Inmiddels zijn 3 mensen daaraan overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de tweede etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is dan kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM. Yeah. Route 728.
5: Vechtal FM. The Rock Agency is open. Here's Agent Rock in Route 728.

0: Welkom bij Route 78, de hart en soul of rock and roll hier op jouw Verdal FM.
1: The station with the
2: best music.
1: Best music.
3: I love the music.
4: Best music.
0: En mooi dat je erbij bent aan de andere kant van de speakers en met ons.

Het gezelschap Tito en Tarantula. Heerlijke Chicano Blues, niet te verwarren met Chicago Blues. Van deze Mexican-American songwriter Tito La Riva. Verder in deze Route 728, onder andere aandacht voor een zeer goede band hier uit het Vechtdal. Verder veel blues en rock en nog veel, veel meer. Dus stay tuned at Route 728, waar we snel verder gaan met de Bulldozer Blues.

Wie ook had het best zijn om nog bekender te worden, dat is Carmine Calls uit Ommen. Haar eigen naam is Roline van Kalkaar. En dat doet wellicht een belletje bij jullie rinkelen, want ze komt uit een hele muzikale familie. Carmine Calls heeft ooit al eens een keer de Oogst van Overijssel gewonnen en stond in de halve finale van de Grote Prijs van Nederland. We gaan een paar nummers van haar draaien, want deze band hier uit het Vechtdal verdient een radiopodium in Route 728.

De eerste song, dat was Heading. En song 2 is Whispering. En dat is de nieuwe single van Carmine Calls. Hij is toevallig net gisteren uitgekomen. En ik heb toch niet te veel gezegd. Hè? Deze band wel vaker op onder andere Vechtdal FM gedraaid mag gaan worden.

Dat was echte ragtime music van de Wyos in Rag Mama Rag. En daarvoor in de Blues Classic hadden we een vriend van de radio show. Oma en de Howlers met Shame, Shame, Shame. Je luistert nog steeds naar Agent Rock in Route 728. Met zometeen muziek van Julian Suss. Maar ook Metal Church plus een hele, hele jonge blues rock artiest. Maar eerst een goed advies van de Atmospherics met Listen to the Radio.

Dat was Listen to the Radio van de Atmospherics. En we grijpen heel even terug naar het Delta Kaluna Cigarbox Festival. En dit zal ergens rond 2019 geweest zijn. En daar hadden ze een man, die noemde zichzelf DC Snakebuster. En dat is echt een one-man band. En hier is die te horen in On the Road Again.

DC Snakebuster live bij Delta Kaluna Cigarbox Guitar Festival. Aaron Keelock, de jonge, amper 22-jarige bluesrockartiest, is er nog niet zo heel bekend, maar hij is ontdekt door Joe Bonamassa himself. Hij heeft al eens in het voorprogramma van onder andere The Black Keys gestaan. En hier horen we hem in een live uitvoering van de song Medicine Man.

Dit is Route 728 van 7 tot 8 op Vechtal FM.

0: een klassieker van de Ramones en Rock and Roll High School. En daarvoor hadden we de Americana song over illegaal moonshining Copperhead Road van Steve Earle. En hiermee zijn we helaas alweer bijna aan het einde van deze uitzending van Route 72 op Vechtal FM. Maar, klap je radioantenne nog niet in, want na de reclame en het nieuws gaat je Rock Night gewoon maar liefst 3 uur lang door in Rock Tracks. Met jullie eigen Arnold Campagner. Samenstelling en productie van deze Route 72 door de Rock Agency. Techniek was in handen van Arnold en my name is Agent Rock. Voor vragen of opmerkingen is het e-mailadres agentrock728@gmail.com. En natuurlijk is er ook de Facebookpagina Agent Rock's Rock Agency. Wij gaan deze Route 728 afsluiten met Metal Church van Kurt van der Hoof en de song Hitman.
1: Hi, this is Kurt Vanderhoof from Metal Church. Stay tuned, there's another Metal Church song on the way.
0: En als er nog een tijd over is, gaan we nog een song draaien van de eerder genoemde Black Keys. Namens Arnold en mij, tot de volgende keer. Same time, same frequency. And to those about to rock, we salute you with a howl.

0: Na het nieuws gaat de Vechtal FM Rock Night verder met Rock Tracks.
1: Vechtal FM.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
4: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Vechtal FM en Noos FM. Nieuws.
6: Dorold Megens met het NOS-journaal. 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend vroeg aan bij Tenerife. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig landt vandaag op het Canarische eiland. En morgen vliegt het toestel naar Eindhoven. Nederlandse passagiers en bemanningsleden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. In Libanon zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen, melden Libanese staatsmedia en het ministerie van Volksgezondheid. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land en in de omgeving van de hoofdstad Beirut. In het noorden van Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 militairen gewond. In het zuiden van Libanon werd door Hezbollah een Israëlisch voertuig geraakt met een drone. Daarbij raakte niemand gewond. Sinds 17 april geldt tussen Hezbollah en Israël een staakt het vuren. Maar aan beide kanten zijn de aanvallen doorgegaan. Twee actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde die twee als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 14 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. Hij is gisteravond bij de grens met Belarus gevonden. De jongen lag bij een bushalte te slapen. Waarom hij de reis ondernam is onduidelijk. Het weer, vanavond droog, vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM. Yeah. Rock Tracks.
7: Vechtal FM. Leo Groei van Vengeance. 3 uurtjes, gitaren, wat zijn begonnen. Rock Tracks.

een bijzondere grote rock'n'roll held. Little Richard, hij is op 9 mei 2020 overleden. Maar ja, die hoor je niet in rockjacks voorbij komen. Maar hij is natuurlijk wel van invloed geweest op de rockmuziek in het algemeen. Wel, rockjacks is er weer voor je met veel lekkere nieuwe releases. De CD van de week komt in het derde uur voorbij. En dat is een nieuwe van Venom. Het album Into Oblivion. En daar gaan we dan twee nummers voor draaien in het derde uur. In het derde uur hoor je ook nog eens nieuw materiaal voorbij komen. Van onder andere Tigers of Pantang. Nieuwe Cage Fight en The Narrator. Terug in de tijd gaan we met onder andere Nuclear Assault en ook eens even kijken, Nembryonic. Tweede uurtje onder meer de nieuwe single van Steel Panther. Speciale track voor Moedersdag. Nieuwe Mortemia komt voorbij en ook Hell in the Club. En terug in de tijd gaan we met onder andere Ozzy Osbourne en Metallica. Het eerste uur zit ook lekker vol. Nieuwe singles van Airborne komen eraan. Dan Blanche draaien we natuurlijk vanavond wederom. Ook Frontiers Records met Cassidy Paris als gastzangeres. Nieuwe As It Is and Harsh. En we gaan nog wat ouder materiaal doen van onder andere Pearl Jam, Sammy Hagar en Faith No More. Die

Ze waren nog niet zo lang geleden in Nederland. Ze komen ook nog weer terug over niet al te lange tijd. Op het Bospop Festival spelen ze Airborne. Je hoorde ze met de nieuwe single nummer met de titel Alive and Death. Oftewel Last Plane Out. En dat na een mooie classic van Faith No More. Fijn dat je erbij bent. Rock Tracks met zometeen Within Temptation. En nog even een berichtje over Extreme. De band werkt momenteel aan een 7e studioalbum. En ze hebben ongeveer 20 nieuwe nummers klaar om uit te kiezen. En dat volgens gitarist Nuno Bettencourt. Volgens Nuno wordt het een pure energieke rockplaat. Geïnspireerd door klassieke bands als AC/DC en Van Halen. En dan met wat minder zijwegen en juist een constante krachtige rocksound. Bettencourt noemt het mogelijk het beste album dat de band ooit heeft gemaakt. En zegt dat Extreme eindelijk de code heeft gekraakt. Door een originele funky metal sound te combineren met een moderne, zwaardere aanpak. En de band hoopt later dit jaar met het album te komen. En ook met nieuwe singles die mogelijk verschijnen tijdens de tours. Met Def Leppard en Mötley Crüe zit er allemaal aan te komen. Dus ja, je luistert naar Rock Tracks met natuurlijk ook de nodige klassiekers zoals deze van Sammy Hagar. Als je trouwens eventjes mee wil kijken op Twitch TV, kan dat op de stream van Vechtal FM. Ik heb hem eventjes aangezet voor een blik in de studio. Rock'n'roll.

geweldige samenwerking tussen Within Temptation en Keith Caputo, die we weer kennen uit Line for Agony. Dat waren ze met What Have You Done? Wel, dat vraag ik me ook wel eens af. In ieder geval, ik weet wat ik vanavond doe. En dat is natuurlijk Rock Tracks tot de klok van 11 uur. Met straks in 3 uur dus een CD van de week van de klassieke band Venom. En ook nog wat nieuwtjes tussendoor. Volgende bericht is over L7. Deze formatie die we nog niet zo lang geleden draaiden met Pretend We're Dead. Die heeft afgekondigd dat de band afscheid neemt met de wereldwijde The Last Hurrah Tour. En daarvan gaat het eerste deel op 9 oktober van start. En dat is het Amerikaanse deel. En wel, de legendarische feministische rockband gaat nog een keer toeren langs steden zoals New York City, Chicago en Los Angeles. En voordat de tour eindigt met de thuisconcert in Los Angeles. En ja, de band zegt dat de band in 2015 dacht nog maar enkele shows te spelen, maar toch hebben ze het nog 11 jaar volgehouden met toeren en opnieuw een sterke band met oude en nieuwe fans opbouwend. Naast de afscheidstour speelt L7 deze zomer ook nog op festivals en concerten met Emil en de Shivers, waaronder het Shock Festival in België dit jaar. Dus ze zijn nog in België te aanschouwen. De band is ooit opgericht trouwens in 1985 en in 2001 ging ze voor onbepaalde tijd uit elkaar en in 2015 keerde ze dus weer terug. Dus voor de reunietour die dus volgend jaar waarschijnlijk uiteindelijk zal aflopen. Wel, nog lang niet afgelopen is het met Dan Blanche, ook is hun naam gestolen. Tenminste, dit nummer, Nameless, dat is namelijk de meest recente single. Ze hebben van de week een Facebookpagina gelanceerd, een officiële. Dus check it out en like the band, zou ik zeggen. Talent uit Dalsen, Dan Blanche.

0: Watch the Fire. En wie is dat ook alweer?
1: Hey from Australia, it's Cassidy Paris.
0: Inderdaad, Cassidy Paris. In dit nummer, Watch the Fire. Het is te vinden op de 30 Years Anniversary CD van Frontiers Music. En de nummer is origineel van een andere band waarvan ik de naam eventjes niet bij de hand heb. Maar in ieder geval, we hebben hem al vaak gedraaid hier in Rock Tracks. Je kunt de uitzending trouwens terugluisteren op rocktracks.nl. Straks concertinformatie. Een hele mooie van Pearl Jam komt eraan. En deze is uit het jaar 1979. In het volgende uur hebben we nog een nummer in 1979 trouwens. Maar deze is van Foreigner. Dirty White Boy. Hey,

0: Prachtig nummer uit het jaar 1996. Pearl Jam van het album No Code. Je hoorde Present Tense. Mooi nummer, dat is naar een classic van Foreigner. We gaan zo naar de nieuwste single van As It Is. Door nog even wachten. We gaan zo naar de nieuwe single van As It Is. Maar eerst natuurlijk, je hoorde haar al.
1: Hi, I'm Doro Pesh and you're listening to Rock Tracks with the Concertagenda. Rock on, see you soon.
0: Ja, er staat weer aardig wat op de agenda. We gaan er snel doorheen. Aanstaande donderdag, Hemelvaartsdag, is er in Frieseveen het Randrock Festival. Met ook een mooie rock stage. En daar treden onder andere op Marky Ramones, Blitzkrieg, Textures, Scootbalg, Up the Irons en Bloody Sabbath. En ook een nieuw Model Army speelt op dat festival Randrock. Dus donderdag 14 mei. Zaterdag 16 mei, dan is er in de Herberg Music Hall Tommen een optreden van Jurassic Park met het voorprogramma Cleaser. Zondag 17 mei, dan is het zover Raven, de legendarische band, is dan bij Kaluna te Ommen met het voorprogramma Angelic Forces. 23 mei is in Nieuw-Leusen bij MC De Zweef weer een mooi optreden en dat is van de band Wieke Rocks. Wicked Smile, die we in het volgende uur nog even gaan draaien. Met onder andere Stevie, de vader van Cassidy Parrish erin. Die speelt op 29 mei in de Little Church de Almelo. 30 mei in de Herberg Music Hall te Ommen. Een optreden van de Journey Tribute, Another Journey. Het Rock Tribute Festival zit ook aan te komen. Dat is op 6 juni in Raalte. Met Metallica Tribute, Present Danger, de AC/DC Band, en dat is natuurlijk AC/DC Tribute, de Firebirds Doom Queen en ook Guns N' Roses Tribute met, gedaan door Slash and Roses. Verder ook nog wat tributes van onder andere Slipknot, Golden Earring, Slayer, System of a Down en Black Sabbath. Dus dat 6 juni in Raalte, het Rock Tribute Festival. 20 juni hebben we in het podium te Hogeveen The Exploited. En Vandenberg speelt op 17 juli bij Café Kaluna. Dat was het wat betreft de concertinformatie. We gaan door met de SED's. Deze band heeft een nieuwe single uitgebracht. Het nummer Do You Remember. Dat is afkomstig van het aankomende titelloze album dat op 17 juli verschijnt. Volgens de zanger Patty Walters gaat het nummer over alle herinneringen die de band samen heeft opgebouwd tijdens tournees, studioopnames en moeilijke periodes waarbij vriendschap centraal staat. Het lied werd geschreven samen met Max Hallier van You, Me at Six. En dat hielp om het emotionele en feestelijke karakter van het nummer vast te leggen. Dus ze zaten in een woonkamer in Brighton om dat op te nemen. En dat samen met fans, vrienden en familie. Vlakbij de plek waar de band bijna 14 jaar geleden zijn allereerste optreden speelde. De band speelde nog in juli in België. In Nederland is dat, in de Bibelot, in het poppodium. Dus 7 juni, dan kun je daar aanschouwen. As It Is, en je hoort ze nou in Rock Tracks met Do You Remember? Nieuwe single.

Throw Your Hatred Down, een lied geschreven door Neil Young. Die bracht het uit in 1995 op cd-single. En dat stond ook op het album Mirrorball. En dat album nam hij weer op met de Amerikaanse rockband Pearl Jam, die we ook nog in dit uur draaiden. En ja, die waren natuurlijk in de jaren 90 bijzonder populair. Een protestlied is dit, waarin Neil Young politici en de oorlogsindustrie bekritiseert en maant ze hun haat te laten vallen. Oftewel, throw your hatred down. Neil Young, een mooi protestnummer. Wel, het eerste uurtje zit er bijna op. We gaan nog als afsluitende nummer van de band Harsh draaien. Een nieuwe single. Dat is afkomstig van de nieuwe cd Feels. Die komt op 3 juli uit bij Fireflash Records. De band komt uit Parijs trouwens. Het is een bandje van Franse bodem. Dus Harsh. Zometeen een tweede uurtje Rock Tracks met onder meer een nieuwe Steel Panther. Mortemia, New ID Society en Hell in the Club. Tot zo naar het nieuws van 9 uur.

0: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Vechtel FM en Noos FM. Nieuws.
3: Doral Negens met het NOS-journaal. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. Nederlandse opvarenden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de Israëlische omroep een officiële waarschuwing gegeven vanwege het overtreden van de regels. Deelnemer Noam Betan had via sociale media in verschillende talen een oproep gedaan om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het Songfestival zegt dat zulke oproepen niet in lijn zijn met de regels of geest van de wedstrijd. De Israëlische delegatie is gevraagd de video's te verwijderen en daar is gehoor aan gegeven. De organisator van het afgelaste festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het festival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden was uitverkocht, maar werd op het nippertje afgelast. Kort voordat het vanmiddag zou beginnen trok de gemeente een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was opgezet dan waarvoor toestemming was gegeven. In een kort geding aangespannen door de festivalorganisatie gaf de rechter de gemeente vanmiddag gelijk. Willem II heeft zich geplaatst voor de halve finale van de play-offs om promotie en degradatie. In Tilburg werd het 1-1 tegen RKC Waalwijk. Dat was genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer vanavond droog. Vannacht zijn er opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden kan er een bui vallen. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Vechtel FM.

0: 1979 is deze klassieker van de Scorpions uitgebracht op single. Another Piece of Meat. Wel, heeft het niet op je bord gelegen vandaag dan. In ieder geval via de radio. En dat in Rock Tracks, het tweede uurtje ondertussen alweer. En in dit uur natuurlijk wat leuke nieuwe dingen. Zoals de nieuwe Steel Panther straks. Nieuwe Velveteen Queen. Wicked Smile komt voorbij, de band uit Australië. Die later in de maand nog in Overijssel optreedt. Ook hebben we Metallica op de playlist staan, wat oude nummer. En ook wat terug in de tijd met Ozzy Osbourne. We gaan eerst door met wat nieuws. En dat is van het label Frontiers Music. Zoals je weet, het label bestaat 30 jaar. Ze hebben vorig weekend een groot festival gehouden. En er komt nog een verzamelaar uit in het kader van het 30-jarig bestaan. En er is ook van de week weer een nieuwe single van verschenen. En dat is het nummer Edge of Tomorrow. Dat is een herinterpretatie van een nummer van Sunstorm uit 2016. En ditmaal gezongen door Ronnie Romero. De track maakt deel uit van de jubileumcompilatie 30 Anniversary Compilation. En die komt op 22 mei aanstaande uit. Wel, vanavond daar dus het nummer van met Ronnie Romero op zang. Frontiers Music, oftewel Frontiers Records met Edge of Tomorrow.
1: Vette riffs, pakkende melodieën, ga ook helemaal los. Iedere zaterdagavond met Rock Tracks.

prachtig nummer om hier vanavond te draaien. Dat nummer heet namelijk Radio. Dat was de nieuwe single van de band Desert Fire. Op 22 mei komt er een single uit, dit nummer dus. En die is nu al beschikbaar om te beluisteren, onder andere in Rock Tracks. De band komt trouwens ook uit Australië, net zoals Wicked Smile, die we later nog gaan draaien. En ze komen uit Melbourne. Het nummer is een beetje een mix van rauwe garage rock en energieke rock'n'roll met scherpe gitaren, een strakke ritmesectie en een directe krachtige zangstijl. De band bestaat uit drie personen, Stevie Red, Roachy en Rachie Red. En van deze formatie uit Australië gaan we naar Steel Panther. Deze band heeft na 3 jaar stilte de nieuwe single The Mother's Day Song uitgebracht dit weekend via hun nieuwe label Frontiers Music. Daar hebben ze een tijdje geleden getekend. Het nummer is een typische Steel Panther track met harde riffs, amazing refreinen en natuurlijk ook hun kenmerkende humor. En dit keer als een overdreven eerbetoon aan moeders en moederdag. En dan is dit natuurlijk het perfecte weekend om dit nummer te draaien. De videoclip is een parodie op een klassiek optreden van de Beatles bij de Ed Sullivan Show. En het is dus de eerste muziek van de band in 3 jaar. En dat markeert hun start bij het nieuwe label. En dat brengt volgens de band veel energie en enthousiasme mee. Wel, we gaan ze beluisteren. Je kunt ze ook nog live bekijken trouwens dit jaar. Ze spelen op het Bospop Festival op vrijdag 10 juli. En in België spelen ze op 11 juli in Zottegem op het Rock Zottegem Festival. Steel Panther, dat zijn ze met de Mother's Day Song.

The Greater Good. Je hoorde de band Velveteen Queen, een opkomende hardrockband uit Zweden. Op 18 september komt hun tweede album The Greater Good uit bij Silver Lining Music. De band staat bekend om hun energieke live shows en combineert jaren 80 rock invloeden met een moderne stadionwaardige sound die doet denken aan bands zoals Guns N' Roses en Aerosmith. Waar ze dus voor het eerst horen in Rock Tracks. En je hoort hem al, de classic van Ozzy Osbourne. Dit is hem, Center of Eternity, oftewel Forever.

Wicked Smile uit Australië. Je hoorde ze dus zojuist met de nummer Never Surrender. En 29 mei spelen ze in Almelo, de Little Church. En dat kun je allemaal terugzien in de concertagenda. En natuurlijk donderdagavond kun je dat allemaal terugbeluisteren op Kale 85. Van Wicked Smile gaan we naar Mortemia. De band rondom Morten van onder andere Tristania. Hij heeft de 8e track uitgebracht uit zijn cover Collab Sessions. En dit is ditmaal een cover van Send Me an Angel van Real Life. Met gastvokalen van Jessica Vierjong. Het nummer maakt deel uit van een reeks waarin elk lied met een andere gastzanger wordt opgenomen. En dat is nou ondertussen op alle digitale platforms beschikbaar. Je hoort hem, Mortemia met Send Me an Angel.

Dit is het geluid van je zaterdagavond. Al sinds 1992 op je radio. Rock Tracks met Arnold Compagne.

De nieuwste Frontline, dat waren ze met After You're Gone. En dat na een splinternieuwe track van Mortemia. Ik ga straks terug in de tijd, maar eerst even een nieuwe van New ID Society. Deze band komt op 15 mei aanstaande met de nieuwe cd Fire on the Hill. Hij komt uit bij Relapse Records. De band bestaat uit Mike Law en Stefan Brodsky. Die kennen we onder andere van Cave-In en Mutoid Man. En het nieuwe album Fire on the Hill zit er dus aan te komen. Het nieuwe nummer wat ik voor je heb heet Lantaarn. En ja, de nummer kwam voort uit vroegere demo's. En dat werd ook uiteindelijk de samenwerking waarin Brodsky de textuele richting bepaalde. En we horen hem hier in Rock Tracks, de nieuwste van New ID Society.

Metallica. Je hoorde ze met Lux Eterna. Een track afkomstig natuurlijk van het album 17 Seasons. De eerste single daarvan destijds. En dat na New ID Society. We gaan door met Hell in the Club. Een nieuwe release bij Frontiers Music. Ze hebben een nieuwe single. Het nummer The Ocean. En dat, daarvan is ook een videoclip verschenen. Het nummer is een emotionele ballad van een album Joker in the Pack. En dat gaat over mystiek, schoonheid en gevoelens die je kunt ervaren in iemands blik. En dat vergeleken met de oceaan. Band is opgericht door Andrea Borato en Andrea Picardi. En ze staan bekend om een mix van jaren 80 hard rock en moderne energie. En ze hebben al meerdere albums en Europese tours op hun naam staan. En na het vertrek van de oorspronkelijke zanger werd de Zweedse zangeres Therese Persson toegevoegd. Dat leidde tot een nieuwe creatieve fase voor de band. Het album markeert een eerste release met haar en bevat 10 energieke en emotionele hardrock nummers. Waaronder deze dus, Hell in the Club met The Ocean.

Hell in the Club met de nieuwste single. We gaan door met Solace, Spiral Will. En als het lukt nog een stukje van de nieuwste Fight to Five met Deja Vu. Straks de derde uurtje Rock Tracks met de CD van de week van Venom. Jawel, het album Into Oblivion, die ondertussen ook al verkrijgbaar is. De nieuwste Tigers of Pantheon komt voorbij. Sanctuary, Jov Irian en ook Gatesfight onder andere. Tot zo!

0: iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalshoverdalsen.nl.
1: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! Vechtal FM en Noos FM. Nieuws.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn Reformpartij de grootste met 1453 zetels. Voor de verkiezingen waren dat maar 2 zetels. Ook de Green Party won flink. De Groenen krijgen er 437 zetels bij en komen op 583. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. In het zuiden van Libanon en bij Beirut zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen. In Noord-Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 Israëlische militairen gewond. Sinds 17 april geldt een staakt het vuren, maar aan beide kanten gaan de aanvallen door. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Het weer vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog, minimaal liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon, later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Vechtal FM. Yeah. Rock Tracks.
5: Vechtal FM. Hey everybody, this is Danny from Nuclear Assault. Make your weekend thrashing and listen to some old Nuclear Assault right here from the 80s. You're listening to Rock Tracks with Arlo Compagner and Let's Thrash.

0: Happy Days, een tune van een welbekende tv-serie uit de jaren 80, 70. En ja, de band Weezer heeft ooit een clip gemaakt, Buddy Holly. En dat was allemaal opgenomen in het café van de naamgenoot van mij, Arnold. Wel, Nuclear Soldiers, aan het begin van de derde uurtje, Rock Tracks. Fijn dat je erbij bent. Ook even speciaal voor Tony trouwens. Ik hoop dat je ervan hebt genoten, een beetje laat. Maar toch nog Nuclear Assault. Derde uurtje dus met ja, dit uur dus de CD van de week. De nieuwe Venom is dat. Sanctuary komt voorbij. We hebben de nieuwe van Kate White en Six Feet Under op de playlist staan. En natuurlijk nog wat nieuwtjes uit de rock en metal scene. Vorige uur draaien we nog Solace trouwens. En van hun komt er een nieuwe CD uit. Failing Ruin. En ze gaan ook op tour. En daar zijn ze net mee begonnen. De eerste show was van de week in Parijs. Dat was er even een aanleiding van Solace uit het vorige uur. Dit uur dus ja, van alles qua nieuw materiaal. En ik kan nog wat melden over Flotsam en Jetsam. Zij brengen op 28 augustus namelijk een nieuwe CD uit. Het album Red in the Temple. En ja, de thrash metal veteranen uit Arizona vieren daarmee 40 jaar sinds hun klassieke debuutalbum Doomsday for the Deceiver. En volgens de zanger leveren ze het sterkste album ooit af. En de plaat bevat 13 agressieve en melodieuze thrash tracks over thema's zoals oorlog, verraad, dood en misbruik. Met opvallende nummers als Harvesting the Hate, A Taste for War en het titelnummer Red in the Temple. Wel, dat gaat eraan allemaal later dit jaar aankomen. We gaan eerst door met Tigers of Pantang. Deze klassieke formatie heeft ook een nieuwe single uit. Het nummer heet Electrified.
1: Meer dan metal. Dit is Rock Tracks.
2: America prides itself on being the most just country in the world. And we retain a violent and ignoble death for our convicted murderers. The sentence of the court upon you is that you suffer death in the manner authorized by law. And may the Lord have mercy on your soul.

0: Nuclear Messiah. Je hoorde ze met de nummer Black Flame, voormalig CD van de week, want dat waren ze vorige week nog. En dat is naar nieuwe muziek van Tigers of Panting. Nieuwe Sanctuary komt eraan en ik kan nog iets melden over de band Raven. Ze spelen binnenkort in de buurt. Dat hoorde je natuurlijk al in de concertagenda. En dat is natuurlijk op 17 mei, dus volgend weekend al. Dus dat komt nou echt heel dichtbij. De band Raven trappen komende week 13 mei hun eerste optreden af voor de nieuwe Europese tournee. En de band zanger John Gallagher die richt zich tot de fans met een boodschap voor alle Raven Lunatics. We zijn road-tested en volledig op scherp, zoals we zeggen. En na een zeer succesvolle Noord-Amerikaanse tour van 40 shows met veel uitverkochte concerten zijn we extreem enthousiast om terug te keren naar Europa en de metal te brengen. Het is geweldig om onze vrienden in de Benelux en Duitsland weer te zien, terug te keren naar Spanje en Griekenland na vele jaren en zelfs om ons allereerste concert in Bulgarije te spelen. We kunnen niet wachten. En wij ook niet natuurlijk, dus nog een weekje en dan is het zover. Raven bij Kaluna. Wel, we gaan door met Venom. Vanavond zijn ze CD van de week hier in Rock Tracks. Straks nog een berichtje over Venom Incorporated, de andere Venom. Maar we gaan eerst naar het titelnummer van het album Into Oblivion. De nieuwste Venom hoor je met dit nummer.
1: De CD van de week.

Not After Living, de nieuwe Sanctuary. Daarna Venom met Into Oblivion. En Venom Incorporated, de andere Venom, heeft de opnames afgerond van een nieuwe mini-LP met 6 A7 nummers. En die worden momenteel gemasterd. En dat dient als opmaat naar een volledig nieuw album. De zanger-bassist is Tony Dolan. En die zegt dat, dat de release bedoeld is om duidelijk het verschil te tonen tussen Venom Incorporated en de originele Venom rondom Conrad Kronos Land. En deze hoorden we zojuist dus in Rock Tracks. En zometeen weer. De band bestaan tegenwoordig dus naast elkaar. De drummer Jeff Mantas Dunn, die speelt niet meer mee trouwens. Venom Incorporated, die is vanwege gezondheidsproblemen gestopt. We gaan door met Demolition Hammer. Nou, hoe is het? Nou, Pyroplastic Annihilation.

Venom, je hoorde dit nummer al eventjes voorbij komen in de clip op TikTok. Rocktrack zit ook op TikTok trouwens. Dat was Metal Bloody Metal. Ga door met Geoff Area. En dat is van de nieuwe CD die net afgelopen vrijdag bij Metal Blade Records is verschenen. Gone with the Devil. Je hoort ze met The Blind Eye of Antichrist.

Embryonic, ooit nog eens een keertje geïnterviewd in de Frankie's Recording Kitchen. Een hele tijd terug, dat waren ze met Incomplete, een mooie oude track. En dat na nieuwste Jofaria, of Jofaria, het is net hoe je het moet uitspreken. In ieder geval nieuwe releases hoor je dus veel in dit programma Rock Tracks. En de volgende is er ook eentje die in dat rijtje past. Dat is nieuwe Kate White, het album Exuvia. Die op 1 mei is verschenen. Daarmee brengt de band een mix van oldschool hardcore en zwaardere, meer atmosferische metal. En dat allemaal opgenomen en gemixt door Sam Bloor en Jim Pinder. Het album bestaat uit 11 tracks. Daarin experimenteert de band met groove, agressie en melodie. Maar ook persoonlijke en emotionele thema's staan centraal. Je hoort hem, de nieuwe Kate White met Oxygen.

Six Feet Under. Ze zijn weer terug met de nieuwe cd. Je hoorde Mutilated Corpse in the Woods. Niet zo gezellig voor een boswandeling. Wel, we gaan gewoon door met de nieuwste van The Narrator. Nieuw release bij Nuclear Blast Records. En het nieuwe album, daarvan hebben we vanavond een track met de titel Aurora.

De Narrator, ze speelt nog op het Into the Grain Festival op 13 juni aanstaande in Leeuwarden. En 11 oktober speelt ze in Haarlem in de Patronaat. We gaan eruit met de nieuwste van de band Last Battle. Dat is een spiritueel en muzikaal project van de Oekraïense underground muzikant Anna Tolie. En die is al begin de jaren 2000 actief en heeft meerdere albums uitgebracht. Het project draait rond het idee van muziek als innerlijke kracht en verzet. Vooral in de context van de oorlog en de moeilijke situatie in Oekraïne. Het album Days of Wrath, daar is hij vanaf komstig 25 april verschenen. En de nummer heet Ukraine. We gaan eruit daarmee. Tot volgende week voor een nieuwe Rocktracks. En natuurlijk donderdagavond zijn we weer op KL85.

0: alvast geen catering.
1: Dan bel je toch Twente Verhuur?
0: Doet hij dat ook dan?
1: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwden het hele feestje op.
0: En dan zit wij straks met afwas.
1: Zelfs dat doen ze voor je.
0: Goh, lekker hoor.
1: Van twenteverhuur.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
0: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
1: Nee joh, Twente regelt alles.
0: Oh, daar kan ik wel aan wennen.
1: Twenteverhuur.nl.
3: EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Vechtal FM Nieuws.
4: Dorald Negens met het NOS-journaal. Een Nederlands vliegtuig brengt morgen zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius van Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. De organisator van Festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het housefestival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden, werd op het laatste moment afgelast. De gemeente trok vanochtend een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was neergezet dan waarvoor toestemming was gegeven. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. De Israëlische delegatie van het Songfestival heeft video's verwijderd van sociale media, waarin hun deelnemer Noam Betham oproept om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het festival had Israël een officiële waarschuwing gegeven vanwege die oproepen. Die zijn niet in lijn met de regels of geest van de wedstrijd, vindt de directie. Almere City en Willem II treffen elkaar komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en vanavond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde vandaag in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dat was voor Willem II genoeg na de 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog. Minima liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon. Later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Vechtal FM.

0: De hits van Vechtal FM. Kensington. En dit is nieuw.
1: Hoi, Aniek hier. En dit is mijn nieuwe single Let It Out op Vechtal FM.
0: Vechtal FM. Bye.

0: hits van Vechtal FM. Bente.
1: Kijk om je heen.
0: Nieuw bij Vechtal FM. Nate Smith. After Midnight.

0: Vechtal FM.
1: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
0: Vechtal FM. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen. Dat meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn reformpartij de grootste met 1453 zetels. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1 en dat was voor Willem II genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

van Vechtal FM. Olivia Dean. En dit is nieuw Thomas Gray.

0: Vechtal FM. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hanta-virus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hanta-virus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar en ook de Green Party won flink. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het wel gaan regenen. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

was hij de boel wilde verkopen. En trouwen moest van hem nooit meer, zonder liefde ook geen pijn. En die overkant mocht branden als die daar niet hoefde zijn.